0: maar er komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. De supertyfoon heeft voor een ravage gezorgd op het afgelegen Amerikaanse eilandje Rota in de Grote Oceaan. De orkaan trok over met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Het eilandbestuur zegt dat er veel schade is. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er wonen 1500 mensen op Rota. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band, die een grote hit scoorde met de nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En Neymar stopt als international voor het Braziliaanse elftal. Eerder vanavond werd Brazilië op het WK met 2-1 uitgeschakeld door Noorwegen. Neymar speelde 130 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 80 keer. Rond deze tijd begint de wedstrijd Mexico-Engeland. Een uur later dan gepland, er trok onweer over het stadion. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: 538. Deze week bij 538.
2: Jouw kans op een weekend lang.
1: Tomorrow.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Het kabinet trekt meer dan 400 miljoen euro uit voor de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, meldt het AD. Het gaat niet om traditionele verzorgingstehuizen, maar om gebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gedeelde voorzieningen. Dat was tot nu toe niet rendabel voor projectontwikkelaars. Oekraïne en Rusland voeren weer luchtaanvallen uit op elkaar. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten. Daarbij zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. De stad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na een aanval van Oekraïne op de energievoorziening. En Rusland heeft drones neergehaald die op weg waren naar Moskou. De Pride-parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de regenbooggemeenschap mee. Een van de deelnemers was de minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van LHBTI'ers. En president Trump heeft er mogelijk persoonlijk voor gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid, zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week bij 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. Daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. En de Drechttunnel, een tunnel op de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, was gisteren een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem uiteindelijk wel te pakken. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week bij 538.
3: Jouw kans op een weekend lang.
0: Tomorrowland.
4: Ja, goedemorgen. Hartelijk maandag, het begin van een nieuwe werkweek. Op weg naar de 538 ochtendshow. Deze classic van de

Frans. Ja, en dan vooral ook om ervoor te zorgen dat we er zin in hebben met z'n allen. Nou, of dat helemaal gelukt is, dat hoor je over 6 minuten na Mr. Mister Broken Wings bij 538.

Goedemorgen, maandagochtend. Even na 5 uur op een dag die een beetje verdeeld is. In het midden en zuiden is het droog vandaag. In het noorden en oosten kan wel een klein buitje vallen. 27 graden is het maximaal. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er afgelopen vrijdag gebeurde in de ochtendshow voor het weekend. Michael Bogert hing namelijk aan de telefoon over...

0: bij 538. Maandagochtend, goedemorgen. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er afgelopen vrijdag gebeurde. Zo werd er voor het weekend even voorbeschouwd in de ochtendshow op de start van de Tour de France met niemand minder dan Michael Bogert.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik kan me zomaar voorstellen dat jouw wielerhart sneller gaat kloppen op het moment dat je weet de Tour gaat weer beginnen.
3: Ja, zeker. Ja, ja. Altijd iets om naar uit te kijken natuurlijk. Er zijn zo'n aantal wedstrijden in het jaar waar je net even wat meer zin in hebt. En daar is de Tour natuurlijk eentje van.
2: Hoe vaak heb jij hem zelf gereden?
3: 12 keer.
2: Zo!
3: 12 keer.
4: Oh, maar dat begin, kijk, toen begon hij waarschijnlijk nog gewoon in Frankrijk, of niet? Of ook al op gekke plekken?
3: Nee. Nee, mijn eerste Tour die begon zelfs in Nederland, in Den Bosch. Dus dat was heel, heel gaaf. Nee, ik ben in Luxemburg begonnen, in Londen, in... dan krijgen we naar bijna nog meer, joh. Nee, best wel vaak. Volgens mij ging die om het jaar in België. Dus ja. Om het jaar start die zo vaak buiten de Franse landsgrens.
2: Ja, nou ja, waarom
3: is eigenlijk ook wel leuker als de Tour buiten Frankrijk start. Want Frankrijk vond ik nou niet altijd het meest fijne land om te koersen.
2: Maar wacht
3: dus, iedere dag dat ik er niet was, vond ik beter.
4: Je bent tof, Jurena.
2: Ja. Maar wat maakt Frankrijk dan geen leuk land om
4: mensen,
2: te koersen? Ik denk
4: die
2: de
4: mensen.
3: Nou, ik weet het niet. Het was gewoon een gevoel, ja. Nou ja, ik hoor op de achtergrond die mensen, maar ja, een beetje... Ja, ik was nou niet de grootste fan van Frankrijk, nee. Nee. Oh. Was altijd een beetje... De hotels waren niet al te best. Eten was drama. Dus, nee, we waren echt altijd blij. En ik was niet de enige, hoor, gelukkig. Maar we waren altijd blij als we tijdens de Tour even in een ander land konden zijn.
4: Maar ik kan me zo voorstellen, op een gegeven moment, je moet dan elke dag een uurtje of 4 op de fiets.
2: Nee,
4: of
2: wel veel langer.
4: 5.
2: 5, 6 uur.
3: Ja, in onze tijd reizen nog een beetje fatsoenlijk aantal kilometers. Tegenwoordig zijn die ritjes allemaal korter, maar dat, nee, wij reden toch wel rond de 4000 kilometer of zo.
4: Maar
3: zo.
4: Dat je dan, meestal begint het zo rond de lunch toch ergens, dat je toch op een gegeven moment denkt,
2: daar gaan we weer,
4: moet ik weer 6 uur trappen.
3: Ja, dat denk je wel eens, ja. Dat is eigenlijk al na 2 dagen heb je dat al. Dat je denkt van,
2: daar gaan we weer.
4: Heb je toch helemaal geen zin in?
3: Nee, dat zeker als je niet vooruit komt, dan is het vrij pittige koers. Ja, nee, dan is het alles behalve leuk. Laat het zo,
4: jullie fietsen nog 4000 kilometer. Wat fietsen ze nu dan?
3: Ja, 33 of zo, 3300.
4: Oh, dus ja, wel serieus.
2: Het is wat dat betreft wel makkelijker geworden dus.
3: Ja, ze hebben ook 2 rustdagen. In mijn eerste tours had je maar 1 rustdag. Nou, niet dat gelijk heel veel verschil maakt. Maar ja, de ritten zijn wat korter geworden tegenwoordig. Omdat dat willen ze ook eigenlijk het wat spectaculairder maken. En ja, voor ons commentatoren is dat ook wat makkelijker. Want als je zo'n rit van 240 kilometer moet live uit gaat zenden. En ze besluiten om een wandelritje, wandeletappen te doen. Dan ben je ook niet... Nee, daar ben je ook
4: want
3: niet blij.
4: Want jullie moeten dus over die dorpen verplicht wat vertellen, toch?
3: Ja, volgens mij is dat tegenwoordig wat minder geworden. Je had vroeger kreeg je altijd zo'n... Of voorheen kreeg je zo'n kastelenboek. En daar staan dan alle dingen... Alle wat je in beeld krijgt vanuit de lucht. Dat wordt wat langer in beeld gebracht. Nou, dan weet je het al. Dan moet dan, maar dat is meestal de leading commentator. Die gaat er dan wat over zeggen.
4: Weer zo'n pop van stroom halen.
2: Ja.
3: Dat heb je natuurlijk ook. Hè. Die creaties die de mensen zelf in elkaar zetten als je door een dorp komt. Maar dat hoort er een beetje bij. Hè. Daarvoor kijken ook heel veel mensen Tour de France
2: natuurlijk.
3: Dat is ook
2: natuurlijk, zo. Hè. Dat is wel, ik vind de plaatjes wel altijd prachtig.
4: Ja. Ja,
2: dat je denkt
3: dat
2: van,
3: absoluut. Nee, ja. Ja.
2: Maar je krijgt daar wel wat informatie over aangereikt. Dus ook.
4: Ja, het kastelenboek.
3: Ja, dan krijg ik het kastelenboek. En die mannen, vaak krijg je ook nog te horen wanneer ze het gaan laten zien. Dus dan ben je wel een beetje voorbereid.
4: Van nu naar bladzijde 48, kasteel.
3: Dat bereiden ze voor zelf. En, maar ja, je hebt, de NOS deed zelf ook wel eens, hoor. Dat vond ik wel leuk. Dat brak een beetje de uitzending. Dat ze wel iemand op pad stuurden die... ja, die ergens naartoe ging en daar wat meer over vertelde. Dat, ja, ik vind het eigenlijk, ik lach er nou een beetje om, maar ik vind het soms best wel interessant.
2: Ja, zeker. Je moet toch wat tijdens die hele lange... Ja. Ik snap het wel, ja.
3: Zeker.
2: Maar goed, we hebben nu, dat is wel knap, we zijn al 4 minuten aan het kletsen. We hebben het eigenlijk nog helemaal niet over de tour van dit jaar gehad.
3: Want nee.
2: Dat was eigenlijk de insteek. Maar ja, wat moeten we ervan verwachten?
4: Nee.
3: Ja, wat moeten we ervan verwachten? Ja, tour is sowieso altijd wel mooi, weet je. Het is altijd, altijd lastig. Maar dit jaar rijdt wel eigenlijk alles wat een beetje wat in de melk heeft te brokkelen op klassementgebied, die rij je mee. En dat gaat wel normaal gesproken leuk worden. Vingegaard lijkt beter dan dat hij was de afgelopen 2 jaar. Dus die gaat het pokertjaar hopelijk voor de kijker wat moeilijker maken.
2: Ja.
3: En we gaan een hele leuke strijd hebben. Plek 3 tot en met 7-8, zeg maar. Daar zijn heel veel gegadigden voor, normaal gesproken. En daar kijk ik wel rijkhalsend naar uit. Om te kijken of ze dichterbij zijn gekomen bij Pogacar Vingegaard. Of dat het verschil nog steeds groot is. Zodat er in de toekomst eigenlijk weinig hoop is voor de andere renners. Maar,
1: en wij als Nederlanders,
3: kijk ik wel heel erg naar
1: hebben we nog een kanshebbertje?
4: Doen we nog een beetje mee? Of
1: is het gewoon weer...
3: Nou, voor het klassement zal het lastig worden. Ik denk dat Arensman, die verleden jaar 2 ritten won in de bergen... Ja, die gaat denk ik weer op een soortgelijke manier koersen. Dat betekent dat hij wat tijd wil verliezen voordat de bergen beginnen. En dat hij dan een keer probeert uit te pakken. Van der Poel natuurlijk, die wil wel een rit winnen. Nou, die krijgt wel wat kansen, zeker in het begin.
2: Ja.
3: En Kooi gaat mee, gelukkig. Nou ja, dat is zo'n beetje de beste spurt van de wereld. Die is weer helemaal terug. Die rijdt in de ploeg van die jonge Fransman van 19. Die Seixas, die voor een klassement gaat. Maar Kooi krijgt 2 Nederlandse helpers mee met Hole en Kees Bol. Ja, ja die gaat wel een ritje winnen, denk ik. En dat is heel
4: mooi,
3: gaaf
4: toch?
3: Natuurlijk.
4: Ja.
3: Want
2: Kees Bol.
3: De spurter die meedoet.
2: Die moeten we in de gaten
3: Kees
2: houden.
3: Bol.
2: Oh, Bol. Sorry. Ja.
3: Nee, Kooi moet je in de gaten houden.
4: Ja, Olaf Kooi.
3: Kees... Of hoe heet Olaf Kooi, die gaat voor de Spurs.
4: En die gaan met Daan Hol en Kees Bol.
2: Ja. Ja. Waar ga jij Daan erheen, Hol. Michael? Blijf je vanuit Nederland commentaar doen?
3: Wij doen het vanuit Hilversum, ja.
2: Je gaat helemaal niet die kant op?
3: Nee. Afgelopen jaar deed ik 2 weken commentaar en dan een weekje Frankrijk.
2: Ja.
3: Maar vanwege het WK voetbal en bezuinigingen bij de NOS... blijven wij een jaartje thuis.
2: Dat is ook wel jammer, toch?
3: Nou...
4: Hij zit
2: helemaal
4: Frankrijk, man.
2: Ja, ik heb echt het idee dat jij... Het is helemaal niet jammer.
3: Weet je wat het is?
4: Nou, de hotels zijn heerlijk.
3: Kut. Ja, die hotels is al drama natuurlijk. Maar je zit heerlijk daar in dat Hilversum. We zitten in een hele grote zaal.
2: Ja.
3: Met 3 hele grote tv's.
4: Oh, heerlijk.
3: Op heerlijke stoelen.
4: Aircootje.
3: En daar in Frankrijk zit je... Ook dat. In Frankrijk zit je een beetje in zo'n vrachtwagen die ze om hebben gebouwd tot... weet je hoeveel er zitten wat studiootjes in. Ja, dat is echt helemaal niks. Maar het ergste is, en dat had ik als renner al een hekel aan... dat als je op zo'n berg bent en je verleden jaar was de finish op Col de la Loze, Courchevel... en hebben we er 4 uur over gedaan om beneden te komen. Een klim van 20 kilometer. Dus als je dat zo 3 keer mee hebt gemaakt in de tour, dan... Dan denk ik maar in Hilversum.
2: Je weet het wel, dat verkopen, Michael.
3: Maar dat is echt, hè. Dat is echt verschrikkelijk. Tegenwoordig is nog het mooiste. Dat is misschien ook nog wel leuk, want iedereen wil altijd naar de tour. Maar het is zo druk tegenwoordig dat ze de commentators af en toe... Vroeger zaten die commentators altijd op de streep. Nou, dat is leuk, dan kijk je even buiten en dan zie je die mannen voorbij komen. Maar het is tegenwoordig, je kent toch allemaal wel in Frankrijk zo die grote... Weet je, waar de Buffalo Grill zit en de Kyrias de Campanile. Ja, of zo'n pleintje ergens op een snelweg. Maar tegenwoordig gooien ze die commentatorswagens wel eens op zo'n industrietreintje beneden ergens.
2: Ja.
3: Dus dan zit je heel de dag tegen een grote grijze muur aan te kijken. Dus dan zie je helemaal niks, hè? Ja, dat is
4: tegenwoordig ook.
3: Zeker. Ja, dus ik zit vlak bij jullie.
2: Kom ik jou ook eens ochtends. Moet je doen, man. Ja. Hartstikke leuk.
3: Ja, kom goed.
2: Ja.
3: Dus dan zie ik mijn neef ook nog eens een keer.
2: Nou, Michael, fijn je even gesproken te hebben. Je hebt zin in. Je hebt het echt enorm aangeprijsd.
3: Ja, nee, zeker. Kom goed.
2: We bellen je van de week nog eventjes. Hartstikke leuk.
3: Is goed.
2: Hey, mooie dag, Michael. Hoi, hoi. Michael Bogert over de Tour de France. Die staat morgen op het punt van beginnen. Ik was al niet zo enthousiast, maar... Nu helemaal gisteren.

0: jij vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar? Laat het me weten via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken en dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon nog even ingedrukt? Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt, hoe jouw goeiemorgen klinkt vandaag. Challing!
1: Goeiemorgen deze morgen!
0: Hey, Challing heeft er altijd zin in en ook Cor is er weer klaar voor.
1: Goeiemorgen Floris, na twee dagjes lekker uit kunnen slapen ben we er weer bij. Een fijne werkdag allemaal, groetjes!
0: Hopsakee, Cor weer fris en fruitig en uitgeslapen de nieuwe week in. En ook Henry kwam nog binnen.
2: Goedemorgen allemaal, hele fijne dag, werk ze. We gaan naar Amsterdam.
0: Joe, goedemorgen. Op weg naar de 538 ochtendshow met Robbie Williams.

0: Kid Rock en al summer long bij 538. Maandagochtend, goeiemorgen, op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog heel even terug naar voor het weekend, afgelopen vrijdag. Daar ging het in het nieuws over spelletjes. Die zijn nog altijd mateloos populair om mee te nemen op vakantie. En dat werd ook even onderzocht onder de luisteraars van de ochtendshow. Janneke hing aan de telefoon bijvoorbeeld.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Staat de vakantie voor jou bijna op het punt van beginnen?
1: Nee, ik ben eigenlijk net terug en de volgende is pas half september.
2: Oh.
1: Ja. Geen kinderen, dus dan zit je niet aan mijn vakantiespel.
2: Nee, dan snap ik het. Waar ben je geweest?
1: Met de hond. Dus we blijven in Nederland en lekker bij een bungalowpark in de buurt van Kampen geweest.
2: Oh, kijk. Ja. Ah, en er is natuurlijk een spelletje mee geweest ook.
1: Er zijn spelletjes mee geweest, ja.
2: Welke?
1: Wij spelen graag Quix. Maar eigenlijk een heel ouderwets de Runner Cup en de Yatzee.
3: Ja, leuk.
2: Dat zijn klassiekertjes ook, ja.
4: Maar ben jij bij Runner Cup zo een die urenlang gaat schuiven en dan op het einde zegt... Oh nee, ik zie het. Nee, het kan toch niet. En
1: dan...
2: verschrikkelijk.
4: Oh, gelukkig. Okay.
2: Want je kan Runner Cup...
1: Fanatiek, ja.
2: In Runner Cup kun je met cijfers, maar ook met letters spelen, toch?
4: Dat, ja. Dat is het Scrabble, toch?
3: Ik weet het niet. Ik
4: weet het niet. Ik ken het alleen met cijfers.
1: Ik weet alleen cijfertjes.
4: Ja, ik ken het alleen met cijfers.
2: Oké.
1: Ja, alleen
2: met
1: cijfertjes.
2: Ja, nee, goed.
4: Runner Cup en Quix.
2: En Scrabble dus ook.
1: Nee.
2: Yatzee. Oh, Yatzee, dat was het.
4: Ja, het blijft ook classic.
2: Ja. Ja. Janneke, dankjewel. Dan gaan we naar Marco. Marco, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Welk spelletje neem jij mee op vakantie?
5: Stef Stuntpiloot. Oh. dat is een spel voor kinderen, maar de ouderen...
4: Voor de drankjes.
5: Ja, precies. Lekker het muntje eraf knallen en zo dronken mogelijk naar bed halen.
2: Dat is met die...
4: dat vliegtuig waar je zo'n knop moet duwen.
2: En dan het is de bedoeling dat je over dingetjes heen springt.
4: Muntjes.
5: Ja, klopt. Je moet de munten van een ander muntje eraf knallen. En degene die waar de munt vanaf vliegt, die moet een drankje nemen.
4: Vaak met shortjes, toch?
5: Ja, klopt. Dus
2: ze
5: dronken
2: mogen te. Nee, dat begrijp ik wel dat hij meegaat. Stef Stuntpiloot. Oké, dankjewel Marco. We gaan naar Marielle. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Welk spelletje neem jij mee?
6: Keer op keer nemen wij altijd mee.
2: Keer op keer?
6: Keer op keer. Ja, die is heel erg leuk.
2: Wat is dat?
6: Meer spelletjes. Dat is een spelletje met twee gekleurde dobbelstenen. En dan dobbelstenen met allemaal cijfers. En als je dan een kleur gooit en het aantal cijfers... dan moet je op een blokje moet je dan die kleuren doorkrassen.
2: Oh, maar het is ook anders. Ik heb toevallig van de
4: het lijkt op dat Quix, toch?
2: Ja.
6: Ja, klopt. Maar dat doen wij inderdaad ook wel. Maar het lijkt wel een beetje op.
2: Oh, oké.
6: Okay. Ja. Heel leuk. Ja. Heel gezellig.
2: Keer op keer. Oké.
4: Ja, zeg ik ook altijd. Daar is de vakantie voor.
2: Ja. Wij spelen heel vaak op en neer.
4: Keer op keer, op en neer.
2: Marielle, dankjewel.
7: Ja.
2: We gaan naar Martijn. Goedemorgen, Martijn.
8: Ja, goedemorgen.
2: Welk spelletje neem jij mee?
8: Men zegt hier niet.
4: Oh, ga je met je vrouw?
2: Ach, doe niet
8: en dan
2: zo raar.
8: En dan niet altijd de bordvariant, inderdaad.
2: Maar dat is echt een heel oud spel, Men zegt hier.
4: Is wel leuk.
8: Ja, is dat jullie tijd volgens mij nog.
2: Ja, daarvoor nog. Maar volgens mij staat op de doos die wij thuis hebben... staat Mens ook met SCH geschreven.
4: Nee, joh.
2: Mens.
4: Duits
2: uitvoering.
4: Maar dat is de vraag eventjes. Want je hebt voor mij Mens erger niet. Ook met zo'n dobbelsteen waar je op moet drukken in de midden, toch?
2: Ja,
4: dat is zo omhoog.
8: Ja, dat is de reisvariant. Daar kan de dobbelsteen niet kwijtraken.
2: Juist.
4: Wat slim.
2: Ja, dat is wel handig, ja. Martijn, dankjewel. We gaan eventjes naar Annemiek nog.
8: Ja,
2: hoi, Annemiek, goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen.
2: Wat is jouw favoriete spelletje op vakantie?
9: Kezen.
4: Ja.
2: Ja.
9: Wat?
2: Kezen?
4: Ja, Kezen.
9: Kezen, nooit van gehoord.
2: Nee,
4: ja, wel.
2: Kezen ken ik wel.
4: Ja, dat ken ik wel, maar niet in het kaartspel.
2: Dat is een leuk spel, hoor.
9: Ja, het is een combinatie van mensen erg in een kaartspel. Volgens mij komt oorspronkelijk heeft iemand het ontworpen uit West-Friesland. Dus het komt hier een beetje uit de buurt vandaan. Ja, dat gaat mee. Je moet wel met meerdere vakanties zijn, want je speelt minimaal 2-2.
2: Ah.
9: En wij maken er eigenlijk gewoon hele jaarcompetities van. Vanaf begin januari tot alle vakanties tot oud en nieuw. En dan wie het eind van het jaar het meest gewonnen heeft, die heeft het totaal gewonnen.
4: Ah, dat is echt een competitie.
9: Ja, het is serieus.
4: Zo.
2: Grappig,
9: nee, maar dat is echt een gezellig spel, zeker als je met een groep bent.
2: Je moet het wel even goed uitleggen, want het is natuurlijk wel. Het leidt altijd toch een beetje tot verwarring op het moment dat je zegt, joh, wij kunnen niet, want we gaan even kezen. Dat is toch...
9: Nee, precies. Net ziet als keer op keer. Ja. Ja. Je moet het even uitleggen. We gaan gewoon een spel doen.
2: Oké. Okay.
9: Maar... Ja, het is een bijzondere naam eigenlijk. Ja.
2: Kijk, ik zie hier een berichtje binnenkomen. Luc die stuurt, Keze is bedacht door mijn oom.
4: Nee joh,
9: oh,
4: grappig.
9: Oh.
4: Nou, de discussie is, de een zegt het komt uit Akersloot.
2: Ja.
4: En de andere zeggen, nee het komt uit West-Friesland.
9: Ja, volgens mij komt het uit West-Friesland.
4: Ja,
9: ik heb
4: nee,
9: daar een tijd
4: Maar, oké.
9: Ja.
4: Maar we kunnen het vragen.
9: Ja, gewoon nu in het
2: samen. We hebben Luc aan de lijn. Luc, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
2: Jij zegt, mijn oom heeft Keze bedacht.
7: Ja, de oom van mijn moeder, die heeft Keze bedacht.
3: Oh ja?
7: Oma Kees.
2: Nee, maar hij heet Kees.
4: Ja, nee.
7: Ja, serieus.
4: Maar waar komt oma Kees vandaan?
7: Aksloot.
3: Nou ja.
2: Maar die had op een dag zoiets, ik ga een spel bedenken.
7: Nou, ik zou je eerlijk vertellen, ik weet niet precies hoe hij het bedacht heeft, maar ik weet wel dat hij het bedacht heeft.
4: Het is een combinatie van mensen erg niet te pesten. Dat heeft oma Kees samengevoegd tot dit spel.
3: Ja. Nou ja.
2: Wat goed. Maar daar is hij er een beetje rijk van geworden, Luc?
7: Nou, dat valt wel mee, want hij doet nog steeds vloertjes leggen. Dus.
10: Maar hij moet nog redelijk pezen, zeg maar.
4: Wat mooi.
2: Wat leuk, dat is toch tof dat je kan zeggen, ik heb een spel bedacht. Ja. En het is dus populair, want er zijn mensen die het graag spelen.
4: Nou ja, dat is hele kampioenschappen zijn ermee.
2: Wat, kampioenschappen?
4: Ja.
2: Oké. Okay. Luc, leuk dat je verbelde. En doe Kees er goed als je hem vreet.
4: Ja,
7: doe ik.
2: Oké, Flo, zullen we over de top 5 doen?
3: Ja, ik moet wel zeggen, de top 5 is gebaseerd op wat op dit moment populair is. En op 5, dat zijn de online spelletjes. En dan moet je eigenlijk denken aan blackjack en roulette. Oh, ja. Het zijn eerder gokspelletjes.
2: Maar dat is toch helemaal niet leuk voor ons?
3: Nee, maar ja, dat wordt nu dus wel heel veel gedaan. Ja, op nummer 4, dat is Uno.
4: Ja, ja, leuk.
3: Kent iedereen wel. Ja. Op nummer 3, 30 Seconds.
2: Ja.
4: Ja.
3: Op nummer 2, regenwormen.
2: Ah,
4: ja.
3: En op nummer 1, ja, een verzameling. Het zijn de kaartspellen en dan moet je aan klaverjassen, jokeren, pesten, harten jagen, dat soort dingen denken.
2: Ja, dat is toch.
3: Ja, maar ik moet ook bijvernoemen, 6 tot en met 10, dat Quix is dus ook heel populair op dit moment.
2: Ja.
3: En Clever and the Mind, Hive Pocket ook en Skyo. Ik ken het niet, het is een kaartspel. Dat zijn ook hele populaire spelletjes.
2: Nou, doe er je voordeel mee zo op deze dag waarop een hoop mensen de boel aan het inpakken zijn. Want de regio Noord gaat aan het einde van deze dag vakantie vieren.
3: Ja.
2: Dan gaat de schoolvakantie daarvan start als eerste regio in Nederland.

0: bij 538. Goedemorgen, maandagochtend op weg naar een nieuwe ochtendshow. Tot die tijd nog heel even terug naar alles wat de afgelopen vrijdag gebeurde. En elke vrijdag, 9:45, dan is hij er weer, Robby Schepers.
1: De week in one-liners met Rob Schepers.
2: Yes, yes, yes. Zaterdag 27 juni in het Brabantse Gemert is een auto uit de bocht gevlogen en terechtgekomen tussen graven op een kerkhof. Volgens de bestuurder sloeg de auto ineens af. Volgens een getuige ging de auto juist rechtdoor. Na de klap had de bestuurder ineens 247 mensen in zijn dode hoek. Ja, sorry, maar dan zit je toch gewoon niet op te letten achter het stuur. Anders de Belgische acteur Tom Waas. Zondag 28 juni teleurgestelde bezoekers van het vanwege code rood afgelaste hardstyle festival Defcon slopen uit frustratie het halve festivalterrein. Dit tot grote teleurstelling van een groep Poolse ZZP'ers die was ingehuurd om alles af te breken. Een groep ordinair geklede idioten die totaal doorgesnoven staan te dansen op infantiele muziek. Maar genoeg over de Oranje Mars. Logisch, ik snap de teleurstelling als het evenement niet helemaal wordt wat je ervan had verwacht. Al is een begripvolle Ronald Koeman. Maandag 29 juni, Nederland is door Marokko uitgeschakeld op het WK na een verloren penaltyreeks. Een schande! Van een international mag je god non-you toch verwachten dat hij een penalty fatsoenlijk binnentrapt. Al is een teleurgestelde Clarence Seedorf. Een voortdurende stroom aan Marokkaanse aanvallen afslaan en je na bijna 2 uur huilend en moe gestreden gewonnen moeten geven. Maar genoeg over de gemiddelde stapavond van mijn dochter. De Marokkaanse spits Issa Diop sprong bij zijn kopbal liefst 2,56 meter hoog. Toevallig ook exact de hoogte van de schutting van juwelier Pijnenburg in Deventer. Ik denk dat ik volgende week al gestopt ben, jongens. Dinsdag 30 juni. Ronald Koeman heeft na een troosteloos WK ontslag genomen als bondscoach. De KNVB geeft nu aan op zoek te zijn naar een bondscoach die zijn tanden in deze klus wil zetten. Ze zijn inmiddels in gesprek met Michael Reiziger. Dat Sarina Wiegman genoemd wordt als opvolger vind ik logisch. Want tegen Marokko speelde het team ook al als een stel wijven. Reactie Koeman, wat een geoude hoer. In feite hebben we het net zo goed gedaan als in 1988. Want toen werden we ook geen wereldkampioen. Koeman heeft het WK zo snel verlaten dat hij onderweg de Duitsers nog heeft ingehaald. Woensdag 1 juli. Victor Willis, de zanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Victor Willis heeft in Peking nog ooit een dubbele hernia opgelopen toen hij de letters YMCA wilde uitbeelden in het Chinees. Sorry, maar voor mij was The Village People niks meer dan een parade van extravagante homoseksuele aandachtsjunks. Persoonlijk ga ik liever naar de toppers. Een cowboy, een bouwvakker, een indiaan, een politieagent, een leernicht en een wegwerker die overduidelijk op zoek zijn naar een stevig potje kontenbonken. Of zoals wij dat in Brabant noemen, carnaval. Muziek moet je vanuit je ziel brengen. En niet verkleed als een of ander dom typetje. Al de zanger Vieze Jack. Donderdag 2 juli. Het is vandaag Wereld UFO-dag. De laatste keer dat ik een vliegende schotel zag was tijdens de storm van afgelopen zaterdag. En daarna kon de buurman geen Al Jazeera meer ontvangen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er wezens bestaan met een hogere vorm van intelligentie. Al dus Patty Bracht. Mijn vrouw vroeg me of ik geloofde dat er bijvoorbeeld buitenaards leven bestaat dat op een dag naar de aarde komt om haar te ontvoeren. Ik antwoordde, ik denk het niet, maar ik hoop het al jaren. En vandaag, vrijdag 3 juli, kickbokser Rico Verhoeven en zijn verloofde Naomi verbreken vlak voor het geplande huwelijk hun relatie. Mocht Naomi zijn vreemd gegaan, dan blijft Rico achter met een gebroken hart en de nieuwe vriend van Naomi met een gebroken kaak en een gebroken kuitbeen. Tja, soms werkt een huwelijk op papier nog eenmaal beter dan in het echt. Al dus Ronald Koeman. Volgens direct betrokkenen zal de breuk uitgevochten worden voor de rechtbank. Kaarten gaan dinsdag aanstaande in de verkoop. En de laatste voor deze week. Rico heeft groot gelijk, want ik heb begrepen dat het daar alleen om het geld te doen was. Al dus een meelevende Sylvie Meijs.

0: aangekomen bij een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Over een paar slokjes koffie, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe werkweek in. En nog leuker, vandaag kun jij weer de eerste luisteraar worden van de Ochtendshow. Dat werkt eigenlijk vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538 en kom je dan in de uitzending zometeen in de Ochtendshow. Dan ben je de eerste luisteraar en komt het t-shirt jouw kant op. Het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt. Officieel een collectors item van 538. Ik zeg het er altijd maar even bij. Pak je telefoon, bel maar 0909-3000-538. Heb een mooie maandag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot... Opnieuw opgelopen tot meer dan 3300. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. De autoriteiten hebben al meer dan 150 lichamen begraven die niet geïdentificeerd konden worden. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij daarmee de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. En op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2. In de kwartfinale nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat vannacht met 2-1 won van Brazilië. En het was daarmee ook gelijk de laatste interland van Neymar, die na de wedstrijd aankondigde dat hij zijn afscheid nam als international. Gaan we naar het weer. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en zonnig. In het zuiden kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Ja, dankjewel Flo. Dan de files als ze hier staan. Goedemorgen. Beginnen. Oh ja, één file op de A27.

0: 3538, want wij zoeken een eerste luisteraar. Voor over een minuut of vijf. En de eerste luisteraar belonen wij met het officiële eerste luisteraars t-shirt. Ik zou even bellen nogmaals. 0909-3538.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Deze week bij 538.
6: Jouw kans op een weekend lang
7: Tomorrowland.

0: De kans op huidkanker. Zilveren kruis.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
2: Deze week bij 538.
1: Jouw kans op een weekend lang.
2: Tomorrowland.

0: om 6 over 6. Goedemorgen. En bij deze ook een warm welkom voor maandag 6 juli. Daar zijn we weer. Met voor je gevoel toch een deel van Nederland dat inmiddels heeft afgehaakt. Als het gaat om vakantie dat gevierd
1: wordt. Noord toch?
0: Ja, regio Noord is volop vakantie aan het vieren.
1: Oh.
0: Ik hoor toch een hoop mensen om me heen zeggen... Ja, komende week ben ik er niet.
1: Ja. Oh, je vrouw?
0: Nee, die niet.
2: Ja, ik zag vannacht al heel wat caravannetjes op de weg.
0: Het was vrijdag, was de grote uittocht die is al begonnen.
2: Hele weekend.
0: Ah, maar voor al die andere harde werkers die er gewoon nog bij zijn... goedemorgen, wij zijn er ook gewoon vandaag. Maandag 6 juli, een nieuwe editie van deze radioshow. In een week waarin de temperaturen langzaam maar zeker op gaan lopen. Niet zo erg als in Frankrijk. Wat heb je die beelden gezien van die campings?
1: Ja.
0: Verschrikkelijk.
1: Met die branden.
0: Ach.
2: Zo.
1: Ja, vreselijk.
0: Ja.
1: Gaat ook een deel van de tour is toch te vragen of die wel door kan gaan. Omdat er zoveel branden zijn. Ze gaan natuurlijk vanuit Spanje naar Frankrijk.
0: Ja.
1: En het daar wel echt een ellende is.
0: Ze zitten in die regio.

0: plaatsvinden. Dus vandaag is de tour die start in ieder geval zonder de reclamecaravaan.
1: Ja.
0: En zonder publiek.
1: Het zit ongeveer 80 kilometer vandaan.
0: Ja. Dus dat voor wat betreft de situatie in Frankrijk. En het WK is natuurlijk nog steeds in volle gang. Voelt toch een beetje gek nu wij er niet meer bij zijn als
2: ik
0: Nederland.
2: Ik heb geen wedstrijd gezien.
0: Noorwegen heeft zich dankzij een verrassende overwinning op Brazilië geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Wie anders dan Haaland bezorgde de Nooren met twee fraaie doelpunten in het laatste kwartier de 2-1 overwinning. En luister even mee, Nooren zijn over het algemeen zijn ingetogen mensen.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar zelfs de Noorse commentator die... Dus,
1: knap.
0: Ja, dat is leuk.
1: Niet normaal.
0: Is wel een verrassing, denk ik.
3: Zo, zou het wat zijn als Noorwegen wereldkampioen wordt?
0: Zouden ze dat kunnen?
2: Ja, ja tuurlijk. Ja,
0: ze hebben Haaland.
3: Haaland is magisch, man.
0: Ja, dat lijkt wel, ja. En we gaan even naar Rianne. Goedemorgen, Rianne.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Uit de Lier.
4: Yes, helemaal.
0: Heb je een leuk weekend gehad?
4: Ja, zeker.
0: Wat heb je gedaan?
4: Ik heb zaterdag eigenlijk vrij rustig. Verjaardag gehad, s'avonds. En ik heb gisteren met man en mijn kinderen gevierd dat we 25 jaar samen waren.
0: Ach, jeetje.
4: Dus er staan wat slingers op gang, want vandaag is onze jongste zoon jaren.
0: Wow,
4: die wordt 13.
0: Jeetje, wat een feest allemaal.
4: Dus, ja, het zijn leuke dingen.
0: Nou, Rianne, van harte gefeliciteerd. Maar was het groot feest of heb je het gewoon in huiselijke kring gevierd?
4: Nee, we hebben het gewoon lekker met z'n viertjes even uit eten en een taartje erbij, dat.
0: 25 jaar, een mooie mijlpaal hoor.
4: Ja, zeker. Hey, hoor je tegenwoordig niet meer zoveel.
0: Nee, nee, dat is, er komt nog wel eens wat tussen om het zo maar te zeggen.
4: Ja.
0: Wat ga je doen vandaag?
4: Werken.
0: En wat doe je?
4: Ik werk bij een bedrijf wat in de groothandel zit voor fitnessapparatuur.
0: Oh, no. Nou, daar is een hoop vraag naar volgens mij.
4: Nou, we hebben het aardig druk, ja.
0: Dat geloof ik. Wat zijn een beetje de nieuwste trends op fitnessgebied?
4: Oh, daar hou ik me. Ik ben echt van administratie. Ik hou me daar echt niet mee bezig.
3: Neem aan dat jullie op de zaak dan ook een mooie sportschool hebben, toch?
4: Ja, niet echt een sportschool. We hebben wat apparatuur staan in de showroom. Die we uit kunnen proberen met klanten. Dus
0: maar het is
4: ik
0: niet
4: ben altijd wel ratend wel enthousiast.
0: Maar het is niet dat jij elke dag daar even op het werk gewoon een half uurtje
3: gaat traplopen, zo'n apparaat.
4: Nee, dan ben ik 5 minuten bezig en dan gaat de telefoon weer.
0: Oh ja, en je bent druk.
4: Ja.
0: Hey Rianne, leuk nieuws. Jij bent vandaag
5: de eerste luisteraar.
0: Dus we gaan jou het shirt toesturen.
4: Oh, leuk.
0: Ook nog eens een keer, op de verjaardag van je zoon.
4: Ja, nou.
0: Hij
4: helemaal super.
0: Hij komt richting de Lier. Maak er een mooie dag van vandaag, hè?
4: Ja, ga ik zeker doen. Okay. Jullie ook.

0: in de ochtendshow van 538. Het is 17 minuten over 6. Goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Is er iemand van ons naar Bruno Mars geweest toevallig dit weekend?
1: Nee.
2: Mijn vriendin.
0: Oh.
1: En?
2: Ja, ze vond hem erg aantrekkelijk. En het schijnt een waanzinnig concert te zijn geweest.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ik heb ook de recensies gelezen en van veel mensen gehoord dat het helemaal...
2: Buitenaards.
0: Buitenaards zelfs.
2: Zo. Nou, het deed een beetje denken, zei zij, aan Michael Jackson.
0: Nou ja, er wordt natuurlijk
2: muzikaal.
0: Wel vaak het vergelijk gemaakt ook. Ja. Zo van, ja, hij heeft dezelfde talenten. Hij is en een mega muzikaal. Hij heeft de moves, hij heeft de looks, hij heeft eigenlijk alles mee.
2: Ja.
0: Het hele pakket.
1: Maar hij schijnt ook, voor mij speelt hij gitaar, trompet, hij gaat achter de piano zitten.
0: Ja.
1: Performt natuurlijk gewoon als zanger, de hele bende.
2: Ja, bizar, ja.
0: Ja, nou ja, voor iedereen die erbij is geweest.
2: Nee, ik was bij de Amsterdamse Zomer.
0: Oh, je hebt gedraaid natuurlijk.
2: Ja, maar dat was misschien net zo leuk.
0: Ik heb jou nog even in actie gezien vrijdagavond. Maar je was goed bezig. Je zat er lekker in.
2: Ja, ik zat er heel goed in. Ja. Ik kreeg dat van alle kanten terug. Organisator zeer tevreden.
0: Nou, je hebt niet vaak dat je op een gegeven moment dat mensen teleurgesteld zijn als het concert begint. Maar dan...
1: Ja, je had natuurlijk nog een vrijdag een tweede optreden.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja,
1: dus jij moest gewoon door, je was op tour.
2: Ja, ik moest naar...
3: Hargen?
2: Berg aan Zee, Hargen. Dat was ook geweldig uitverkocht. Hè. Ook, ik ben alweer geboekt voor volgend jaar. Bizar. Dat is een strandfeest met kinderen van 16 tot 20, denk ik. Ja, het dak ging eraf.
0: Oh, wat goed.
2: Ja, echt heel erg leuk.
0: Nou, dan heb je een druk weekend gehad.
2: Ja, zeker.
0: Ik ben gisteravond even naar Van Morrison geweest. Die stond bij Paleis van Dijk op te geven.
1: Royal Park.
0: Ja, en ik vind Van Morrison echt een fantastische artiest. Maar algemeen bekend is Van Morrison is een aards chagrijn.
1: Oh ja.
0: En die speelt ook geen minuut langer dan nodig. En dat was gisteravond dus ook
1: die
0: weer.
1: Die wordt voor 60 minuten geboekt en op minuut 59...
0: Anderhalf uur. Hij begon om stipt 8 uur. Hij is de enige artiest die ook om 8 uur begint. Alle andere concerten daar beginnen om 9 uur. Maar hij had gezegd, ja, ik wil op tijd naar bed.
1: Ja.
0: Ik kom maar om 8 uur. Dus
1: Van Morrison is niet de jongste meer, toch?
0: Nee, Van is 80.
1: Ja.
0: Dus dat moet je hem nageven. En het was feilloos hoor. Maar wat een chagrijn die man. Hij staat met zijn rug naar het publiek.
3: Praatje ook nog even.
0: Het was op een gegeven moment we hadden natuurlijk met elkaar al een beetje staan smoesen van het zou zomaar kunnen dat hij weer echt stipt om 9:30 het podium afgaat. Het was echt stipt om 9:30.
2: Ja.
0: Hij loopt het podium af. De band speelt door en wij stonden wat hoger. Dus wij konden zien wat er achter het podium gebeurde. Daar stond een auto klaar. Van stapt in die auto en die zien we zo het terrein afscheuren.
1: Piepende bandjes.
0: En de band speelde nog door. Ja. Nog 10 minuten hebben we die door staan spelen.
1: Ik dan verwacht toch dat hij terugkomt. Want je denkt toch op een gegeven moment een soort reprise en toegift.
0: Op een gegeven moment is het laatste liedje. Want tijdens het nummer verdwijnt hij van het podium. Dan spelen zij nog 2 minuten dat nummer door. Dan komt er nog een nieuw nummer. En inderdaad een beetje...
1: Je verwacht dan, hij komt er nog bij.
0: Wij hadden hem al weg zien rijden.
3: Dus maar bedankt hij niet even?
0: Nee, helemaal niks.
1: Nou,
2: zolang mensen dat accepteren, blijft hij doen.
1: Misschien ook een beetje imago, toch?
0: Dat is het denk ik ook, Hij had ook niet gesoundcheckt, niks. Hij kwam echt aanrijden. Hij was er om 7:50. En hij zei ook, het liefst was ik nu al begonnen. Hij had gevraagd of hij 10 minuten in mocht starten.
3: Bijzonder wel.
0: Ja, wel bijzonder, ja. Wel altijd een mooie plek om concerten te zien. Het is 7:50. Goedemorgen, de ochtendshow met Tupac.

0: gezien heb. Nou, Benita, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mannen en Florentien. Hallo.
0: Dat is nogal een kwalificatie die jij daar aan Bruno Mars geeft.
1: Ja, het was. Ik heb nu nog last van mijn keel van het meezingen. Het was echt oprecht magisch. Serieus.
0: Maar wat maakt het zo goed dan?
1: Ja, de choreografie was heel strak. Hij zong zoetzuiver. Zijn band, de Hooligans, die waren heel goed. Je kon merken dat ze er gewoon plezier in hadden. Ja, oprecht magisch. Ik heb echt van begin tot het einde genoten.
0: Ja, ja. En de mensen om je heen, wat was een beetje de algemene stemming in de arena?
1: Iedereen had er heel veel plezier. En het leuke was, alle leeftijden waren daar. En ik had van tevoren verwacht voornamelijk vrouwen.
0: Ja.
1: Dat was ook niet zo. Er waren ook heel veel mannen daar.
0: Ja, ja.
1: Iedereen en was keihard mee.
2: Hoe was het geluid in de arena?
1: Perfect.
2: Ah, oh, wat goed. Perfect. Wat goed.
1: Ja, ja, ja. Ik stond daar gewoon samen met 70.000 van mijn beste vrienden. Ja. Wat kan je nog meer verwachten? Echt, ik had er heel lang naar uitgekeken en het was zeer zeker de moeite waard.
0: Maar jij zegt, het beste concert dat ik ooit gezien heb, maar ben jij een beetje een concertganger? Heb je een beetje vergelijkingen met jou?
1: Nee, dus daarom kan ik er heel gemakkelijk
0: zeggen. Was mijn eerste concert.
1: Nee, het laatste waar ik ben geweest was Yves Berendsen in de Ziggo Dome.
0: Oh ja.
1: Dus dat was ook heel leuk hoor, maar dit was echt de overtreffende trap.
0: Van een andere orde, dat snap ik. Nou,
1: ja,
0: leuk,
1: maar ja, dit is van Amerikaans en dan merk je toch al verschil.
0: Ja, ja dat kunnen ze wel.
1: Dat in elkaar. Ja, dat kunnen ze heel goed. Ja. Dus dat is echt de moeite waard.
0: Oké, nou voor al die mensen die nog moeten gaan, want hij staat er volgens mij nog één
2: morgen,
0: keer.
2: Ja. Toch?
0: Ja.
1: Ja, volgens mij nog één keer morgen, ja.
0: Dan wensen we in ieder geval die mensen veel plezier. Maar je hebt nu van Benita gehoord. Het is meer dan de moeite waard. Dankjewel Benita, mooie dag vandaag.
1: Graag gedaan.
0: Hoi. Doei. Flo, wat zit er in het nieuws zo?
3: Ja, wil je deze zomer een beetje extra lachen? Nou, dan vertel ik zo hoe dat kan.
0: En kans op de badjas in Lekker naar de Wekker. Even meestemmen op een van de twee platen. En dan is hij wellicht zo dadelijk van jou.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
15: Yes!
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
15: Yes!
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
15: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
19: Welkom bij de Verfzaak.
20: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
22: Ontdek de beste Boti deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is Beauty.
22: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
25: Zijn we er al?
24: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
26: Oh ja, verzekering.
24: En weer door met de Ora autoverzekering.
27: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
24: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
28: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
29: Nu al zin in zaterdag.
28: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
30: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
31: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint

0: Makkelijk retour.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Ja, goedemorgen. En dat weerbericht vertelt ons dat we vanmorgen in het noordoosten te maken hebben met bewolking. Daar kan ook een buitje vallen. Verder is het droog, een mix van zon en wolken. En vanmiddag overal droog, 19 graden aan de noordkust. En 29 graden in Limburg. Verschillen zijn groot vandaag. De files, Rick, waar staan ze?
3: 12 files beginnen op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 29 minuten vertraging. A16 Breda, Rotterdam bij Dordrecht Centrum, 55. En de laatste is de A20, Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht, 15 minuten.
2: Het is 6:55, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vanaf morgen wordt het makkelijker om probleemwolven af te schieten. Dat heeft staatssecretaris Erkens besloten. De nieuwe wet had haast, aangezien er in het zomerseizoen veel welpen bijkomen en wolvenouders die beschermen. Verboden websites die designerdrugs verkopen staan gewoon weer online. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. De sites zijn naar het buitenland verplaatst, waardoor ze moeilijker te blokkeren zijn door de inspectie. En op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2 en in de kwartfinale dan neemt de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat vannacht weer won van Brazilië met 2-1. Neymar die stopt als international voor het Braziliaanse elftal. Hij speelde 130 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 80 keer.
2: Zo dan, wauw.
4: Ja, en afgelopen weekend heeft natuurlijk Marokko gewonnen van Canada. Ja, Marokko die neemt het op tegen Frankrijk. Dat is komende donderdag. En Frankrijk won uiteraard dan van Paraguay.
2: Ja.
4: Colombia won van Ghana. Die nemen het morgen op tegen Zwitserland. En Argentinië won van Kaapverdië. En nou, die nemen het weer op tegen Egypte morgen.
2: Heb je gezien hoe die Kaapverdianen zijn onthaald?
5: Alsof ze de beker bij zich
2: hadden. Die hadden hoger dan dit kun je niet komen op dat eiland.
5: Goed, hè?
2: Wat waren zij blij, zeg.
5: Zo,
2: fantastisch.
4: Nee. Ja, even iets verdrietigs. Bij het fatale auto-ongeluk in Limburg is een deelnemer van Boer Zoekt Vrouw omgekomen. Het gaat om boer John Nouwe.
2: Ja.
4: Die vorig jaar ook meedeed dus aan het programma. Hij was 38 jaar. Yvonne Jasper, die kan het amper bevatten. Ze had die dag gewoon nog met hem geappt ook. Over zijn nieuwe konijnenhok. Ja, heel verdrietig. Een 020-nummer. Speciaal voor de moppenliefhebber.
5: Oh,
4: ja, de kleine komedie.
5: Café van Harry?
2: Ja.
5: Of van Harry.
4: Harry had gekund. Nee, de kleine komedie die is deze zomer dicht. Maar opent wel de geinlijn. Ja, wie belt krijgt dan een bekende Nederlandse cabaretier aan de telefoon. En die gaat dan een mop vertellen. Casper van der Laan bijvoorbeeld. Joep van het Hek. Sarah Kroos, die doen eraan mee.
2: Oh, dat zijn wel echt grote namen.
4: Ja, lange moppen, maar ook snelle raadseltjes. Dus,
3: maar de geinlijn is echt van alle tijden. Die had je voor in de jaren 70
2: Max van Max de Jeur.
3: Ja, zeker.
2: Die kon je inderdaad bellen. En dan, toen was het nog een 06-nummer. En dat was nog best duur ook. En dan inderdaad voor, weet ik veel, een gulden per minuut of zo kreeg je dan.
3: De enige die echt lachte was Max de Jeur.
5: Hey, de maar is de geinlijn
4: hij
5: al
4: is al open. Als het goed is, sinds 2 juli 020.
2: Wacht even.
4: Ja,
2: 020.
4: Ja, ik ben benieuwd. 020-248-0104.
2: Oké, nou, we gaan even bellen met de geinlijn. Eens even horen wat er gebeurt.
6: Mijn naam is Pieter Verdelst. En als ze aan mij vragen om op commando een mop te vertellen, dan vind ik dat kei moeilijk. Terwijl ik ben gewoon comedian. Maar soms denk ik, goh, ik was toch beter bokser geworden. Meer kans op slagen.
4: Ach ja?
2: Ja, ja.
3: Ja. Maar is het nu elke keer dezelfde mop of krijg je elke keer een andere mop?
4: Nee, elke keer een andere.
3: Laat wel eens terug.
2: We doen nog even één keer. Even horen of we nu een andere mop krijgen.
3: Ik vond deze mop niet leuk.
7: Harry die woont drie hoge in de Jordaan. En opeens wordt er aangebeld. Dus Harry doet het raam open. Die kijkt naar beneden. Er staat een jongen. Hij zegt, hey, wat moet het nou? Wat moet dat? En die jongen zegt, hallo meneer. Ik kom collecte houden voor de fanfare. Ah, man, dat flikker toch op. Ik lust helemaal geen sigaren. Nee, u begrijpt verkeerd. Ik kom collecte houden voor de fanfare. Dat zeg ik toch. Ik lust geen sigaren. Nee, voor de fanfare. Ik lust geen sigaren. Ach, man, flikker toch op met je sigaren. En jij met je fanfare.
4: Nou.
2: Dat was Klaas van Eerde volgens mij.
5: Denk je?
2: Ja, dat volgens mij wel.
5: Oh,
3: is het Klaas van Eerde?
2: Ja, dacht ik wel die laatste.
3: Och, wat is hij afgezonken.
2: Nee, zo zie je maar. Het is een vak.
5: Ja.
2: Florentien, dankjewel. 6:07.

0: Alexa en Fadeless in de ochtendshow van 538. En New Religion. 6:08 is het geworden. Wij gaan later vanochtend nog kaarten weggeven voor Tomorrowland in de ochtendshow. Dat is wel leuk, de hele week op 538 maak je daar kans op. Dus wil je erheen, zou ik zeker blijven luisteren en bellen als je de oproep hoort. En voor nu is er kans op een badjas. Want het is de hoogste tijd geworden voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Wat kunnen we voor je draaien zometeen? We hebben er twee klaarstaan. Eén van die twee liedjes is zo dadelijk helemaal te horen op de radio. En jij mag uitmaken welke plaat dat is via de app van 538. Of via 035-538-5538. Kun je zo intoetsen in je WhatsApp. Wij hebben vandaag de verjaardag van Sylvester Stallone te vieren. Hij is 80 geworden.
2: Hietje.
0: Wauw. Ja. We kennen hem natuurlijk als Rocky Balboa, onder andere.
2: Ja.
0: En Rambo was hij ook.
2: Ja. Ik vond Rambo echt fantastisch.
0: Ja?
2: Ja, ik heb 2 weken geleden nog Rambo 1 tot en met 3 gekeken.
0: Ja,
2: dat vind ik fantastisch.
0: Oh, goed. Maar goed, zeg je Rocky, dan zeg je natuurlijk automatisch Eye of the Tiger. De herkenningsmelodie van een van de Rocky films. Optie

0: optie 1 in Lekker Naar de Wekker. Maar Curtis James Jackson is ook jarig vandaag.
1: Wie?
0: Ja, dat zeg je misschien niet. Maar als ik zeg dat hij als artiest 50 Cent heet, dan weet je over wie het gaat. Hij is 51.

Sylvester Stallone, of eigenlijk voor Eye of the Tiger, hè? Uit de film Rocky. Mag je stemmen op liedje 1 als je die het beste vindt. En de 2, 50 Cent en de Candy Shop. Als je die het leukste vindt, moet je even 2 deze kant op sturen via de app van 538. En in beide gevallen is er kans op...

0: kapstok in de samenleving te steken als het gaat om de muzikale voorkeur. Ja. We hadden vandaag Eye of the Tiger van Survivor, dat was optie 1. Omdat Sylvester Stallone vandaag 80 jaar is geworden. En ook de verjaardag vandaag van 50 Cent Candy Shop is vandaag de tweede optie. Maar wat is dan de leukste plaat? Dat vragen we even aan Demi, die komt uit Tilburg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo Demi.
1: Hoi.
0: Hey, bijgekomen van het weekend?
1: Ja, zeker.
0: Heb je leuke dingen gedaan?
1: Ja, toevallig naar de kermis geweest.
0: Ach,
2: ja,
0: oh.
2: Tilburg natuurlijk, dat is...
1: Ja, dan moet je wel een beetje kermisganger zijn.
0: Maar je bent niet in Tilburg naar de kermis geweest, toch? Die is nog niet.
1: Nee, hij is nu in Best.
0: Ah, oké. Okay. Is dat een beetje een leuke kermis?
1: Ja, zeker. Heel leuk.
2: Ja, dat is fantastisch. Ja? Dat is groot, hè?
0: Ja, ik weet het niet. Ik ben niet zo'n kermisganger.
3: Ja.
1: Hij is best groot en de goedkoopste van Brabant, volgens mij.
0: De goedkoopste van Brabant, dat is ook nog een beetje een dingetje daar.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja. En waar ben je allemaal in geweest dan, Demi?
1: Ik merk ze, want ik ben vooral gewoon lekker wat het snacken.
2: Ah. Lekker churros eten.
1: Ja, precies.
2: Dat is ook echt zo'n kermis.
0: Ja.
3: Ik moet wel zeggen, ik vind de kermis best wel duur geworden.
0: Nou, alles is toch duur geworden?
3: Ja, maar de kermis is een beetje...
0: Maar ik hoor net, als je niet veel geld wil betalen, moet je naar Best, want het is een goedkope kermis.
3: Oké. Okay.
0: Ja. Hey, Demi, we hadden vandaag Eye of the Tiger van Survivor als eerste optie. En Candy Shop was optie 2.
1: Ja.
0: Nou ja, ik hoor jou net over snoep op de kermis, dus dat wordt natuurlijk Candy Shop.
1: Nou, toch niet.
0: Ah, oké. Okay. Wat gaan we dan draaien? Survivor, Eye of the Tiger?
1: Jazeker, dat blijft toch echt gewoon een goudnummer.
0: Een goudnummer. Ik ben het helemaal met je eens. Hij is lekker. En de winnaar, want de meeste stemmen kwamen erop binnen. Wil je een groene of een paarse badjas, Demi?
1: Een paarse.
0: Wij sturen een paarse naar Tilburg. Maak er een mooie dag van.
1: Yes, jullie ook. Okay.
0: Dankjewel. Hoi. Nou, Demi's stem ging naar deze plaat en ze was niet de enige. Want de meeste stemmen, die kwamen binnen op Eye of the Tiger.

0: Een prima aanleiding om de plaat weer eens te draaien. Sowieso iedere aanleiding om dit liedje op de radio te horen is een goeie, want het is een geweldige plaat. Maar Sylvester Stallone is vandaag precies 80 geworden. Daar zijn we hem toch niet geven als je hem ziet lopen.
1: Dan moet ik zeggen, de laatste keer dat ik Sylvester Stallone heb gezien is ook echt wel heel lang geleden.
0: Ja, hij zit nog wel eens in films duikt hij dan...
2: Maar hij is helemaal verbouwd, man.
0: Ja, er is wel het een en ander gedaan. Aan Sylvester, die beroemd is geworden door zijn mompelende acteerwerk. Hey, zometeen vervolg van de ochtendshow met onder andere dus kans op kaarten voor Tomorrowland en meer.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Getallen horen is centen scoren.
8: Luister dinsdag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De prijsfavoriet.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev zijn zeker 7 doden en 24 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen zijn ook geraakt. De burgemeester van Moskou zegt dat daar drones zijn neergehaald die uit Oekraïne kwamen. Provincies kunnen vanaf morgen sneller ingrijpen tegen probleemwolven. Door nieuwe regels kunnen ze alvast afschotvergunningen regelen. En ook mogen boeren de wolven voortaan verjagen met licht en geluid. In dit seizoen krijgen wolven hun welpen die ze willen beschermen, en daarom kunnen ze een gevaar zijn voor wandelaars. En door Erling Haaland heeft Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Het werd 2-1 tegen Brazilië en Haaland scoorde 2 keer. Voor de Braziliaanse spits Neymar was het een emotionele avond. Hij scoorde, maar stopte als international. Engeland is ook door na de 3-2 winst op Mexico. Gaan we naar het weer. In het noorden is het bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en zonnig. In het zuiden daar kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo, dan de fillers. En waar die staan, weet Rick.
3: Goedemorgen. Het zijn de 28. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 25 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 44. En de laatste tip is de A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug. De vertraging 33 minuten.
4: Deze week in de bonus: alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum IJs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
7: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Deze week bij 5.

0: gewoon niks. Weet je, en we zouden allemaal willen dat het wel wat was. En dit kan gewoon niet eens mee op het niveau van de Nederlandse competitie.
1: De 5-3. Ochtendshow.
2: Ochtendshow.

0: Dit is
1: de 538 ochtendshow.
0: Om 4:07, maandag 6 juli vandaag. En nieuws voor vanochtend. Na de overwinning van Marokko op Canada op het WK braken in meerdere binnensteden rellen uit. Oud-MIVD-directeur Pieter Koblenz die vertelde bij de Oranjezomer dat er volgens hem een oplossing is. En die ligt in het versoepelen van de privacywetgeving.
2: Wij moeten wat minder gaan zitten zeuren over privacy. En toestaan dat in dit soort happenings camera's mogen worden gebruikt met biometrische herkenning. Van, oh, daar loopt Hugo Borst, die mag hier helemaal niet zijn. Altijd met een enkelband tijdens de voetbalwedstrijd thuis moeten zitten. Dat doen we niet. Dat vinden we allemaal. Het is een soort verdienmodel geworden, privacy.
0: Ja, al dus Pieter Koblenz, die zegt dat het op die manier dus op te lossen zou zijn.
3: Oké.
0: Dan gaan wij naar Max Verstappen. Die had niet zo'n heel best weekend. Een beetje sneu natuurlijk. De overwinning was voor hem voorspeld afgelopen vrijdag door Jack Ploy. Maar het liep allemaal anders. Want tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië is hij uitgevallen. Hij reed in de slotfase op de derde plaats toen hij van de baan afschoot. Na afloop gaf hij bij Viaplay uitleg over het weekend.
4: Hetzelfde als in Oostenrijk. Achtervleugel die sloot weer niet. Helemaal.
5: Het leek vorige week, vertelde het team, dat ze het probleem gevonden hadden en opgelost was. En dat zeg je?
4: Ander probleem, dezelfde uitkomst.
5: Oké. Wat een drama weekend is het dan?
4: Ja, kan je wel zeggen. Ja. Het is gewoon kloten.
5: Ja,
4: daar ben ik totaal niet blij mee.
0: Nee, niet blij. Kloten. Het was ook maar zijn gezicht aan af te lezen. Hij was
3: ik denk dat de journalist ook niet zo goed wist wat hij moest doen. Die zucht volgens mij zelfs op een gegeven moment.
0: Echt waar?
3: Ja, er zit een zucht met die journalist in.
0: Die heeft ook...
3: Die
0: wordt er zelf ook moedeloos van.
3: Ja.
0: Ja. En dan Peter Bos. Die is zaterdag weggelopen uit een interview met de NOS-trainer van PSV. Was vragen over het Nederlands elftal en een mogelijke rol als bondscoach meer dan zat.
6: Betekent dat dan ook dat je de deur dichtgooit voor een eventueel bondscoachschap?
7: Nee, dan luister je niet goed wat ik gezegd heb. Ik ga me niet in die discussie mengen, want dat heeft helemaal geen zin. Ik ben geen partij daarin. Ik ben hier heerlijk bij PSV begonnen. Ik heb het hier geweldig naar mijn zin, dus prima zo. Dus je moet niet bij mij zijn met dat soort vragen.
6: Nee, maar je bent wel een leidend voorwerp natuurlijk in die discussie. En je naam zal genoemd blijven worden, totdat de hoofdpersoon zelf, jij in dit geval, zegt van ik ga dat wel of niet doen.
7: Nee, maar jij gaat mij toch niet verplichten wat ik moet gaan zeggen, neem ik aan, of wel?
6: Nee, absoluut niet.
7: Gelukkig, daarom. Dus nee, je moet niet bij mij zijn.
6: Nee. Ben je al benaderd door de KNVB?
7: Ga door. Ik zeg net, je moet niet met dat soort vragen bij mij zijn. Dus het heeft helemaal geen zin dat je dat soort vragen aan mij gaat stellen.
6: Nee. Want je hebt een contract tot 2028 bij PSV. Hallo, ik wilde gewoon doorgaan over het seizoen, hoor, van PSV.
8: Ja. Als je doorgaat over het Nederlands elftal,
7: heb ik geen zin in. Dan loop ik weg.
0: Dan loopt hij weg. En weg was Peter Bos. Ja, het was op een gegeven moment dat je dacht, nou, nu is het klaar.
3: Ja. Hoe maar duidelijk moet je zijn.
0: Andere kant van het verhaal is wel, zijn naam blijft genoemd worden. Totdat hij natuurlijk aangeeft van, ik ga het niet
3: dat
0: doen.
3: Dat zegt de journalist ook.

0: Play in de ochtendshow van 58 om 14 over 7. Misschien even bij jullie checken wat jullie idee hierover is. Ik zit even met een dingetje.
1: Zit je met een dingetje?
0: Ja, ik zit met een dingetje.
2: Oh, vertel.
0: Wij waren vrijdag naar de Amsterdamse zomer geweest. Ja. En voor die tijd hadden wij bedacht, we gaan even een hapje eten in Amsterdam.
2: Oh ja.
0: Even snel voor die
2: gezellig
0: tijd. En dan naar de Amsterdamse zomer. En wij hebben gegeten bij Rons Gastrobar. Altijd. Ja. Het is altijd lekker eten, leuke tent. Niet goedkoop, maar wel leuk. En de ober die komt aan de tafel en die vraagt, wat wil je drinken? Hè? Dat is altijd een goede eerste vraag.
2: Ja, nou, en daarna de kaart.
0: Ja. Ja. Dus ik zeg, nou, ik heb wel zin in een glas wijn. Witte wijn, een beetje vol, een beetje hout. Hij zegt, oh, ik heb wel een mooie wijn voor je. Dus hij komt met een grote, met zo'n Magnumfles komt hij aanlopen. En hij zegt, wat, moet je deze maar eens proeven? Hoe vind je deze?
2: Was hij al open, die fles?
0: Ja, was al open, okay. Ja. Het was een lekkere wijn, dus hij schenkt het glas in en wij eten. Ik moet vervolgens afrekenen, maar we zaten tegen het concert aan, dus we hadden een beetje haast.
3: Tempo. Hij zei van tevoren niet hoe duur de wijn was.
0: Nee, had hij niet gezegd. Dus snel afgerekend. Ja. Wij lopen naar die Amsterdamse zomer en ik kijk tijdens het wandelen kijk ik op de bon. Wat denken jullie dat ik voor dat glas wijn moet
2: gaan? Oké.
1: Ik ben geen
3: dus in ieder geval.
1: Ik drink geen alcohol.
2: Was het onder de noemer huiswijn? Vaak is de fles open staat en je kan het op glas krijgen.
0: Nee, dit was denk ik geen huiswijn. Maar,
1: okay. Maar een glas wijn.
0: Gewoon een glas.
1: Gewoon
0: een glas wijn.
3: 14,95.
0: Nee, het was meer.
1: Nee,
0: het was meer dan 14,95.
3: Voor één glas?
0: Ja, voor één glas. En niet eens een vol glas.
2: Nee, ik vaak kreeg zo'n lullig bodempje.
0: Ja.
2: Hoe chiquer de tent, hoe minder wijn.
1: Ja. Ik zou zeggen, laat onze luisteraar eventjes bellen.
2: Even een inbelletje.
1: Maar luister.
2: Maar wat zei jij, Flo?
3: 14,95.
1: Maar het was meer dan 14,95.
0: Het was meer dan 14,95.
1: Ja, ik zeg mensen inbellen maar.
0: Ja, nou, laat me even weten. Wat denk je dat ik voor dat glas wijn moest bellen? Maar vinden jullie dat je dat van tevoren... Kijk, het is niet heel chic om dat te roepen. Ja, deze fles...
2: Ja, vaak wat zij moeten laten doen, is natuurlijk jou proeven. Dan zeg je, ik vind hem wel lekker. Ja. Dan zeggen ze, nou, dat is hartstikke goed. Dat kost tientje per glas. Of de fles kost 40 euro.
1: Maar zijn alle glazen wijn zo duur?
0: Nee.
2: Nee, ja, dat hangt van het type wijn af, toch?
0: Ja, maar dan vaak bij de wat duurdere wijnen zeggen ze, je moet de flessen afnemen.
3: Was het iemand die jij kende?
0: Nee.
1: Ja, Ron. Ron gast.
3: Nee, maar het was niet zo dat jullie elkaar al, weet je wel, maatjes...
0: Ik had deze man nog nooit gezien.
3: Nee, oké.
0: Nee. Maar ik was wel, hoogst verbaasd over het bedrag dat op de bon stond.
3: En er is maar één glas gedronken.
0: Ik heb gelukkig maar één glas gedronken.
3: Ja, stel je voor, je hebt die hele wijn.
1: Ik zou wat voor een glas wijn, weet je wel. Ik ben geen kenner of wat dan ook, maar 4,5, 5 euro vind ik schappelijk.
2: Dan krijg je gewoon een glas op je tafel waar niks in zit.
0: Nee.
1: Echt, is dat zo?
0: Ja, glas wijn zit je wel rond de 8, 9 euro.
1: Oh, een glas wijn?
0: Ja, dan heb je een beetje gek.
2: Dat is je basis.
1: Ja. Hebben we het uit voor een Cola Light bij Ron Gastrobar?
0: Ja, ik heb geen idee.
2: 5 piek.
0: Ja, ik heb dat niet.
1: Gestoord, man.
0: Dus, maar we kunnen wel even naar de telefoon eens even kijken wie wij... Hangt nu net op.
2: Ik denk dat die ook schrok van,
0: dat bedrag dat er moest worden afgerekend. Nee, het was... Ik zie hier al binnenkomen, 22,50.
2: Ik denk gewoon dat jij 45 pieken moet betalen.
1: Nee, jongen, voor een glas wijn, dat kan niet.
0: Zo erg was het niet.
2: Nee?
0: Nee.
2: Oké, dus we hebben een speelveld tussen 14,95 en 45.
0: 50 jaar, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen. Ik spreek met
0: Laurens. Hey, Laurens, goedemorgen.
4: Hallo. Het gaat over dat glas wijn.
0: Ja, dat glas wijn.
1: Ja, maar... Ja,
4: het is twee dingen. Het is belachelijk duur. Het gaat helemaal nergens over.
0: Nee.
4: Het slaat echt nergens op.
0: Ja.
4: Dat is één.
0: Ja.
4: Maar waarom heb je het niet gewoon zelf aan die mensen gevraagd? Waarom ben je niet tussen staan? Waarom ga je dit nu op de radio doen? Je kan gewoon aan die mensen vragen.
0: Nou luister, dat zal ik je uitleggen. Omdat wij al onderweg waren naar het concert. En ja, wij moesten op tijd binnen zijn. Anders was ik denk ik nou... was ik echt wel teruggelopen. Maar ja, denk ik wel.
4: Ja, tuurlijk, voor dat geld, dit is toch geen goud? Die gasten die slaan helemaal door.
2: Wat denk je dat Tim betaald heeft?
4: Nou, 25 euro.
0: Nee, het was meer.
2: Ah,
1: nee! Okay. Oh,
0: voor
1: een glas wijn?
0: Voor een glas wijn.
2: Mocht je het glas houden na dan?
1: Gekke hond!
0: Ik moest 30 euro betalen voor een glas wijn.
3: Was hij lekker?
0: Hij was heel lekker.
1: Hou dat erop, was hij lekker?
0: Hij was heel lekker. Maar ik vond het wel dat ik dacht, als ik dat van tevoren had geweten, had ik gezegd, nou trek maar wat anders op. Maar 30 euro voor één glaasje wijn.
1: Jeez.
2: Ja, dat is...
0: Maar dan voel je je toch een beetje belazerd.
1: Een beetje belazerd. Ik schrik je echt van. Ja, sterker nog, ik vind het bijna diefstal.
0: Nou ja,
1: beter. Nee, dat meen ik echt.
0: Het is wel, ja, maar wat ik zeg.
3: Hij had het moeten zeggen.
0: Hij had even moeten roepen natuurlijk. Van, joh, weet wel dat je... Dit is een vrij prijzige wijn.
2: Ja, daar
0: had
2: hij wel even rekening mee.
1: Maar wie zegt altijd de prijzige wijn?
0: Helemaal niet. Nee, ik vroeg gewoon... Hij zegt, joh, wat wil je drinken? Ik zeg, nou, een glas wijn en een omschrijfje een beetje waar je van houdt. Dus nou, ik heb wel iets leuks, denk ik.
2: Chardonnay-achtig.
3: Ja. Hij schatte jou in van, nou, ik heb nu een rijke gozer.
2: Ja, maar dan nog. Je moet het
3: pak
2: gewoon
3: even goede wijn.
0: Ja, dat denk ik.
2: Nou,
0: ja,
2: dat is prima. Het is prima dat hij een goede wijn pakt, maar je moet wel even melden na het
1: proefwoordje. Ik hoor jullie allemaal roepen, het is prima, het is prima. Het is niet prima.
0: Nou kijk, als hij had gezegd, weet wel, een glas kost 30 euro.
2: Dan heb je een keus.
0: Had ik onmiddellijk gezegd, nou, dan schenk dan maar wat anders in. Want dan vind ik het gewoon niet waard.
3: Nee.
2: Kijk, uiteindelijk is mijn wijn...
1: De kans dat je daar dronken wordt is niet zo groot. 30 euro.
0: Dronken en berooid thuis. 10 voor half 8 in de ochtendshow. Met Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran in de ochtendshow van 538. En repeat it. Het is inmiddels de 7 minuten voor 7:30 geworden. We maken ons langzaam zeker op voor het nieuws van 7:30. En Florentien weet nu al wat daarin zit zo.
1: Ja, veel mensen gaan op vakantie natuurlijk. Maar wat zijn nou de meest vergeten spullen als je gaat kamperen? Ik heb een top 5.
0: Nou ja, dat is handig, want dan kan je het straks niet vergeten. Ja. Tenzij je al onderweg bent natuurlijk. Teddy Swim staat ook voor je klaar. Hoor je binnen nu een paar minuutjes in de ochtendshow. En ook Wham staat klaar en hoor je zo.
2: Deze maand ontdek je een unieke wereld.
3: Tomorrowland.
2: Met meer dan 200 nationaliteiten.
3: De beste DJ's.
2: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
3: En 400.000 dance-liefhebbers.
2: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
3: Tomorrowland. Luister Radio 538.
2: En maak deze week kans op een droomweekend.
3: Tomorrowland.
2: 17, 18, 19 juli.
3: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
4: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Yeah. De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
15: Zomer. Tijd om te barbecue. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
20: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
20: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
21: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
22: Ja, laatste kans.
21: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
23: Waar ben jij?
24: Ik zit nog in de trein.
25: Het volgende station is station Antwerpen.
1: denk dat het wat later wordt.
9: Je zat zeker weer je serie te kijken.
1: Nee.
9: Ja?
1: Ja, oké, sorry.
22: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
23: De prijsfavoriet.

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ja, goedemorgen. Vanochtend in het noordoosten is het bewolkt. Een kleine kans op een spatje regen. Verder is het droog met een mix van zon en wolken. Het blijft vanmiddag overal droog. 19 graden wordt het aan de noordkust. En 29 kan het in Limburg worden. De files, Rick, waar staan ze?
3: Het begint op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 56 minuten vertraging. A16, Rotterdam-Breda, bij Ridderkerk Noord, 41. En de laatste is de A16, Ridderkerk, Terbrechtseplein, bij het Terbrechtseplein. De vertraging, 39 minuten.
2: Exact 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het wordt makkelijker om wolven af te schieten. Van staatssecretaris Erkens, ze mogen provincies sneller een vergunning klaarleggen. Het zit hem dwars dat er laatst pas eentje was afgegeven op de Veluwe toen de wolf al vertrokken was. Meer dan 100 medewerkers van de Haagse Hogeschool deden aan een melding van een onveilige werksfeer. Het gaat volgens Omroep West over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. En op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2. In de kwartfinale nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat vannacht met 2-1 won van Brazilië. En het was daarmee ook gelijk de laatste interland van Neymar. Na de wedstrijd kondigde hij namelijk zijn afscheid aan.
2: Hebben we wel een beetje een idee wie straks wereldkampioen wordt?
3: Ik vind het wel een heel leuk toernooi eigenlijk.
2: Vind je het leuk, Jan?
3: Ja.
4: Frankrijk misschien?
2: Ja, ik denk ook. Frankrijk, maar kunnen, ja. Wel een goede kans. Ze hebben een fantastische selectie. Maar misschien dat Marokko voor een stuntje kan zorgen.
4: Ja. De FIFA heeft gereageerd op het terugdraaien van de schorsing van een Amerikaanse voetballer die een rode kaart kreeg op het WK. Ze zeggen dat de regels het toelaten om die schorsing om te zetten in een voorwaardelijke straf. Ja, verschillende bronnen zeggen dat president Trump de FIFA persoonlijk heeft gevraagd om die rode kaart even terug te draaien.
2: Want het gaat om de topspits van de Verenigde Staten. Ja. Die zou er niet bij zijn
5: tegen de wedstrijd zou die geschorst zijn. Door deze rode kaart.
2: Maar dit is toch gewoon, dit zijn de regels, toch?
5: Ja. Dus als dit waar is en Trump heeft daadwerkelijk gebeld en die Infantino heeft gezegd, joh, het is goed. Dat is de doodsteek voor het voetbal.
3: Ja. Nou ja, voor.
5: Nou ja, zeker wel. Voor dat toernooi. Dat je denkt, dan ben je.
4: Ja, dikke fraude natuurlijk.
2: Als je op deze manier je invloed kan uitoefenen op de regels die met z'n allen door alle landen samen bepaald zijn. Maar België gaat in beroep, toch, tegen deze uitspraak?
5: Eigenlijk zou je moeten zeggen, alle landen die nu nog in het toernooi zitten, gaat niet gebeuren, want de commerciële belangen zijn te groot. Ja. Maar eigenlijk moet je als alle landen collectief zeggen, we staken voorlopig het WK totdat A, Infantino afgetreden is, en B, de regelgeving aangepast wordt, zodat deze praktijken niet meer kunnen plaatsvinden.
4: Ja. Heel oneerlijk. Nederland is echt een kampeerland. Volgens ANWB kamperen er jaarlijks 3,4 miljoen Nederlanders. Low budget, in een tent of in een luxe caravan of gewoon een tenthuisje. Het wordt allemaal kamperen genoemd. We sjouwen daarbij een heleboel spulletjes natuurlijk mee, maar toch vergeten we nogal vaak wat.
2: Oh.
4: Ja, vaak is het zo dat je de spullen die je bent vergeten pas mist als het zover is. Als je
2: alles
4: ze nodig hebt.
2: Ja.
4: En daarom heeft ANWB op een rijtje gezet wat de 5 vaakst vergeten items zijn.
2: Oh ja, leuk.
4: Ja. Zal ik beginnen bij nummer 5?
3: Ja, niet met nummer 1.
4: Nee, niet bij nummer 1.
5: Wat je ook kunt doen, voor mij was een top 10, toch?
4: Ja, ze hadden eigenlijk een top 10.
5: Als doe je de onderste 10 en dan kijken we of de bovenste 5 de luisteraars daar...
4: Begin ik bij de 10.
2: Ja.
4: Spelletjes, puzzelboekjes, dat soort dingen, Rummy Cup.
5: Ja.
4: Worden vaak vergeten, maar heb je wel nodig. Afsluitbare bakjes en zakjes.
5: Oh, tupperware.
4: Superhandig. Plastic tafelkleed. Ja, eigenlijk ook
5: voor
4: wel
5: de campingtafel.
4: Voor de campingtafel. Ja. Stoelen voor eromheen. Ja, die worden toch vaak vergeten.
2: Dat is wel vervelend, als je dan op een gegeven moment aan tafel wil.
4: Ja,
2: dat
4: is heel lullig.
5: Pak jij de stoelen?
4: Ja.
2: De stoelen.
4: En vuurstarters.
2: Oh, van die briquettes.
4: Ja.
2: Of tenminste van die aanmaakblokjes.
4: Ja, aanmaakblokjes.
2: Ja. Oh, ja,
4: en dan ga je barbecue, alles klaar. Vlees in huis gehaald en dan ja.
2: Ja, probeer het dan maar eens aan te krijgen.
4: Naar de supermarkt. Heel irritant. Dus er zijn nog 5 over.
2: Oh, laat even weten via 0909-30538 of jij een item kan bedenken dat mensen vaak vergeten als ze op vakantie gaan. Of misschien heb je iets uit eigen ervaring dat je denkt, ja, dat vergeet ik best wel vaak. 0909-30538. Wat staat er op nummer 5, 4, 3, 2 en 1?
5: Ik ben benieuwd.
2: Laat me weten.

0: Swims, Mr. Know-It-All in de ochtendshow. En dat om 10 minuten over half 8. Goedemorgen. Net in het nieuws een onderzoekje waar Florentine mee kwam. Ze hebben onderzocht wat vaak wordt vergeten door kampeerders.
1: Ja.
0: Als ze op vakantie gaan.
2: Ja.
0: En dan op de camping tot de conclusie komen. Oh, we hebben dat eigenlijk helemaal niet meegenomen. Dat ligt nog thuis. Ja. Net even, het is een top 10. We hebben de nummers 10 tot en met 5 hebben we even met je gedeeld. Maar wat staat er in de hoogste regionen van het lijstje? Daar is veel op gereageerd. Ik zie hier bijvoorbeeld een berichtje binnenkomen van Tjoek. Die zegt, ja, ik kan helaas niet bellen. Maar toen ik jonger was, is onze buurman een keer de caravan vergeten mee te nemen.
2: Nou ja, dat lijkt mij wel...
0: Vraag me niet hoe het gebeurde. Wij merkten het op tijd, konden hem nog bellen om 4 uur in de ochtend. Na een half uurtje is hij teruggekeerd om de caravan op te halen. Hij krijgt nog ieder jaar, als hij op vakantie gaat, berichten van ons. Vergeet de caravan niet. Janine, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Wat denk jij dat er in de top 5 staat van die dingen die mensen vergeten als ze op vakantie gaan?
3: Ja, dat is een goeie. Want ik dacht natuurlijk gelijk in het extreme, omdat wij dat wel eens mee meegemaakt. Maar ja. Ja, inderdaad, ik dacht ook aan stoelen. Die stond er inderdaad ook tussen, zei je, tafels.
0: Ja, maar wat ben jij zelf vergeten dan?
3: Nou, gewoon de hele voortent.
0: Nee.
3: Ja hoor.
1: De voortent.
0: De voortent.
3: Ja, zeker.
1: Ja, dan ga je de caravan uitklappen en dan is het op een gegeven moment zeg.
3: Nou, dat gaat dan zo, weet je wel. Oh ja, waar is dat zeil, weet je wel, om, onder die, om in de voortent te leggen. Ja, ja, dan ligt dat zeil gewoon netjes. En oké, okay, ja, ja. En die tent, waar heb jij eigenlijk die tent in gelegd? Nou, die ligt er onder het bed of zo, weet je wel. Maar, ja. Nou, gewoon zoeken en zoeken. En dan, ah nee, kak, weet je wel, tent vergeten.
0: Maar ja, hoe heb je dat opgelost, die vakantie?
3: Ja, nou, we gingen wel gewoon in Nederland. Dus mijn man is er geen weer gereden. Maar ja, het is best lullig, want we hebben 4 kinderen. Dus,
2: wat een verhuizing.
0: Ja, dan heb je hem wel echt nodig, ja.
3: Ja, sowieso. We zijn onwijs chaotisch. Maar ja, het is goed gekomen. We hadden een apart tentje waar de kinderen konden slapen. Nou,
0: gelukkig.
3: Ja, ja, lullig.
0: Nou,
3: ja.
0: Niet meer vergeten, Janine.
3: Nee, nou ik ga ook niet meer kamperen.
0: Dus oh. Nee, ja. Mooi
3: ochtend. Ja, dankjewel. Hoi, jullie ook.
0: Marcel, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Jij had ook wel een idee wat er vergeten zou kunnen zijn.
4: Ja, ik denk het wel. Maar of je op nummer 1 staat, weet ik niet. De zwembroek.
1: Ah.
2: Oh, ja.
0: Is er wel een die toch tijdens het inpakken van de koffer, dat je hem eventjes over het hoofd ziet, ja?
4: Ja, of dat je denkt, de andere heeft hem ingepakt, weet je wel. Dat zou ook nog kunnen. Die denkt er wel aan. En dan, ja, heb jij hem niet ingepakt? Nee.
0: Ja.
2: Staat niet in de top 5.
0: Oh.
4: Niet in de top 5?
2: Nee, staat niet in de top
0: 5. Verbaast mij ook een beetje, maar het is wel een goeie, ja. Marcel, dankjewel. Ja.
4: Oké. Okay.
0: Hoi, hoi. Laurens, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar zat jij aan te denken, qua vergeten items?
5: Er kwam een zaklamp in me op.
1: Ah ja, tuurlijk.
0: Die is wel handig op de camping, die zaklamp.
1: Je moet 's nachts natuurlijk een keer pissen of zo.
2: Dat vind ik een hele goeie. Maar staat ook niet in de top 5.
0: Ook niet? Nee. Aan de andere kant, tegenwoordig heeft natuurlijk iedereen met zijn mobiele telefoon ook een zaklamp eigenlijk bij zich. Maar het is wel inderdaad eentje die je zou kunnen vergeten. Ben jij een beetje kampeerder, Laurens?
5: Niet echt. Alleen dit jaar, voor het tweede jaar, gaan we achter elkaar met de caravan weg.
0: Nou, maar dat betekent dus dat het wel bevallen is de vorige keer.
5: Ja, uiteraard.
0: Ja, ja. Nou,
5: dat ga je uit.
0: Fijne vakantie, Laurens. We gaan nog even snel naar Ramon. Ramon, goedemorgen.
6: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar zat jij aan te denken?
6: Nou, ik weet niet of het dan moedwillig is of niet, maar ik dacht aan de kinderen.
2: Ja. Ja. Nou, je zal ze de kost geven, de kinderen die wel eens worden vergeten. Gewoon in een supermarkt, of tenminste in de auto als ze daar gaan.
1: Gevaarlijk, joh.
2: Ja, ja, echt.
0: Ja. Hij staat denk ik niet in de top 5.
2: Nee, staat er ook
6: niet in. Oh, ik dacht nummer 1.
0: Ja. wat is de top 5 van Flo?
2: Op nummer 5 de EHBO-doos.
1: Ja.
2: Op nummer 4 het zakmes. Oh, heb je af en toe echt wel nodig. Dikke sokken op nummer 3.
1: Ja, voor de koude avond.
2: Ja, voor de koude avonden. Oordoppen. Nummer 2, als je man snurkt of andersom.
1: Ja, en natuurlijk iedereen tentjes naast elkaar.
2: Tentjes.
1: Oh, schrik ligt natuurlijk te zagen.
2: Ja, en duct tape, dat is op nummer 1.
0: Duct tape?
2: Ja. Ja, is handig als dingen stuk gaan.
0: Ja, nee, dat snap ik wel, maar het is niet dat je denkt...
2: Nee, je verwacht het niet.
0: Wat ik heb heel veel in de app binnen zie komen en wat ik een hele goeie vind...
1: Ja.
0: Opladen voor de telefoon.
1: Oh, juist.
0: Ja. Die vergeet ik ook altijd mee te nemen.
1: Ja.
2: Ja, dat snap ik. Ja. Dat vergeet ik ook altijd. Ja. Tandenborstel.
0: Tandenborstel, ook veel genoemd hier in de app. Even kijken hoor, wat zie ik nog meer? Je schoonmoeder, je vrouw en paracetamol. Kom ook veel binnen. Flo, dankjewel even voor dit moment. Het is 7:15 en muziek van Wham is dit. The Edge of Heaven.

0: 7 voor 8, dit is de ochtendshow voor deze maandag. De hele week op 58 maak je kans op kaarten voor Tomorrowland. Als je het leuk vindt om daarheen te gaan, zou ik zeker blijven luisteren.
1: Het zijn weekendtickets, hè?
0: Ja, het zijn weekendtickets.
1: Het is niet even dat je op zaterdagavond daar naartoe kan, maar het is gewoon de hele, het hele weekend.
0: Want Tomorrowland is het festival voor de mensen die denken, wat is het ook alweer, waar vorig jaar dat podium afgebrand is.
2: Oh ja.
0: Dat is,
1: ik denk het grootste festival van de wereld is zo'n beetje.
0: Ja, dat is echt wel een ding, hè?
1: Ja.
0: Je moet daar een keer bij zijn geweest. Wil je daar naartoe, zonder dat je de kaart hoeft te kopen, maar ze gewoon lekker winnen op 5-8, zou ik dus blijven luisteren en zo meteen even bellen als je de oproep hoort.
1: En hoe klinkt de oproep, Tim?
0: Dat is een hele goeie.
1: Is het wel handig om die alvast heel even kort te laten horen?
0: Het is natuurlijk maandag, dus we zijn net begonnen. Maar ik kan wel even kijken hoe de oproep klinkt voor Tomorrowland.
1: Dan weten mensen een beetje waar ze op moeten letten. Ja.
0: Nou, hij klinkt zo, dus dit is even een test,
1: dit is een test.
3: Tomorrowland. Kans op een weekend lang Tomorrowland. Bel nu 0909-30538.
1: Nu?
0: Kan in principe.
1: Dit was een test.
0: Dit is een test, ja. Okay. Niet bellen, maar het is een test. Maar zo klinkt die.
1: Alright.
0: Dus als je die straks ergens in het programma hoort en dan is het geen test, dan mag je bellen. En maak je kans op 2 kaarten en ben je het hele weekend van de partij. En dit is wel heel erg leuk. De KLM heeft een bijzondere prijs uitgereikt. Die heeft namelijk een prijs uitgereikt aan de best geklede passagier van de afgelopen 5 jaar. En die best geklede passagier is iemand die wij allemaal kennen.
1: Nee joh.
0: Het is een BN'er.
2: Oh, BN'er.
0: En wij spreken hem zo.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: 538 Nieuws.
6: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Provincies mogen sneller een vergunning afgeven om wolven af te schieten. Staatssecretaris Erkens geeft er toestemming voor. Hij zit ermee dat wolven nu welpen krijgen die ze willen beschermen. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen. Hij vindt dat het afgeven van een afschotvergunning veel te lang duurde. Veel bestuurders van brommobielen die kennen de verkeersregels niet goed. Dat blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vooral in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout of rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat helemaal niet mag. Bestuurders zeggen onder meer dat ze bang zijn om tussen auto's te rijden. En president Trump heeft gebeld met de FIFA nadat een Amerikaanse voetballer was geschorst op het WK. Dat meldt de New York Times. De voetballer kreeg rood, maar zijn schorsing werd teruggedraaid. Hij mag daardoor gewoon meespelen tegen België. De voetbal Bond van België is woest. Gaan we naar het weer. In het noorden is het bewolkt. Kan er af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land er blijft het droog en zonnig. En in het zuiden kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dankjewel Flo, dan de fillers. En Rick weet waar die staan. Begin op de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk Noord 52 minuten. A16 Ridderkerk Terbrechtseplein bij Terbrechtseplein 46. En de A27 Utrecht-Almere bij de Stichtse Brug. Dat is de laatste. De vertraging 35 minuten.
8: In de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
5: Deze week bij 538.
15: Jouw kans op een weekend lang.

0: is
1: de 538 ochtendshow.
2: 5 over 8 op maandag 6 juli. Goedemorgen. Nieuws voor vandaag. Willem Holleder die wordt waarschijnlijk binnenkort overgeplaatst naar een minder streng beveiligde gevangenis, nadat hij 11 jaar in de EBI heeft gezeten. Clarice Stenger die vertelde bij RTL Boulevard wat die overplaatsing voor hem in de praktijk gaat betekenen.
3: Je zit niet meer op een individueel programma, maar in een groep met 10 tot 15 mensen. Dan kunnen ze ook zien hoe hij zich beweegt onder die andere gedetineerden. Hij mag, denk ik, meer luchten. Hij kan daar koken, hij kan sporten, hij kan daar arbeiden. Dus hij heeft een dagbesteding.
4: Mensen ontvangen zonder glas.
3: Precies, hij kan meer telefoongesprekken voeren. Maar nog steeds wordt het daar ook allemaal gemonitord. Nog strakker dan op een reguliere afdeling.
2: Ja, dan dus Clarice Stenger. Het zit er wel in dat het binnenkort gaat gebeuren.
5: Ja, nog apart.
2: Dan Engeland heeft zich na een zinderend duel met Mexico geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen speelden ruim een half uur met 10 man. Ze overleefden de Mexicaanse stormloop en wonnen uiteindelijk met 3-2.
6: Takes on Gallardo with crosses. 3-header 1-0. England lead. Jude Bellingham in the Azteca. Mexico will be the better team. England strike first.
2: Ja, en dus kan Mexico naar huis en gaat Engeland door op het WK voetbal. En dan Hugo Borst, die was de gast in de Oranje Zomer. Helene Hendricks vroeg wie volgens hem de grootste ijdeltijd op de Nederlandse tv is. En Hugo hoefde daar niet lang over na te denken.
7: Victor Vlam.
8: Ja?
7: Denk ik. In de buurt.
8: En waarom vind je dat?
7: Nou, hij zei, dat vond ik heel opvallend, bij Mischa Blok, dat hij door zijn bekendheid eigenlijk nog belangrijker kon gevonden worden. En dat vond ik ook wel een beetje treurig. Dat je bekend moet zijn om je gedachtegoed beter tot z'n recht te laten komen. Want ja, dat kan ook zonder.
2: Ja, dat is... Victor Vlam had dat echt gezegd. Ja. Heb je gezien het interview?
5: Nee.
2: Oh, ik zag het toevallig online voorbij komen. Maar hij zegt van ja, ik ga er gewoon ontzettend goed op dat ik een bekende Nederlander ben.
5: Ja, iedereen.
2: Sommigen hebben dat. Ja. Ja. Hij heeft dat dus duidelijk. Nou, hij heeft jou goed geholpen, Rick.
5: Victor,
2: ik ben hem eeuwig dankbaar.
5: Ik weet ook niet waar hij vandaan komt. Is hij, was hij er ineens? Of?
2: Ja, wel een beetje.
8: Ik denk het wel, ja.
2: Ja. Ik weet ook niet wat hij...
5: Was hij bijvoorbeeld redacteur of zo bij een roddelblad? Of hij is showbusinesskundige, denk ik, toch? Of,
2: ja.
5: Is het meer een mediapersoonlijkheid?
2: Goeie vraag.
5: Ja,
2: hij is media.
4: Hij heeft veel kennis van Amerika. Dat is ook een Amerikanist.
9: Ja, hij is mediacommentator, Amerikanist en communicatie-expert.
2: Oh, dat is ook best druk.
9: En duimzuiger.

0: Mika in de 75 show. Grace Kelly om 14 over 8. Een bijzonder goedemorgen op deze maandag. Ja, waar de meeste mensen in hun meest comfortabele joggingbroek het vliegtuig instappen, ja, doet Dries Roefink dit altijd in pak. Altijd. En ja, dat levert hem nu een prijs op. Zeer succesvol dus, want hij is uitgeroepen tot de best geklede passagier van de afgelopen 5 jaar.
1: Ja.
0: Aan de telefoon, Dries Roefink. Dries, goedemorgen.
2: Goedemorgen jongens. Mag ik even een applausje horen daar zo?
0: Want, jij krijgt even, dames en heren, even applausje voor de best geklede passagier.
2: Gefeliciteerd. Oké. Maar ja, die prijs was een taart. Nee, wat moet je met een taart op Schiphol, hè?
1: Ja, was dat voor je handbagage.
2: Ja, lekker. Nee, het was wel grappig. Ik vloog vrijdag naar Florence. Ja. Met KLM. En toen kwamen de twee meiden op Schiphol op me aflopen. Met van die witte bloesjes. Ik dacht, ik zat al te kijken, zijn die nou van KLM of zo? Was me niet helemaal duidelijk. Nou, u bent de best geklede passagier. Mogen we jullie deze taart aanbieden? Dus ik zat meteen al om me heen te kijken. Ik denk, waar hangen die camera's, weet je wel? Ik word hier in de maling genomen. Nou ja, ik heb toch die taart aangenomen. En die hebben we daar ergens op een barretje weggegeven aan een barkeeper die zegt, ik deel die vanmiddag wel uit. Nou, een paar foto's gemaakt, dan toch wel. En toen kwam ik aan boord. Ja, toen werd ik gefeliciteerd door die piloot en door het cabinepersoneel.
1: Ja,
2: nou, toen dacht ik wel, toen ging ik het geloven.
0: Ja, het is nog wel een mooie prijs om te winnen. Maar wat is de reden, Dries, dat jij altijd in pak reist?
1: Ja.
2: Nou, komt eigenlijk voort uit bijgeloof. In mijn eerste vlucht ooit, toen speelde ik nog betaald voetbal, we hadden een toernooi in Toulon. En dat was zo'n slechte vlucht. En ik vraag me nou niet waarom, maar omdat ik in clubkostuum vloog, met stropdas, heb ik gedacht, dat blijf ik altijd doen, want het is goed afgelopen. Nou, mijn zoons, mijn vrienden, mijn hele familie lacht me altijd uit als we hier weggaan met 30 graden. En dan kom ik weer met mijn pak aan, met stropdas en hun lekkere lucht. Maar ja, ik blijf dat doen. Kijk, ik heb een stuk of 30 van die, klinkt een beetje overdreven, maar het is wel waar. Ik heb een stuk of 30 van die Italiaanse maatpakken. Mijn vrouw werkt bij OCA hier aan de overkant.
0: Ah, jij krijgt een beetje korting.
2: Dus, ja, ik kom er wat makkelijker aan. Maar die meten me hier op en dan wordt zo'n pak in Italië gemaakt. Dus dat zit wel netjes, weet je wel.
1: Ja,
2: en dat
1: doe ik toch een stropdasje om. Dries, jij zet altijd iemand ergens neer op een strategisch punt op Schiphol.
0: Die jou filmt
1: in je loop. Want
0: dat?
1: Jij hebt altijd die telegraaf onder je arm. En dan loop jij op Schiphol en iemand, of zet jij je telefoon op een paal neer, of iemand filmt jou?
2: Nee, iemand, of dat nou mijn zoon zijn, of mijn begeleider, of mijn geluidsman. Dat heb ik 1 jaar of 4 gedaan. En ik weet niet of jullie opgevallen is, daar ben ik dit jaar mee gestopt.
0: Oh, is er weer opgevallen nog?
2: Nou moet er weer eens wat anders komen.
0: Maar wat heb je nu bedacht dan?
2: Ja, ik ben aan het bedenken. Misschien kunnen jullie mij helpen. Wat kan ik nog voor opvallend filmpje op Schiphol maken dan? Maar ga ik eens even overdenken. Ja, dit was dan een leuke bijkomstigheid natuurlijk. Ik vlieg zondag naar Marbella, want ik moet donderdag optreden in de Foom Foom, zegt dat jullie iets.
1: Ja.
2: De Foom Foom is zeg maar een Nederlandse discotheek bij Tormolinos.
0: Oh ja.
2: Dus nu vlieg ik zondag weer
0: stel jij gaat op vakantie naar een ver oord en je moet 12 uur, 14 uur in het vliegtuig zitten. Dat gebeurt ook in pak, met stropdas en alles erop en eraan.
2: Ja. Oh, wat ik dan wel doe, vlak voor ik ga zitten, doe ik mijn jasje uit en dat leg ik boven in het vak. En dan, dat doe ik dan wel.
0: Ja.
2: Maar die stropdas, dat blijf ik doen. Absoluut.
0: Maar dat zit niet lekker, toch?
3: Jawel.
2: Dat zit heerlijk, ik voel me er goed in.
1: Nou, dat is het belangrijkste.
2: Ik heb altijd het idee, ik doe ook met optreden, je ziet mij maar zelden of nooit zeg maar in een jeans met een t-shirtje optreden. Dat ben ik niet, ben ik niet.
0: Oh, ik heb je toevallig vorig jaar in je zwembroek zien optreden.
2: Ja, dat is het andere uiterste. Dat zou ik nog eens een keer kunnen doen.
0: Ja.
1: Mag ik nog wat anders vragen? Want Dries hebben natuurlijk een soort sommelier-achtig type met veel wijnkennis, toch?
2: Zeker. En, ik ben in ieder geval een liefhebber.
1: Ja, precies. Ja. Nou, Tim die was wezen eten in Ron's gastrobar afgelopen weekend. En die kreeg daar een glas wijn. Tim had om een glas wijn gevraagd. En de ober die zei, joh, ik heb wel wat. Die trok de fles tevoorschijn en die schonk het in. En die moest uiteindelijk 30 piek voor dat glas betalen. Wat denk jij dan als wijnkenner, Dries? Van joh, schappelijk bedrag? Of van, nou, de helft minder kan ook?
2: Dat is behoorlijk aan de prijs. Kijk, je ziet vaak die wijnen die per glas verkrijgbaar zijn. Die mensen moeten toch een fles openmaken. Nou, een fles van 100 euro, ja, dat is tegenwoordig niet zo gek, hè. Maar je hebt wel glazen wijn, heb ik ook wel meegemaakt, van 50 euro. Maar wat ik zelf vaak drink, per glas, die kostte 15 euro. Ja, dus ja. Dat vind ik toch iets schappelijker, ja.
1: Ja, ja. Maar vraag jij dan ook wat het kost? Of wordt je dat verteld? Want dat werd in dit geval niet gedaan.
2: Ik vraag de wijnkaart en dan kijk ik, wat schenken jullie per glas?
3: Ja.
2: Nou, en soms, ja, kijk, als je met z'n tweeën bent, dan bestel ik een fles.
1: Ja.
2: En je hebt twee soorten witte wijndrinkers, zeg ik altijd. Ja. De Sauvignon Blanc drinkers, dat zijn een beetje zure mensen ook in het leven. En de Chardonnay drinkers, zijn Bourgondiërs.
3: Dat zijn gezellige, vette volle wijn. Heerlijk. Ja.
2: En dat ben ik.
1: Ja. Hartstikke goed.
3: Een beetje boter in de tros, heerlijk. Nou, Dries, ga genieten van... Ja. Want hoe lang hou je deze prijs? Wordt je ieder jaar opnieuw uitgereikt? Of is het de komende 5 jaar ben je dan gewoon de best geklede passagier?
2: Ik hoop het, jongens. Ik ga er nu nog extra op letten dat alles piekfijn verzorgd is. En zondag, als ik weer op Schiphol ben, dan maak ik een leuk filmpje.
3: Ja, maar we moeten dus wel even bedenken wat je daar dan gaat doen.
1: Ja, iets met een huppeltje of zo. Of een vreugdesprongetje. Of in zo'n karretje, dat je zo'n karretje rijdt.
3: Dat is leuk.
1: Weet je wel?
3: Zo'n
1: Schiphol-karretje.
2: Dat ik erin ga zitten.
1: Ja, achter het stuur.
3: Dat is leuk.
2: Nou ja, ik zeg, 538, blijf meedenken.
3: Ja, zeker. Is goed. We houden je in de gaten, Dries. Leuk je even gesproken te hebben. En een mooie dag vandaag.
2: Fijne uitzending.
3: Hoi. Best geklede passagier van de KLM de afgelopen 5 jaar. Dries Roelvink bij ons.

0: Fair, Cameron Whitcomb om 7 voor half 9 in de ochtendshow van 538. Met zo dadelijk het laatste nieuws. Florentien heeft het al voor ons.
1: Zeker, als je een beetje lol wil deze zomer. Blijf dan even luisteren.
0: En kans op kaarten voor Tomorrowland. Dat geven we deze hele week weg op 538. En zometeen maak jij er kans op. Dus wil je naar dat festival, straks je kans.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Daar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
9: De prijs van

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben.
5: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ja, goedemorgen. Vanochtend in het noordoosten bewolkt. Daar kan een klein spatje regen vallen. Verder is het droog en hebben we een mix van zon en wolken. Vanmiddag wordt het overal droog. 19 graden aan de noordkust. Daar is het koel, maar 29 graden maximaal lokaal in Limburg. En dan de files. Rick, waar staan?
9: 58 files. Begin op de A15 Gorinchem-Ridderkerk bij Ridderkerk Noord 51 minuten. Dan de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk Noord 54. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Feyenoord 43 minuten.
8: Heb je een beetje oprispuntjes? Ja, hè?
9: Ik heb een koortje,
8: ja. Ik hoor het, ja. 8:30, hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Wolven mogen deze zomer sneller worden afgeschoten. Staatssecretaris Erkens geeft provincies namelijk toestemming om eerder een vergunning af te geven. Hij zegt dat wolven gevaarlijker kunnen zijn omdat ze nu hun welpen beschermen. En bestuurders van brommobielen die kennen de verkeersregels niet. Dat blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vaak in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout of rijden bijvoorbeeld over het fietspad. En dat mag niet. En president Trump heeft gebeld met de FIFA nadat een Amerikaanse voetballer was geschorst op het WK. Dat meldt de New York Times. De voetballer kreeg rood, maar zijn schorsing werd teruggedraaid. Ja, en hij mag daardoor gewoon meespelen tegen België.
8: Ja, dit is de topspeler van de Verenigde Staten.
10: Ja, en die wedstrijd tussen de VS en België, die is komende nacht om 2:00. Ja, en die topscorer die mag dus gewoon meedoen.
8: Dat is die Balogun, heet hij, geloof ik.
10: Ja, dat klopt. Ja. Florin Balogun. Ja, en vanavond ook nog een spannende wedstrijd. Om 9:00 Spanje-Portugal.
11: Zo, dat is een kraker.
10: Dat wordt ook een leuke, spannende match.
8: Het zijn eigenlijk allemaal wel leuke wedstrijden nu.
11: Ja, maar ervoor opblijven ga je niet meer doen.
8: Ik denk niet dat jij
11: vannacht om 2:00 zegt... Nee. Van nou, ik ga eens lekker naar Amerika, België kijken.
8: Nou, ik denk wel dat het echt een leuke wedstrijd is. Maar ik ga er niet voor opblijven.
11: Nee, precies.
10: Ja, de grootste bruiloft van het jaar, dat is ook een feit. Taylor Swift is natuurlijk getrouwd afgelopen vrijdag... met die voetbalspeler. En heel veel bekende gasten. Selena Gomez, Ed Sheeran, Jimmy Fallon... Brad Pitt, Hugh Grant, ze waren er allemaal. Kostte 20 miljoen.
11: Dat is voor... Taylor Swift heeft een miljard, toch?
9: Ja,
11: is de eerste...
9: Nou ja, 20 miljoen blijft toch een hoop geld.
8: Ja, het is een hoop geld, ja. Dat is toch je krijgt op een gegeven moment de rekening.
11: Ja, dan kom jij met je glaasje wijn van 30 miljoen.
8: Voor u georganiseerd, één huwelijk.
9: Maar wat kost een bruiloft? Wat in
8: dat is heel verschillend.
9: Nee, maar gewoon, weet je wel, gewoon...
8: Je kan het zo gek maken als je wil. Ja, maar ik moet wel zeggen, maar het geld, dat zeggen ze ook altijd. Als er trouw of rouw voor staat, dan gaan de prijzen altijd keer 2. Dat is iets heel geks.
9: Ja?
8: Ja, een trouwboeket is ook duurder dan een gewone bosbloemen.
9: Oké.
8: Okay. Dat is, als je op een gegeven moment doorkrijgt van... Hey, hier is een huwelijk in het spel.
9: Doe een strikje omheen.
8: Ja. Je hebt natuurlijk sowieso je feest, je hebt je trouwjurk, je hebt
9: maar
8: je
9: pak. Want jij bent ook getrouwd, hè?
11: 20.000 euro.
9: Wat kost jouw feest op het
8: moment? Nou, dat is niet helemaal eerlijk om te vergelijken. Omdat wij wel zoiets hadden van, we wilden echt een groot feest geven. We hebben ons gast ook laten slapen, bijvoorbeeld, de nacht. Dat vonden we echt leuk.
0: Ja.
8: Dus ik weet niet meer precies wat het gekost heeft. Maar echt gewoon veel geld.
0: Ja.
8: Maar ik moet wel zeggen, ik ben heel blij dat we het gedaan hebben. Want het is wel de mooiste dag van je leven. Dat vind ik nog steeds.
0: Echt waar?
8: Ja, ik vond het echt een bijzondere dag.
12: Ja, maar weet je wat ik altijd zo spannend vind? Je moet maar net niet ziek zijn. Het weer moet goed zijn. Ja. Ja. Ja,
0: dat is ook gebeuren, als je toch...
12: Je moet een goed humeur hebben. Net
0: ja.
12: Ja.
9: Als je gaat trouwen, heb je toch een goed humeur.
0: Je moet er zin in hebben.
12: Ja, je moet er maar wel net zin in hebben. Je moet geen ruzie van tevoren krijgen.
9: Ruzie? Je gaat trouwen.
12: Ja, maar het gebeurt,
0: alles.
12: Hè?
0: Hoop
8: in. Ja, maar dan steek je hem wel heel negatief in.
12: Ja, het is negatief gedacht, dat geef ik toe.
8: Ik snap nu waarom jij iedere keer je huwelijk, dat je cancelt.
12: Of dat je uiteindelijk, je spreekt toch uiteindelijk niemand echt. Ja,
8: ik heb iedereen gesproken die dag.
12: Ja?
8: Ik vond het echt, nog steeds, het was gewoon echt een fantastische dag.
12: Zo fijn, daarna werd het minder.
8: Daarna was het klaar, maar...
12: Ja, nou goed. De Kleine Comedie dan is in de zomer dicht en opent daarom de Geinlijn. Ja, wie belt krijgt van een bekende Nederlandse cabaretier een mop.
0: Oh, leuk.
12: Nou, Joep van het Hek bijvoorbeeld, Sarah Kroos, Casper van der Laan. Nou, van alles. Het nummer zal ik eens even opnoemen.
8: Ja, doe eens.
12: 020-248-0104.
8: Ja. De Geinlijn. Maar dit is gewoon wat we vroeger al hadden van Max de Jure. Ja, dat je gewoon een mop te horen kreeg. Ja. Alleen het zijn nu dan verschillende mensen die hem... Nou, we hebben vanochtend al eventjes gebeld met de Geinlijn. Zullen we nog even een mop?
0: Leuk.
8: Dit krijg je dan onder andere te horen.
13: Fred heeft een bril nodig, dus hij gaat naar de opticien, hij loopt die winkel binnen en hij zegt: goedemiddag, ik heb een bril nodig. Waarop die mevrouw in de winkel zegt: dat klopt, want u staat in de kaaswinkel.
0: En wie was dit? Welke bekende...
8: Weet ik niet. Nee.
0: Sarah Kroos-achtig titel.
8: Ja, dat denk ik, ja. Nog even een mopje.
0: Ja, leuk.
14: Er komt een cowboy, die komt bij de kapper. En die gaat de kapsalon binnen. Niet te verwarren met een kapsaloon. En die wordt daar helemaal geknipt en die klets bij met die kapper. Neem even de roddels door. En je weet hoe dat gaat. Haren op de grond, schortje om. En op een gegeven moment gaat het schort natuurlijk ook weer af. En die cowboy die klopt even zijn broek af. Krijgt een spiegeltje te zien. Het ziet allemaal schitterend uit. En die cowboy die loopt de kapper uit. Wat denk je? Pony weg.
12: Grappig.
9: Ja, grappig.
0: Ja, dit vind ik wel leuk.
9: Jezus.
0: Body weg.
9: Slecht. Ja. Slecht verteld.
8: Ik krijg steeds meer respect voor Arie. Flo, dankjewel even voor dit moment. Straks kans om kaarten voor Tomorrowland. Die gaan we weggeven. Als je de oproep hoort, mag je bellen met de studio. En dan ben je erbij een weekend lang. En dit is muziek van Monaco. Sing it back.

0: Kensington bij 58. 12 over half 9. Ik zei het net al, we gaan kaarten weggeven voor het festival Tomorrowland. En dat is niet dat je er een dagje heen gaat en dat je dan s'avonds weer terug moet. Nee, het is gewoon weekendtickets. Dus je bent het hele weekend ben je daar van de partij. Tomorrowland, als je erheen wil, is dit het moment om even de telefoon te pakken. Want...
1: Tomorrowland. Maak kans op een weekend lang Tomorrowland. Bel nu 0909-30538.
0: Nou, je weet wat je te doen staat. 0909-30538. Ik zou nu even gaan bellen, dus nogmaals 0909-30538. Als je het leuk vindt om richting Tomorrowland te gaan. Dit zijn de kaarten die we zo meteen weggeven. En nu, muziek van Metro Boom.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Metro Boomin en The Weeknd, Creepin, hoorde je op 538. En vind je het nou een te gekke artiest, The Weeknd? En dat kan ik me zomaar voorstellen, want dat is het namelijk. Volgende week hier op deze radiozender maak je kans op kaarten voor The Weeknd. Ja, je kan je afvragen.
2: Hebben wij een
3: printer staan?
2: of de kopieermachine?
1: ik heb geen idee hoe we dat doen, maar ik zou zeggen...

0: Kiki heeft dat gedaan uit Veldhoven. Goedemorgen, Kiek.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Het wel zitten om richting Tomorrowland te gaan.
1: Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd. Dus het zou echt heel leuk zijn.
0: Want je bent er nog nooit geweest.
1: Ik ben er nog nooit geweest, maar ik had het afgelopen weekend nog met vrienden over. Want het echt wel heel gaaf zijn om ooit naartoe te gaan.
0: Ja, dat snap ik, ja. En stel nou dat jij zo meteen te horen krijgt die kaarten zijn voor jou. Weet je al wie je meeneemt?
1: Nee, ja, ik denk mijn vriendinnen.
0: Vriendinnen?
1: Oh. Ja.
0: Ja, misschien even om de verwachtingen te managen. Het zijn twee kaartjes hier.
1: Ja, één van mijn vriendinnen. Ik moet je wel kiezen natuurlijk. Ja,
0: dat moet je, dat maar dat is ook lullig, want dan moet je een andere vriendin moet je dan teleurstellen.
2: Dan moet je loten.
0: Ja, oh, dat is
2: loten.
0: Ja. Kiek, jij moet gaan loten, want ze zijn voor jou. Gefeliciteerd!
1: Oh, leuk! Dankjewel!
0: Ja!
1: Heel gaaf.
0: Jij gaat met z'n tweeën naar Tomorrowland. Dat is inclusief toegang tot de Dream Village pre-party.
2: Nee joh.
0: Weekendtickets voor Tomorrowland en een plek op de Dream Village campsite.
1: Heel leuk.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, superleuk, dankjewel.
3: Dat Dream Village is al een festival op zich.
0: Ja, dat klopt ja.
3: Daar ben je nog niet eens op het terrein.
0: Nee.
3: Dat is te gek, man.
1: Nou, heel leuk. Echt maar heel gaaf.
0: Ook die Dreamville campsite schijnt ook echt geweldig te zijn. De prijzen worden je aangeboden door Mentos Vibes.
1: Nou, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Super. Oké, dankjewel.
0: Veel plezier daar. Dag, Kiki.
1: Goed, doei.
0: Ja, en een van de artiesten die daar staan op Tomorrowland is Calvin Harris. Zou je hem hebben?

0: Harris en Jesse en Satisfy hier in de ochtendshow. En daarmee is het 9 minuten voor 9 geworden. Wij gaan zo meteen begin de dag met een mooi bedrag spelen. Dat betekent dat er weer aan het rad gedraaid gaat worden.
1: Ik zie het rad is er nog niet.
0: Nee, ik wou zeggen, ik zie het niet staan in de studio.
1: Het weekendstandje.
0: Oh jee, als het maar niet... Oh, hij staat op de gang. Ik zie hem al. Oh, nee, hij is er wel.
1: Een rat op de gang. Dat is een liedje ook, hè?
0: Staat een rat op de gang. En Sophie die gaat zo meteen draaien. We zijn allemaal een beetje jaloers op Sophie. Want Sophie is namelijk afgelopen weekend naar Bruno Mars geweest.
2: Ja. Klopt.
0: Toch even benieuwd, hoe was het?
2: Ja, waanzinnig.
0: Ja?
2: Ja, je hoort het van iedereen. Het is ook eigenlijk een beetje saai aan het worden om mensen te vragen wat ze ervan vonden. Want het was echt waanzinnig. Die man die kan zo goed dansen en zingen en entertainen. Het was alles bij elkaar. Gewoon zo knap.
0: Maar ik hoor veel het vergelijken met Michael Jackson.
2: Ja, snap ik wel.
0: Ja, had jij dat ook?
2: Nou ja, ik heb Michael Jackson zelf nooit heel bewust meegemaakt. Maar ik denk wel, qua
1: die
2: niveau
1: grootsheid.
2: Van ja, grootsheid, dansen, alles was gechoreografeerd. Het was echt. Dus ik kon niks ontdekken in die show waarvan ik dacht, oeh, volgens mij ging dat niet helemaal goed.
0: Nee,
2: echt heel knap.
0: Heeft wel indruk gemaakt.
2: Ja, absoluut. Het was echt heel vet.
0: Nou, voor de mensen die nog gaan, volgens mij staat hij nog 1 keer in.
1: Morgenavond.
0: Ja, staat hij in de arena. Weet wat je te wachten staat.
1: Slaat hij wel wat in Amsterdam? Dat lijkt me wel, toch? Ik denk dat hij gewoon, wat zit hij?
3: Nou, wat heb je dan? Bestaat de Krent? Of staat
1: het? Ik denk in de Amstel of bij het Museumplein.
0: Ook
1: heb
0: is ook
1: je
0: altijd,
1: dat,
0: oh ja.
1: Bij het Museumplein is ook nog zo'n heel luxe ding, toch?
0: Ja.
1: Dat niet het college, dat zit links, maar aan de andere kant zit nog zo'n mega luxe.
0: Ja, ik weet wat je bedoelt. Dat is ook, dat is geloof ik 7 sterren of zo.
1: Ja, nee, zo'n Uber-hip. Ja.
0: 7 sterren,
1: ja,
0: dat is zelf bedacht.
1: En als Bruno Mars er is, 8. Dus dan.
0: Ja. Nou goed, wij gaan zo meteen beginnen de dag met een mooi bedrag spelen. Sophie gaat voor je draaien. En dit is de stem die je moet raden.
4: Wij zijn volle bak daarmee bezig.
0: Ja.
1: Oeh.
0: Ik denk wel herkenbaar, maar goed, we laten hem zo meteen nog een keer horen. Dan kun je er nu alvast even rustig over nadenken.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Zie ik zelfs al rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer.
4: Here we go.
3: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Wat een geld.
10: 18.000. Tot verdikken me.
3: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido.
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Getallen horen is centen scoren.
6: Luister dinsdag naar Mark Labrand vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5.000. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wimbledon is in volle gang op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
2: 538 Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev weer onder vuur genomen. Onder meer een appartementengebouw werd geraakt en zeker 10 mensen hebben het niet overleefd. Er zijn zo'n 50 gewonden. Rusland bevestigt de aanvallen. Bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Volgens de politie was er eerst een ruzie tussen een groep van 15 tot 20 mensen toen de dader een mes trok. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt en de verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden. En het lijkt er steeds meer op dat EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Castle Lake. Dat heeft een vijfde bod gedaan en EasyJet zou er nu wel mee instemmen. EasyJet is interessant omdat het waardevolle start- en landingsrechten heeft in onder meer Londen en Milaan. Dan het weer. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land daar blijft het droog en zonnig. In het zuiden daar kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files. Is het druk, Rick?
6: Jawel, 47 files nog. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 34 minuten. A15 Gorkum, Ridderkerk bij Ridderkerk Noord, 44. En de laatste is de A16 Rotterdam Breda bij Ridderkerk Noord, 42 minuten.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Deze week bij 538.
10: Jouw kans op een weekend lang
2: Tomorrowland.

0: Ik begrijp niet dat mensen dat gejengel en dat geginnegap op de nuchtere maag allemaal aankunnen. Het is niveauloos, het is verschrikkelijk, het is plat.
1: We rijden met je mee. Dwars door de ochtendspits.
2: De 538 Ochtendshow.

0: ik hoor.
1: Wel herkenbaar.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik hoop dat jij ook weet wie het is, want het kan je een hoop geld opleveren. Nogmaals, 0909-3058, dat is ons telefoonnummer. Als jij deze stem...
2: Wij zijn volle bak daarmee bezig.
0: Denkt te herkennen. Ja, er zit wel een hoop herkenbaars in, volgens mij. 0909-3058.
2: Wij zijn volle bak daarmee bezig.
0: En wie weet ben jij zometeen 538 euro rijker, want dat is de hoofdprijs in begin de dag met een mooi bedrag. Jonas Mulder is dit, Edge of Desire.

0: Want noodgeval bij 538 in de ochtendshow. Leuk om weer eens te horen deze. Het is inmiddels 8:08 en wij zijn druk op zoek naar het juiste antwoord. Op de vraag van wie de stem vandaag is. Want wij willen zo meteen geld weggeven. In begin de dag met een mooi bedrag. Wij hebben hem net al even laten horen.
1: Wij zijn volle bak daarmee bezig.
0: Oh.

0: Beautiful Girls. This ain't the love song. Om 14 over 9. Het is de ochtendshow voor de maandag. En wie weet is dit vandaag de dag dat jij er met een lekker bedrag van doorgaat. En ja. 538 euro in je zak kan steken. Dat kan in het begin de dag met een mooi bedrag. Dat is de hoofdprijs bij ons op het rad. We spelen vandaag om deze stem.
1: Wij zijn volle bak daarmee bezig.
0: Ja, en wij...

0: Die vraag voor aan Dennis. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wie zoeken we vandaag?
1: Bas Smit.
0: Ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen.
2: Wij zijn volle bak daarmee bezig.
0: Nee. Dennis?
1: Ja?
0: Het is niet Bas Smit.
1: Ah, jammer.
0: Ja, zonde.
3: Ik begrijp het wel.
0: Ja. Nou, die had een druk weekend, zag ik. Want zo. Die was natuurlijk bij de Amsterdamse zomer. Is de Amsterdamse zomer nou helemaal van Bas?
3: Nee, dat is niet. Dat is mij nog nooit duidelijk geworden.
0: Want hij is wel de gastheer, als het ware. Hij heet al die artiesten welkom en ook veel bezoekers.
3: Ja.
0: Maar goed, het is niet onze stem vandaag. Lara, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, Lara.
4: Hey.
0: Wie zoeken wij vandaag?
4: Ik denk Caroline van der Plas.
0: Oh, jij denkt dat het een vrouw is?
4: Ja.
0: Wat grappig.
2: Wij zijn volle bak daarmee bezig.
5: Nou, dat
0: zou inderdaad wel. Als je het gezicht van Caroline van der Plas hierbij bedenkt.
2: Wij zijn volle bak daarmee bezig.
3: Dat bezig zeker.
0: Ja. Het is er niet overigens, Lara.
4: Oké, helaas.
0: Ja, maar ik snap wel je gedachtegang. Tom, goedemorgen. Tom?
6: Ja, hallo.
0: Hallo.
6: Goedemorgen.
0: Hi. Was jij even wat anders aan het doen rond het?
6: Ik ben hartstikke druk.
0: Oh, wat ben je aan het doen dan?
6: Ik denk, ik moest zo dadelijk naar een Deventer. Ik moet even iemand weg naar de trein brengen.
0: Oh, oh.
6: Dus vandaar, ik zit even, ik hoef hem er wel op te schieten, want anders dan moet ik weg.
0: Ja, maar je bent taxichauffeur.
6: Nee. Ik breng een buurvrouw van me uit Berlijn. Die breng ik even naar de trein.
0: Een buurvrouw uit Berlijn.
3: Het verhaal wordt zeer apart. Deze smoes heb ik nog nooit gehoord. Een buurvrouw uit Berlijn.
6: Kijk, dat bedoel ik. Ik woonde in Berlijn.
0: Ja.
6: En ben sinds 2 maanden terug in Nederland. Ja. En dus een buurvrouw die kwam eens even kijken waar ik nu woonde. Die was nog nooit in Nederland geweest.
0: Oh, wat grappig.
6: Dus die zet ik zo dadelijk weer op de trein. En die gaat richting Berlijn weer.
0: Ja, Duits
3: op de trein zitten.
0: Maar vond je het niet leuk meer, Tom, in Berlijn?
6: Jawel, maar op een gegeven moment, ik ging met pensioen. Dus ik denk, dan de rust terug naar Nederland.
0: Ja, ja. En mis je het al? Want het is een leuke stad, Berlijn.
3: Zeker.
6: Ja, Berlijn is fantastisch. Ja, maar ga er nog regelmatig naartoe natuurlijk. Hè. Dat vergeet ik niet.
0: Ja. Hé, even kijken, deze stem.
2: Wij zijn volle bak daarmee bezig.
0: Wie is dat?
6: Ik denk dat het Waylon is.
0: Waylon!
2: Wicked Waylon!
6: Ja.
0: Ja, Waylon is helemaal goed!
6: Ja! Yeah!
0: Yeah! Wat een leuke lach heb jij, Tom.
3: Ja.
6: Duitse.
0: Een Duitse lach, ja, ja.
6: Een Duitse lach.
5: Maar het is nog steeds heel lekker hoor. €250.
6: Kijk, dat is lekker voor deze dag.
0: Dat is mooi meegenomen.
6: Hey, hartstikke mooi.
0: Ja, hoe laat vertrekt de trein? Want je moet...
6: Ja, ik moet vanuit Duiven. Dat is best nog wel een stukje.
0: Ja.
6: En die vertrekt om 11:15. Dus ik moet zo dadelijk maar richting. Want de afslagen van Deventer zitten dicht.
0: Oh. Maar
6: dus ik ga maar even kijken waar we terechtkomen.
0: Nou, een goede reis, Tom. Leuk je gesproken
6: te hebben. Dankjewel. Hey, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Blijf lekker luisteren. Tom is vandaag degene die er vandoor gaat met €250. In begin de dag met een mooi bedrag. Het was bijna, had je het voor elkaar, Sof.
5: Het scheelde echt heel weinig.
0: Ja, het is echt een tandje. Dit is muziek van Teddy Swims.

0: Swims en Towns and I, Gone, Gone, Gone in de ochtendshow. We hebben nog geen smulschijf gekozen voor de komende week. Nou ja, we hebben hem wel gekozen, maar we hebben hem nog niet met je gedeeld. Maar dit is het moment om even bekend te maken dat de smulschijf deze week voor Yves Berends is.
1: En dit is de

0: Hij is leuk. De nieuwe single van Yves Berendsen is deze week de... En toeval wil, hij is aanstaande donderdag. Is hij bij ons te gast?
1: Nee joh.
0: Ja, hij komt langs. Dus
1: gezellig.
0: Kunnen we even van hem horen hoe het voelt om smulschijfhouder te zijn. Hoewel Yves dat wel weet, want die heeft wel vaker een smulschijf gehad. Overigens, Emma Heksters die komt ook langs. Niet donderdag, maar die hebben we aanstaande vrijdag hier in deze show. Ja, een komen en gaan van artiesten.
2: Een crème de la crème.
0: De crème de la crème meldt zich hier. Straks in het vervolg van de ochtendshow nou over de crème de la crème gesproken. Peter Heerschop.
3: Deze maand ontdek je een unieke wereld.
4: Tomorrowland.
3: Met meer dan 200 nationaliteiten.
4: De beste DJ's.
3: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
4: En 400.000 dansliefhebbers.
3: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
4: Tomorrowland. Luister Radio 538.
3: En maak deze week kans op een droomweekend.
4: Tomorrowland.
3: 17, 18, 19 juli.
4: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
5: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Yeah. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
9: Yeah.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
12: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
13: Yes!
14: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
13: Yes!
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie olifant.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
6: I want chicken.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Ja, goedemorgen. Dit is de ochtendshow en het weer voor vandaag. In het noordoosten bewolkt. Daar kan een klein spatje regen vallen. Verder krijgen we een mix van zon en wolken vandaag. Vanmiddag overal droog. Temperatuur 19 graden aan de noordkust en 29 in Limburg. En dan een overzicht van de files. Rick, waar staan ze?
11: Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij de Martinus Nijhoffbrug, 34 minuten vertraging. A15, Gorkum, Ridderkerk bij Ridderkerk Noord, 24 minuten. En de laatste is de A16, Rotterdam-Breda bij Ridderkerk Noord, de vertraging 29 minuten.
10: Het is 10:55, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Kiev zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin na de aanvallen van Rusland op verschillende appartementencomplexen. Ook vielen daarbij zeker 10 doden en bijna 50 gewonden. In Amsterdam is vannacht een man meerdere keren gestoken met een mes nadat er ruzie was ontstaan tussen een groep van 15 tot 20 mensen. En de verdachte is gevlucht en nog steeds niet gevonden. En medewerkers van de Haagse Hogeschool die noemen de sfeer daar toxisch, oftewel giftig. Dat meldt Omroep West. De arbeidsinspectie onderzoekt gevallen van intimidatie, pesterijen en ook machtsmisbruik.
10: Oké, Flo, dankjewel.

0: Shakira en Burna Boy. De WK-tune, toch? Deze Die Die. Die voor Nederland bye-bye zou heten, helaas. Ja, het vind ik toch jammer dat we het niet meer weten.
1: Nou, vorige week waren we nog vol goede moed.
0: Ja.
1: Want toen moesten ze nog spelen.
2: Ja, het was maandag op dinsdag.
1: Ja, dat was echt, nou, we zouden best wel eens kunnen winnen.
0: We rollen ze op.
2: Ja.
0: Moet jij eens even kijken. Brobby gaat 3 keer scoren. Die ezels van Bas Smit tot de overmaat van Ramp ook nog erbij
2: in. Bas Nijhuis.
0: Of Bas Nijhuis, die ook nog even de voorspelling deden dat, nou, dat was echt een walk in the park. Dat zou helemaal goed komen.
1: Helemaal niks.
3: Ja, niet hoor.
0: Jammer, hè? Nou ja. Dit is 538 met zometeen hier Peter Heerschop. Die gaan wij, zoals we dat iedere maandag doen, zometeen even bellen. Even bellen met Peter. Maar luister eerst even naar Stella Lefty.

0: Frank, one more time. En dan is het exact 9:15. Nou, je weet op maandagochtend wat dat betekent.
1: Even bellen met Peter.
2: Hallo!
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ben je uitgelaten, Peter?
2: Ja, dat klopt. Ik ga bijna op vakantie.
0: Kijk, lekker. Dan snap ik het. Met wie ga je?
2: Ik ga met mijn eigen vrouw.
0: En dan toch nog zo uitgelaten.
2: En dat wist ik, hè, dat die zou komen. En zo hoort het ook. Ja. Maar jullie werken nog? Drie weken?
0: Ja, nog drie weken.
2: Drie weken. Nou, dan... eerst eventjes... ik heb een paar dingetjes. Ik kreeg bijvoorbeeld de grote boete special onder ogen. Even kijken of jullie de hoogte van de boete weten bij overtredingen.
0: Oh, dat vind ik leuk.
3: Leuk.
2: Ja. Dus, maar houd voor jezelf even bij. Hè, dat je denkt, oh, dat had ik goed. En dan krijgen we straks wel een winnaar.
0: Ja.
2: Ja. Wat is de boete bij je mobiel vasthouden tijdens het rijden?
0: Ik schrijf hem
3: 400. Oh, mocht niet zeggen.
2: Nee. Ja, jij mag wel zeggen. Zeg gewoon.
3: 450 euro.
0: Ja, meer dacht ik zelfs.
4: Ik dacht 476.
2: Nee,
0: ik denk 490.
2: Ja, het is 440, maar even kijken wat je naakt recreëren buiten de aangewezen gebieden.
0: 260.
1: Nee, niet zoveel.
2: Nee, is niet zoveel.
1: 30.
2: Nee, joh. 95.
0: Nou.
2: 95. Naakt je mobiel vasthouden tijdens het rijden.
3: Naakt?
1: Oh, kan dat?
2: Ja, dat is opgeteld, hè? Dat is 535 euro. Je hond langdurig laten blaffen of ermee dreigen.
1: 150 euro.
2: Ja, bijna goed. 160 euro. Ik reken het goed, hoor. Ja, je mag er 20 na zitten.
0: Ja.
2: Dus naakt dreigen met je hond buiten de aangewezen gebieden. Dat is 245 euro. Je moet dingen optellen, hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Als fietser niet stoppen voor rood.
0: Oei.
4: 90.
0: Ja, zoiets denk ik ook. 90 euro.
2: Het is 120.
0: Zo.
4: Oh.
2: Vraag van een luisteraar. Waarom kreeg ik dan een boete van 215 euro? Nou, dat komt omdat je waarschijnlijk naakt door rood fietste buiten de aangewezen gebieden. Nou, dan kom ik bij rare hoge boetes.
0: Ja.
2: Stoepkrijten.
0: Krijg je daar een boete voor?
2: Ja, 170 euro.
4: Nee,
2: stoepkrijten, 170 euro, want het valt onder het bekladden van de openbare weg.
0: Ach.
2: Kinderen van 3 die lekker zitten te stoepkruiten. Bam, 170 euro. Mag je hopen dat ze wel een luier en een hemd aan hebben? Anders komt er naakt recreëren bij. Bramen plukken of bessen of paddenstoelen. Bramen plukken.
0: Oeh. Ja, ook 60 euro?
2: 110 euro voor bramen plukken. Kennen jullie iemand die ooit een boete heeft gehad voor bramen plukken?
3: Nee.
2: Ik ook niet. Nee. Zonder redelijk doel rondhangen.
3: Dat kan, 250 euro.
2: Zonder redelijk doel rondhangen. Dat is voor de meeste mensen thuis.
0: Ja.
2: Ja. Nou, dat is 110 euro.
3: Oh.
2: Per dag dus, hè?
0: Ja.
2: Nou, en dit vond ik echt de raarste boete. Met levende vogels vissen.
3: Nou ja.
0: Waarom zou je dat doen?
3: Wie doet dat nou?
2: 470 euro.
0: Zo.
2: Maar wie vist er met levende vogels?
0: Ja, ik wist niet dat dat kon.
2: Nee, dan vraag je, vis jij met brood of wormen? Nee, ik vis met pelikaan. Die happen er zo een karappetje uit, hoor.
0: Ja, ja, ja.
2: 470 euro. Even in andere landen, Frankrijk, met teenslippers in auto rijden.
0: Ja, dat is veel.
2: Nee, dat valt mij 35 euro.
0: Oh.
2: Maar in Spanje 200 euro teenslippers achter het stuur. En je bent bij een ongeluk niet verzekerd. Oortjes in Frankrijk 135 euro. De hoogste boete in Europa, en dat is in Frankrijk... seksuele vertoning in het openbaar.
0: Mm.
2: 15.000 euro.
1: Zo, ja.
0: Dat is een hoop geld.
1: Ja, dat is op het strand komt dat wel eens voor.
2: Ja, en dan is het 15.000 euro.
0: Maar dat is als je de liefde bedrijft in het openbaar.
2: Ja, ongelooflijk, man. Ik was een keer in Frankrijk. Ik zat gelijk op 45.000 euro. Nou, tot zover de boetes. Nu iets minder leuks voor Nederland. De WK.
0: Ja.
2: Ja, jullie hadden het er ook al over. En ja, ik ging er vorige week nog vanuit dat Oranje zou winnen van Marokko. Nou, dat heb ik dus verkeerd ingeschat. Maar ik ging er vanuit dat we gewoon vooral op de aanval zouden gaan spelen. Maar goed, we lagen er dus snel uit. Andere grote landen ook steeds met de hakken over de sloot. Engeland won krap met 2-1 van Congo, met 3-2 van Mexico. Argentinië met de verlenging met 3-2 van Kaapverdië. Portugal in de 94ste minuut op het tandvlees onterecht met 2-1 langs Kroatië. Dan zeg ik, nieuwe regel. Wij stonden met Oranje tot de 92ste minuut 1-0 voor tegen Marokko. Ik zou dus zeggen, laat Oranje ook gewoon weer meedoen.
1: Ja.
2: Nou, veel krampachtiger kan ik de uitschakeling niet verwoorden. Maar goed, ik heb tot nu toe inderdaad toegegeven wat dingetjes verkeerd voorspeld. Kom ik nu met mijn goede voorspelling.
4: Oké.
2: Ja. In de halve finale, deze WK, komen Argentinië, Spanje, Noorwegen en Marokko.
0: Hé. Hey.
2: Tenminste, dat hoop ik. Maar als er geen rekening wordt gehouden met wat ik hoop, dan wordt het Argentinië, Spanje, Frankrijk en Engeland. De finale zal gaan, komt die tussen Marokko en Noorwegen.
4: Nee.
2: Ja, tenminste, dat is wat ik hoop. Maar als daar geen rekening mee wordt gehouden, dan wordt het Spanje, Argentinië. Of Frankrijk, Engeland. Ik weet het gewoon niet. Nee. En dat mag ook. Ik hoef niet alles te weten. Want de komende week ga ik op vakantie en vroeger was het toch, waar ga je heen op vakantie? Nou, dat is nu een vraag, hè, voor heel veel mensen. Vraag zeiden ze, nou, ik ga even lekker naar de zon. Ja, we gaan naar de zon. Ja, Spanje, Italië, Griekenland, dat is bloedheet in de zomer. Kun je ook zeggen, nee, we blijven in eigen land. Dat is tegenwoordig bloedheet in de zomer.
3: Ja.
2: Engeland, Schotland, Ierland, kan je doen. Heel mooi. Is tegenwoordig bloedheet in de zomer. Scandinavië, IJsland, Nova Zembla, Antarctica. Bloedheet in de zomer. Dus waar we ook heen gaan, het is bloedheet. Maakt niet uit. Goed insmeren. En bedenk, maak de zin maar af. Het maakt niet eens zoveel uit waar je heen gaat. Uiteindelijk gaat het namelijk vooral om de mensen met wie je bent.
3: Mooi.
2: Nou, dus waar je ook heen gaat, geniet. Smeer je goed in. Pas op voor boetes. Jullie werken nog een paar weekjes door. Ik niet. Ik spreek jullie ergens in augustus. Ik heb er nu al zin in.
0: Fijne vakantie, Peter.

0: En Sam Fender en Olivia Dean om 9:55 in de ochtendshow, die in principe op zijn eind is gekomen.
1: Waren jammer.
0: Dat we natuurlijk de service desk nog
1: hebben. Oh ja, goede vraag.
2: De 538 ochtendshow, service desk.
0: Iemand die met ons meedenkt als het gaat om het bedenken van nieuwe hitlijsten, die zegt, is het niet een leuk idee om een Lekker naar de Wekker top 1000 samen te stellen?
3: Vraag me af, hebben we dat al 1000 keer gedaan, Lekker naar de Wekker?
1: Nou, hoe lang zitten we hier bij 538?
0: Ja, dan moet het wel zo'n beetje. Nee, we hebben het niet.
1: Ze zijn de 700 ongeveer.
0: Ja. Maar goed, het zijn altijd twee platen natuurlijk, hè?
3: Oh, ja, dat is dubbele, niet alleen de winnaars.
0: Ja. Of dat je zegt van, we doen in die lijst moet je iedere keer iets. Wil je de nummer 100 of de nummer 99 om?
3: Ingewikkeld.
0: We gaan hier nog even zien. En dan zijn er wat mensen die ons attenderen op het feit Sylvester Stallone is vandaag jarig. Die zat in Lekker naar de Wekker. Dat wij zeiden, jij hebt al een tijd niks van hem gehoord. Maar hij heeft de serie Tulsa King heeft hij gemaakt. Dat schijnt echt een aanrader te zijn. Een goede serie die vrij populair is.
1: Ik heb het gezien,
0: Meerdere mensen die ons daarop aanspreken. Dus dat bij deze ook rechtgezet. Dan, zo dadelijk hier, Martijn Lagouw. Met kans op kaarten voor Tomorrowland. Want die gaat hij gewoon weggeven. Dus veel plezier met de 50e werkdag. En tot morgen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
6: Hey, oh, sorry.
5: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt, ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
12: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: augustus krijg je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Summer Mode On.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
15: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
16: Ja, laatste kans.
15: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
17: 538 Nieuws.
18: 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt, heeft geen last van de bosbranden daar, dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan. Dat meldt de Franse brandweer en die is met 700 mensen aan het blussen. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft het CBS uitgerekend. Ja, het CBS denkt dat het misschien komt doordat er minder bouwvergunningen zijn afgegeven. De prijzen blijven stijgen met 5% begin dit jaar. Spits Erling Haaland kwam woorden tekort nadat hij op het WK met Noorwegen had gewonnen van Brazilië. Door de 2-1 gaat Noorwegen naar de kwartfinales. Ja, en ik had nooit gedacht zoiets mee te maken, zei Haaland. Hij noemde deelnemen aan het WK iets surrealistisch en hoopt dat het nog even voortduurt. Gaan we naar het weer. In het noorden is het bewolkt en kan af en toe een bui vallen. Een graad of 20 daar. In de rest van het land daar blijft het droog en zonnig. En in het zuiden kan het zelfs 26 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
20: Dankjewel Flo. 3:10 inmiddels. Goedemorgen. 538 verkeer door Flitsmeister. 17 vertragingen nog op de A-wegen. De drie langste van die 17, die hoor je nu. De A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord, 16 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen het Kortland-Aquaduct en Terbrechtseplein vanwege werkzaamheden, 20 minuten vertraging. En de A27 Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug, daar is een oprit dicht. Je vertraging daarbij.
19: En in het zuiden kan het zelfs 26 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
20: Dankjewel Flo. 3:10 inmiddels. Goedemorgen. 538 verkeer door Flitsmeister. 17 vertragingen nog op de A-wegen. De drie langste van die 17, die hoor je nu. De A16 Rotterdam.

0: de auto gaat, zwengel even die Flitsmeister-app aan. Dan ben je veilig.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd...

0: Journey en Don't Stop Believing op Radio 538.
1: 538, vijf van het bedrijf.
0: En daar mogen we Marjan hartstikke dankbaar voor zijn. Marjan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We zijn bezig met jouw vijf van het bedrijf. Het bedrijf Verhoef Access Technology. Ik las die naam en ik denk, jullie maken sleutels of dingen om ergens toegang tot te krijgen. Maar ik zit er helemaal naast volgens mij, of niet?
2: Dat klopt.
0: Ja, wat doen jullie wel dan?
2: Wij maken gangways voor de scheepvaartindustrie en vrije val reddingboten.
0: Oh, dat is inderdaad een compleet andere hoek.
2: Ja.
0: En sta je dan ook met een lasapparaat in de werkplaats of zit je op kantoor?
2: Nee, ik ben de schakel tussen werkplaats en het administratieve gedeelte ervan.
0: Eigenlijk dus de allerbelangrijkste schakel van het bedrijf. Ja,
2: nee,
0: we kunnen er lang en kort over lullen, Marjan. Maar als jij wegvalt, dondert het hele bedrijf in elkaar, toch?
2: Helemaal waar.
0: Heel goed. Hey, jij hebt 5 tracks ingestuurd voor jouw eigen playlistje, voor jou en je collega's. Ben je ook echt langs de collega's gegaan of heb je dit ook gewoon even op eigen houtje geregeld?
2: Bij ons gaat de radio regelmatig harder bij bepaalde nummers. En die zijn er wel een beetje tussenuit gekomen.
0: Oké, nou hartstikke goed. We hebben net al Dua Lipa gehoord met Levitating. Ed Sheeran staat ook nog op je lijstje, zag ik. En People Zeker. Met Moving On Up. Het is heel erg, ja, het gaat van hot naar her. Vind ik wel leuk.
2: Ja, gevarieerd, maar het meeste wel het tempo.
0: Nou, heel goed. Is ook wel lekker voor een maandag, toch? Ik bedoel, we moeten toch weer aan de bak met z'n allen.
2: Precies.
0: Hey, dankjewel voor het insturen van de playlist. Als dank krijgen jij en je collega's taart. Die gaan we zo gauw mogelijk naar het bedrijf opsturen.
2: Heerlijk, dankjewel.
0: Alsjeblieft. En deze stond ook in jullie lijstje. En het is natuurlijk helemaal actueel vanwege de Amsterdamse zomer ook een beetje. Tino Martin en Mart Hoogkamer met Hartslag van de Stad. Nu speciaal voor alles en iedereen bij Verhoef Access Technology. Marjan, werk ze vandaag.
2: Dank je.

punten scoren bij je collega's is leuk, maar taartpunten scoren bij je collega's is nog leuker. En dat kan als je je 5 van het bedrijf doorgeeft via 50.nl/bedrijf. Maken we gewoon een stukje taarten, sturen we jouw kant op voor jou en je collega's in ruil voor goede muziek. Nu M People en Moving On Up.

0: zijn van die kleine dingetjes die een dag leuk maken. Even een klein kijkje achter het scherm. In de studio hier bij 538 staat een tv aan nu met erop Nederland in beweging. En die gasten die daar die oefeningen doen, deden dat precies op de maat van M People and Moving On Up. Ja, dat is toch een klein genietmomentje. 538. Misschien voor jou zometeen een gigantisch genietmoment, want over een paar minuutjes maak je hier bij 538 opnieuw kans op de festivaltickets van het jaar. Die dingen die wil je winnen. Een compleet verzorgde weekendtrip naar Tomorrowland. Maak je zometeen kans.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Met meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak deze week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000, tot verdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Ja. Yeah.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: En

0: en ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten, 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Binnen 1 minuut
5: meer muziek
4: tijdens de 538 werkdag.
6: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: 538, Martijn Lagaal.
12: Wie weet, ga je wel naar Tomorrowland? Blijf luisteren.

0: hier hartstikke goede speakers, die kunnen wel wat hebben. Maar ik heb ze wel een beetje opgeblazen, geloof ik.
1: Met 538 naar Tomorrowland.
0: The Rembrandts, and I'll be there for you op jouw 538 werkdag. Mijn naam is trouwens Martijn, ik zit op de plek van Dennis, want de Den Man is even een paar weken de vakantieman. Maar ook ik kan jou naar Tomorrowland sturen, als je daar tenminste oren naar hebt. En een tripje naar Tomorrowland is niet zomaar een tripje richting België. Het is echt een uitstapje naar een ander universum, hè? Magische stages, honderdduizenden dansliefhebbers. 100.000 stappen ga je waarschijnlijk ook zetten in dat hele weekend. Maar ja, wat wil je? Je moet natuurlijk zoveel mogelijk van de allergrootste DJ's ter wereld live meemaken. En eigenlijk is Tomorrowland een plek, ja, die een voorbeeld is voor de echte wereld. Want in Boom, België, zijn alle nationaliteiten wel gewoon lief voor elkaar. Dus het kan echt. Wil je erheen? Dat kan. Met 538. Hoor je zometeen de oproep om te bellen? Bel dan meteen naar de studio 0909-30538. Er zijn al hele hordes die dat nu al doen, maar wacht nog heel even. Het gaat om het moment. Hoor je de oproep? Dan bel je 0909-30538. En ben je beller 102? Dan spreek ik je zometeen. En dan heb ik goed nieuws voor je, denk ik ook wel. Dus luister naar de oproep. Dan bel je 0909-30538. Zorg dat je beller 102 wordt. En dan, voor je het weet, zit je met je billen in Boom, België. Voor een fucking epic weekend in Tomorrowland. Dit is de Bowser.

0: met Fatri Achnaar.
1: Tomorrowland. Hoppakee. Deze hele week. Luister goed. Luister scherp. En wie weet zit je straks een heel weekend lang in Boom-België voor Tomorrowland. Jordi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, heb jij vaker geprobeerd om aan kaarten te komen voor Tomorrowland, of niet?
2: Ja, ik heb vanmorgen nog een keer geprobeerd te bellen, maar helaas.
1: Ja, het is echt het is Hunger Games meets Squid Game meets Kamp van Koningsbrugge. Het is één groot gevecht, één grote afvalrace om aan tickets voor dat festival te komen.
2: Ja, zeker.
1: Maar ja, gelukkig heb je 538 hè, in je leven.
2: Ja, zeker weten.
1: Heb je nog
2: ja,
1: een extra ja, kans?
2: Zeker weten. Het is ook een bucketlist voor mij geweest. Ik heb altijd aan kaartjes proberen te komen, maar helaas lukte het voor mij niet.
1: Ja, Boom is de droom eigenlijk, zouden we kunnen stellen.
2: Boom is zeker de droom, zeker weten.
1: En ik heb begrepen dat je heel graag jouw vrouw mee wilt nemen.
2: Zeker weten, ik wil heel graag mijn vrouw nemen, ja.
1: En is zij net zo lijp van Tomorrowland als jij dat bent? Of moet je er echt een beetje wegwijs gaan maken daar zo meteen?
2: Nee, helemaal totaal niet. Nee, zij is eigenlijk degene die heel graag wil. En zij mij er een beetje mee.
1: Oké. Oh, dat zou wel echt heel veel karmapunten zijn als jij zo meteen met tickets voor Tomorrowland aankomt zetten dan.
2: Ik denk het wel, ja. Als dat zou kunnen.
1: Jordi!
2: Ja.
1: Je bent beller 102. Gefeliciteerd!
2: Yeah!
1: Jij gaat met je vrouw naar Tomorrowland, jongen.
2: Yes, super.
1: Inclusief toegang tot de Dreamville pre-party. Je krijgt weekendtickets voor Tomorrowland. Een plek op de Dreamville campsite. En deze prijs wordt verzorgd door Mentos Vibes. Van harte, jongen.
2: Hele top, man. Heel leuk.
1: Ga het nieuws gauw overbrengen.
2: Ga ik zeker doen.
1: En heel veel plezier met de voorpret.
2: Dank je wel.
1: En een fijne dag vandaag, jongen.
2: Hetzelfde.
1: Geniet
2: ervan.
1: Hoi, hoi.
2: Komt goed. Hoi.
1: Deze hele week ook jouw kans op kaarten voor Tomorrowland als je luistert naar 538.

0: Taylor Swift. Kelsey? Ben jij dat, Esther? Jij bent van het nieuws. Noemt ze zichzelf nu ook zo officieel?
1: Ik ben heel hard aan het googelen nu.
0: Oh, nou ja, dat doe ik dan ook weer niet. Ik dacht, misschien weet je dat.
1: Nee, ja,
0: ik denk dat het zakelijk gezien voor haar ook beter is om de naam Kelsey gewoon niet achter haar eigen naam te plakken.
1: Ja, ik weet niet of dat nu officieel bekend is of ze dat er achteraan gaat plakken.
0: Nee, ik
1: weet het niet.
0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor op Radio 58. Esther is hier voor het nieuws. Wat heb je bij je?
1: Ja, waar je dit vandaag van de echte Tom Jones kunt horen.
0: Is het in de buurt?
1: Ach, zeker.
0: Oh, spannend. Zometeen hoor je meer.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
2: En we gaan nog even door met een megadeal.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
7: Yes!
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
7: Yes!
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
11: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
12: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
16: Hak je dag!
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
20: 538 Nieuws.
21: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Er is iemand opgepakt voor een steekpartij vannacht in Amsterdam. Volgens regionale media was er een grote ruzie met zo'n 20 mensen en daarna werd er gestoken. De verdachte was gevlucht. Het is een Amsterdammer van 32. Het slachtoffer is 6 jaar ouder en ligt in het ziekenhuis. Het kabinet trekt ruim 400 miljoen euro extra uit voor woningen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben. Het geld is bedoeld voor woongebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen en waar ook gezamenlijke voorzieningen zijn. Volgens het kabinet worden er nu te weinig van dit soort woningen gebouwd. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. En hij roept NAVO-landen op meer afweerraketten te sturen. En deze week is de NAVO top. En vanavond begint Royal Park Live in de tuinen van Paleis Soestdijk. En de concertreeks wordt geopend met optredens van de Britse zanger Tom Jones.
0: Kun je nog doen? Even snel.
21: Ja? Sex bomb. Yeah.
0: Geweldig. Lijkt me geweldig om erbij.
21: Wat een man is dat.
0: Jazeker.
21: En 86 jaar, even
0: wat?
21: Erbij zeggen. Ja.
0: Okay.
21: En de komende dagen staan ook Herman van Veen, Raccoon en James Arthur op het podium. En de concertreeks wordt volgende week maandag afgesloten door Suzanne en Freek. Het weer in het noorden is het bewolkt en af en toe kan er wat regen vallen daar. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. En het wordt vandaag 20 tot 26 graden. Tot zover het 538 nieuws.
0: Dankjewel Esther. Tijd voor het 538 verkeer dan door Flitsmeister. Het is druk, 12 vertragingen op dit moment. De drie langste dat zijn deze. De A2 Den Bosch naar Utrecht voor Zaltbommel. Daar loop je een kwartier vertraging op door een ongeluk. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 25 minuten wachten voor je Duitsland in kunt. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen de Van Brienenoordbrug en Ridderkerk Noord. Daar een vertraging van een minuut of 13. Verder meldt Flitsmeister op dit moment 26 plekken waar er wordt gecontroleerd op jouw snelheid. Ik kan ze allemaal oplezen. Het duurt heel lang. Misschien is het beter als je in de auto zit of in de auto stapt. De Flitsmeister-app aan te zwengelen. Dan komt het wel in orde.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
23: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: The stories are true.
25: The story has just begun.
26: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
27: See her light up the night.
26: To be the hero.
28: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
29: 538.
28: Deze week bij 538.
30: Jouw kans op een weekend lang.
28: Tomorrowland.
30: Zomer op je radio.
0: Ja, met zometeen ook een zomerse dance.

0: 8 juli in de bioscoop. 538. Deze week bij 538.
1: Jouw kans op een weekend lang.
0: Tomorrowland.
1: Martijn Laga.
2: Ja, met zometeen ook een zomerse dance.

0: Hij ziet eruit als een Hells Angel, maar hij heeft een hemels stemgeluid. Teddy Swims, Mr. Know-it-all op Radio 538.
1: 538, Dance Smash. Classic.
0: Om het heden te begrijpen moet je weten hoe het verleden eruit zag. Of in dit geval hoe het verleden klonk. Iedere ochtend gaan we even van de hoge dijkplank met een deep dive in het Dance Smash archief hier van Radio 538. En deze keer heb ik de Franse dancegroep Miranda opgedoken. Die dook op hun beurt eind jaren 90 de studio in voor een Spaanstalige zomerhit. En de titel, Vamos a la Playa, die doet bij een hoop mensen denk ik wel een belletje rinkelen. Want in de jaren 80 verscheen er ook een hit met dezelfde titel. En die was van het Italiaanse duo Righeira. Klein, groot verschil alleen. De versie van Righeira gaat over een nucleaire explosie. Miranda heeft de kernwapens en angstige mensen in 1999 omgeruild voor een zomerscocktailtje en een strandfeestje her en der. Met hun hit over nachtenlang dansen op het strand. Vamos a la playa. Die hoor je nu op Radio 538. Hier is Miranda.

De meest in groepsapps rondgestuurde man van Nederland van dit moment. Veel vaker nog dan kattenfilmpjes. De man van de steengoeie concerten in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars, I Just Might. Op de 58 werkdag, de maandag. Zal ik eens even die koffiegong erbij pakken? Hupsakee. Trakteer jij jezelf even lekker op een driedubbele Johnny Walker. Goed voor de mentale scherpte. En die kun je dan zometeen weer inzetten om aan 100 euro te komen. De mentale scherpte. Hoe je aan die centen komt, vertel ik je zo. Na Somber, de favorite, die komt eraan. Naar Whitney Houston. How will I

goed. Samber, nieuwe single My Body Isn't Ready, de favorite van deze week op 538. Stop or go. Nieuw tijdens de werkdag hier op Radio 538 is Stop or Go. 1 minuut krijg je zometeen de tijd om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden uit de categorie die je zelf mag kiezen. Denk aan algemene kennis, sport, topografie, showbiz tot muziek en geschiedenis. Elk goed antwoord wat je geeft is €20 waard. Jouw winst kan uiteindelijk oplopen tot €100. Bij elke go zet je het bedrag wat je tot dan toe hebt verdiend op het spel. Maar ja, 1 fout antwoord en je bent alles wat je hebt opgebouwd kwijt. Durf jij dat aan? App dan het woord go en je voornaam met de app van 538. Dus go plus je naam met de app van 538 even sturen deze kant op om je aan te melden. Wie weet speel je zo meteen mee in Stop.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
4: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Binnen 1 minuut.
9: Meer muziek.
11: Tijdens de 538 werkdag.
12: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: 538, Martijn Lagraal.
15: Zometeen, stop or go met jouw kans op €100. Eerst Sam Jeuk.

0: De 3A's, maar dan anders. Just Jaxel en John, turn the lights off op Radio 538. Stop for now. Het spel wat we tijdens de 538 werkdag spelen, waarmee je toch al een beetje een begin kunt maken met je 13e maand. Want je kunt 100 euro verdienen in Stop or Go. En misschien, Michiel, gaat het jou wel overkomen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Met je verjaardag.
1: Yes, we waren 47 geworden.
0: Ik wilde vragen, mag ik dat delen met de rest van het land? Maar je begint er zelf al over.
1: Ja, ik ben er trots op. Dus,
0: ja, vind je het niet moeilijk?
1: Nee, het is alleen die 7 klinkt zo negatief.
0: Ja, nou ja, bijna 50 klinkt nog negatiever eigenlijk.
1: Nee hoor, daar heb ik niks op tegen hoor.
0: Oké, gelukkig. Hey, je bent lekker vrij vandaag. Je bent onderweg naar een grote elektronica boer, om het zo maar te zeggen, om je eigen cadeau op te halen.
1: Klopt.
0: Waar heb je jezelf op getrakteerd?
1: Op een nieuwe simrace set.
0: Kijk eens even. Maar dat loopt best wel met de papieren, denk ik.
1: Ja, want ik moest ook wel even wat sponsoren van mijn verjaardag eerst inschakelen om het te kunnen kopen, maar ja. Het is gelukt.
0: Nou ja, wie weet kunnen we zometeen 100 euro van het totaalbedrag affietsen als jij door Stop or Go heen fietst. Je krijgt zometeen 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden in de door jou gekozen categorie, in dit geval sport. Ja. Per vraag valt er 20 euro te verdienen, dus je kunt er dus vandoor gaan met 100 euro maximaal. Na iedere vraag vraag ik aan jou Stop or Go. Zeg je go, gaan we door, zetten we al het geld wat je tot dan toe hebt op het spel. Zeg je stop, dan stoppen we. Heb je ergens een fout antwoord along the way, dan ben je alles kwijt.
1: Ja.
0: Duidelijk? Alright, ja. Dan gaan we beginnen. 3, 2, 1, let's go. Vraag 1. Hoe noem je de zwarte schijf waarmee ijshockey wordt gespeeld?
1: Een puck.
0: Een puck is goed. Stop or go?
1: Go.
0: Go. Vraag 2. Welke sport spelen ze op Roland Garros?
1: Tennis.
0: Tennis is goed. 40 euro in de pocket. Ga je door of stop je?
1: Nee, go.
0: Go. Vraag 3. Welke sport wordt er gespeeld in de NFL?
1: National Football League, American Football.
0: Dat is alweer goed, jongen. Je gaat als een tiet. Je hebt 60 euro. Stop or go?
1: Ik ga toch gewoon go.
0: Lekker man. Vraag 4. Hoe noem je de bescherming van het kruis bij mannen die in meerdere sporten wordt gebruikt?
1: Dat noemen ze een tok.
0: Wauw. 80 euro in de pocket, maat. Wat nu? Stop or go?
1: Let's go, fuck it.
0: Ja? Alles of niks? Ja. Ah, Michiel, wat ben je een baas. Let op. De laatste vraag. Voor 100 euro of niks. Op welke datum wordt de Grand Prix van Zandvoort dit jaar verreden?
1: God, meen je niet. Wacht even. Op welke datum? Wordt de Grand Prix van Zandvoort dit jaar verreden?
0: Ja, niet snel gaan googlen nu. Ik wil een antwoord van je hebben.
1: Maar het is in augustus.
0: Ja, dat klopt. Maar welke?
1: 26
0: augustus, zeg jij?
1: Ja.
0: Is fout. Michiel, ja, je hebt echt een paar behoorlijke cojones dat je zo lang doorging. Maar het goede antwoord is 23 augustus.
1: Oh, maar ik wist het niet. Het was echt een pure gok. Ik wist dat het eind augustus was.
0: Nogmaals, ik wil wel even gezegd hebben dat ik je een ontzettende baas vind dat je doorging tot het bittere einde. Maar ja, het einde is inderdaad wel bitter. Geen geld, maar wel het 538 tosti-ijzer wat we naar je opsturen.
1: Ja, helemaal top. Doe het
0: mee. Pleister op de wonden. Hé, hey, maar goed gespeeld, man.
1: Dankjewel.
0: Fijne verjaardag en lekker simracen straks.
1: Yes.
0: Yo, check it out daar. Hoi.

0: it's in your heart. Leanne Rimes op Radio 538. Can't Fight the Moonlight. Straks om 12 uur vers nieuws met Esther. Hoe is het met die rel op het WK eigenlijk?
1: Ja, als je denkt dat het niet meer gekker kan met president Trump. Hij bemoeide zich met een wedstrijd. En geloof me, daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
0: Echt lijp verhaal. Net wanneer je denkt dat die man geen gekkere dingen kan verzinnen.
1: Nou echt.
0: Verzint hij toch weer wat. Voor mijn scorietenpoel maakt het overigens niet uit. Maar het is echt wel een lijf. Dat zometeen en meer in het nieuws om 12 uur. En straks ook Lindo met meer van de 58 werkdag. En ook bij hem straks weer stop en go bij je kans maken op €100. Dat is toch lekker, zo'n bonus aan het begin van de week. 538 met nu Kensington, Living 4.

0: Kensington Living 4. Zometeen op 538 hier Lindo. Richting de lunch met Max en Andy Grammer. En ook Coolio gaat die draaien. Gangsta's Paradise komt eraan, zo direct.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Van Schoffel tot hoogwerker, van designertas tot Sittmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
4: Getallen horen is centen scoren. Luister dinsdag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hak je dag!
11: 538 Nieuws.
12: 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De nieuwe regels over het mogen afschieten van wolven valt slecht bij dierenbeschermers. De faunabescherming stapt in ieder geval naar de rechter. Provincies mogen van tevoren al vergunningen voorbereiden voor het geval een wolf een mens aanvalt. Dat kan de wolf sneller worden doodgeschoten. De Kamer praat er in september pas over. Ondanks de enorme hitte in Spanje van dit moment verwachten de Spanjaarden heel veel toeristen dit jaar. Voor het eerst komen er meer dan 100 miljoen mensen. Dat denkt de Spaanse minister van Toerisme. Vorig jaar waren het er 3 miljoen minder. En tegen het massatoerisme in Spanje is wel heel veel protest. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze misschien plannen hadden voor een aanslag op hun school. Er stonden dreigende berichten op TikTok. In een chatgroep ging het bijvoorbeeld over brandstichting en een aanval met chemische stoffen. De school staat in Hasselt, ten westen van Maastricht. En België mag van de FIFA in beroep gaan tegen het intrekken van een rode kaart die een Amerikaanse voetballer had gekregen. De FIFA schorste hem, maar trokken ze het wel weer in. Het gebeurde na een telefoontje van president Trump met FIFA-baas Infantino. En België wil dat hij gewoon geschorst blijft. Ze spelen morgen tegen Amerika. Het weer vanmiddag bewolkt met vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon en het wordt 20 graden aan de kust tot 28 in het zuiden. En vanavond is het op veel plaatsen zonnig. En dat was het nieuws op Radio 538.
14: Okido, eens even kijken hoe het op de weg is. Het is niet zo heel druk. Wat opvalt is de A12 richting Duitsland voor de grens. De beroemde grenscontrole, 20 minuten extra. En de A50 Arnhem-Os tussen Grijsoord en Valburg. 3 kwartier extra reistijd, dat zijn de langste. Dan even kijken naar de controles. A1 Amsterdam naar de 18-6, A2 Den Bosch-Eindhoven 156-7. A6 bij Lelystad en dan richting Friesland 69-4. A7 Drachten Groningen 169-7. De A12 Gouda Zoetermeer 19.9. A16 Rotterdam Dordrecht 8.0. A27 Hilversum Almere 115-0. A28 Afse Hogeveen 160.6. En de A50 Apeldoorn Zwolle 213.2.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
17: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: 538.
20: Deze week bij 538.
21: Jouw kans op een weekend lang.
20: Tomorrowland.
21: Zomer op je radio.
0: Hoppakee, de maandagochtend afgevinkt. Ready voor de maandagmiddag met Bebe Rexha en Fadeless. Dit is New Religion.

was jouw weekend? Was het oké of niet? Heb je een beetje goed weekend gehad? Ken je rapper Coolio nog, weet je wel, van Gangsta's Paradise? Die heeft ooit direct spijt gehad van zijn zondag. Want die ging optreden zelf op het podium. En die dacht, weet je wat, ik ga een stage dive doen. Je weet wel dat een artiest aan de rand van het podium zo naar voren springt. En die wordt dan opgevangen door het publiek. En eventjes gedragen door het publiek. Hartstikke goed idee. Hij werd niet opgevangen door het publiek. Klapte zo met zijn blote toeter zo boem op het beton. En zijn schoenen werden ook nog gejat. Kijk, daar heb je wel op. Alsjeblieft. Dan was je weekend toch weer goed. En hier heb je hem, Coolio, op blote voeten, Gangsta's Paradise.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Hey, goedemiddag, Linda, hoe is de naam? Beetje brak, maar we gaan er lekker tegenaan. Ik had gisteravond het concert van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. En ja, daar wil je geen seconde van missen natuurlijk. Dus, en daar genieten ook nog en om. Je weet hoe dat gaat, want wat een fantastische avond was dat, zeg.

Bente, bij 538 nieuw is het. Ja, het startschot van, van de carrière van de grootste 538-artiest op aarde. Het begint vaak op de allerkleinste plekken, weet je. We beginnen allemaal klein. Ik was 15 jaar, ging op schoolfeestjes draaien, weet je, als DJ. En zo is Martin Garrix eigenlijk ook begonnen. Ook zijn eerste DJ zit op een schoolfeestje. Guetta, David Guetta, die was ook 15. Organiseerde in de kelder van zijn ouders gewoon feestjes. Ik denk ook illegaal. Ik denk dat hij ook al meteen geld ging vragen en zo. Illegaal, weet je wel. Dat zit er bij hem al in. En de volgende Zweedse hithelden, die beginnen met draaien op een plek die ze inmiddels zelfs de meest belachelijke plek ooit noemen voor een DJ. En dat denk ik eigenlijk ook wel, want het gaat hier over Swedish House Mafia. Die begonnen hun carrière als DJ's in een pizzeria. Ja, daar wordt van alles gedraaid. Pizza's bijvoorbeeld, maar geen muziek normaal gesproken, toch? Zij wel. Hier zijn ze, terwijl ze groter zijn dan ooit. Don't you worry, child.

0: vanmiddag even een beetje een boost geven. Don't you worry, child, hoor je. Jennifer Lopez en David Guetta hoor je zometeen hier. En als jij, net als ik, houdt van de muziek van David Guetta... ja, 538 heeft iets moois voor je. Luister.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak deze week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op

0: vibe. Mentos vibes.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hey.
4: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Binnen 1 minuut
2: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: 538. Lindo Duval. Ellie Goulding komt eraan, U2. En nu, J-Lo.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Supersterren. Ze hebben soms veel te veel geld, weet je. Als ze geven geld uit een ding en dat je denkt, waarom? Weet je, zo gaan de hondjes van Mariah Carey, die schijnen regelmatig naar zo'n hondenwellness te gaan voor een paar duizend dollar. Paris Hilton heeft een chef-kok voor haar katten. Die krijgen gewoon gourmet te eten via die chefkok. En Bono van U2, die is ooit zijn favoriete groene hoed ergens vergeten. En toen heeft hij iemand maar even met een vliegtuig gestuurd. Maar hij was al in een ander land. Ga jij dat ding maar even halen, business class. En die heeft gewoon iemand, huppakee, op het vliegtuig gezet. Weer terug voor een paar duizend euro. Om te zorgen dat hij zijn hoedje weer had. Hey. Dan heb je echt geld te veel, denk je niet? Dan heb je echt geld te veel. U2, daar is hij. Bono met de hoed. Beautiful day bij 5 jaar.

0: zijn Alan Walker en Fangs in Heartbreak Melody. Zometeen het nieuws met Esther. Esther heeft nieuws over die vele bosbranden in Zuid-Frankrijk en Spanje.
1: Ja, stel je moet hals over kop vertrekken. Wat moet je dan doen en krijg je je geld terug? Dat hoor je zo.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
15: of binnenkort vertrekt,
16: adios.
15: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
17: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
17: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
21: Honda, the power of dreams.
22: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
23: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
24: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
25: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
26: Of deze, in een leuk plaatsje.
27: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Wimbledon is in volle gang, op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: 538 Nieuws.
9: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De twee jongens van 15 die gisterochtend omkwamen bij een auto-ongeluk... reden in de auto van een familielid. En daar hadden ze geen toestemming voor, dat meldt de politie. De auto reed tegen een boom en vloog in de brand. Omroep Brabant schrijft dat op de school van de jongens vanmiddag... een herdenkingsbijeenkomst is. Vakantiegangers die in de buurt van de bosbranden in Zuid-Frankrijk zitten... moeten goed luisteren naar de aanwijzingen die ze daar krijgen. Dat zegt reisbrancheclub ANVR tegen RTLZ. En bel je reisverzekering als je weg moet. Maar of zo'n natuurramp ook gedekt is, dat is maar de vraag.
10: Meestal niet. Doorgaans zijn dit soort natuurmolesten, zoals een bosbrand... zijn uitgezonderd van de dekking. En dan is het echt ongelooflijk vervelend, maar dan ben je geld mogelijk kwijt.
9: Ja, heb je via een reisbureau geboekt, dan regelen die vaak nog wel een alternatief voor je. Hamas heeft het bestuur van de Gazastrook ontbonden. De laatste ongeveer 20 jaar waren zij er aan de macht. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor de bestuurders die passen bij het vredesplan van president Trump. Dat het bestuur vertrekt, betekent niet dat ze gaan ontwapenen. En bijzonder nieuws uit Venezuela, want reddingswerkers hebben daar na meer dan 10 dagen na de aardbeving nog een papegaai onder het puin vandaan gehaald. Het dier werd levend gevonden en gered. En ondanks de zware omstandigheden maakt het diertje het goed. Het weer, vooral in het noordoosten, nog kans op regen. In het zuiden meer ruimte voor de zon. En het wordt vandaag 20 tot 28 graden. Vanavond op veel plaatsen zon. Vannacht droog en dan koelt het af naar zo'n graad of 17. En dat was het nieuws op Radio 538.
11: Hartstikke goed. Even kijken waar je vast staat. Het is druk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... voor knooppunt Leenderheide, 30 minuten. De A2 verderop, Den Bosch richting Utrecht... voor knooppunt Eveningen 12. En de A6 vanuit Almere in de richting van Amsterdam... voor Muidenberg, 25 minuten. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de afsluiting van de A1, denk ik. Ah, zou kunnen. A12 richting Duitsland voor de grens, 20 minuten door grenscontrole. A50 Arnhem-Oss van de Maasbrug 10. En de A67 Turnhout-Eindhoven voor de randweg N2, 9 minuten plussen daar. Dan even kijken naar de controles langs de weg. A1 van Amsterdam naar Amersfoort, 18,7. A2 Den Bosch-Eindhoven, 156,7. De A4 Leiden-Amsterdam, 8,3. A10, dat is de Ring Amsterdam, 19,0. A17 Roosendaal-Moerdijk, bij stand daarbuiten. Mooie plaats, dan vind ik dat altijd. Stand daarbuiten. 12,8. De A27 Almere-Hilversum, 112,4. En de A35 Enschede-Hengelo, 64,3.
12: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met
0: met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
0: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,
17: hoe groter die korting. Dat is one.
16: Van Vodafone.
17: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: Somber. Maar ja, met het mooie weer noemen we hem Sombrero. Lijkt me een stuk beter passend, toch? Homewrecker hoorde je bij 50. Hey, iedereen is wel eens onzeker over zichzelf. Toch over iets dat je zegt, ah, ik heb een te dikke buik of een te groot hoofd of wat dan ook. Heeft iedereen. Is helemaal niet erg. Maar vraag je het aan Britney Spears. Die toch over het algemeen gewoon als mooie vrouw wordt beschouwd. Toch? Dat is, ja, dat is weinig mis mee, zou je zo zeggen. Nou, dat vindt zij niet. Als je vraagt aan Britney, wat zou jij jezelf willen veranderen? Dan krijg je een boodschappenlijstje waar een plastische chirurg nog 14 jaar mee bezig is. Moet je luisteren.
1: Oh gosh, my nose, my butt, my fingernails, my... Do we have all day?
0: Ik kan de hele dag kan ze doorgaan. De neus, nou goed, alles moet veranderen dan aan Britney Spears. Ja, weet je wel, toch? Britney Spears, hier is ze met haar eigen neus. Baby, one more time. Tenminste, denk ik. Heeft, ja, toch? Jawel, haar eigen neus.

0: Martin Garrix. Drukke agenda heeft hij. Hij moet naar, hij gaat naar Tomorrowland.
1: Ja.
0: En dat laatste weekend van de Formule 1 in Zandvoort, daar gaat hij ook draaien. Dus hij krijgt dan nog druk, zeg maar. Bij allebei die evenementen kan je nog bij zijn trouwens. Als je hier kaarten wint bij 538 Tomorrowland deze week al.
2: Stop for now.
0: Stopper Go, zometeen het nieuwe spel van de 50 werkdag. Wil jij 100 euro winnen in 1 minuut? Dat kan, als jij de kandidaat bent zometeen. 5 vragen uit een categorie die jij nog mag kiezen. En als je ze alle 5 goed hebt, heb je 100 euro. 20 euro per vraag, dus je mag na elke vraag stoppen. Maar ook doorgaan met Go. Als je doorgaat, zet je alles weer op het spel. Durf je dan? Laat weten dat jij de kandidaat wil zijn in Stopper Go. Even een appje via de 58 app. Gewoon eventjes je naam en Go. En dan spreken we elkaar zo.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl. Let's
10: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra

0: tour. Lieslotte, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij PlusVrij vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: PrijsVrij vakanties.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Binnen 1 minuut
11: meer muziek
10: tijdens de 538 werkdag.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: I am Vaiana of Motunui.
10: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: The ocean chose you.
10: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
16: Stel je voor.
17: Yes, I saw it.
16: Jij, zorgen.

0: 10.000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Miles met een Niall Horan samen in Drive Safe. Hoor je nu?

0: or go.
1: Mag ik je voorstellen aan Luc uit Etten-Leur. Dag Luc, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja. Luc inderdaad.
1: Jij zit op de Universiteit van Wageningen, nu plantwetenschappen. Dat is leuk, zeg.
2: Ja.
1: Wat is de coolste plant die we hebben?
2: De gigant.
1: Waarom?
2: Dat is een hele mooie bloem.
1: Ja, oh ja, natuurlijk. Ja, als je op die manier kijkt. Ja, wat leuk.
2: Ja.
1: En wat ga je, als je dan plantenwetenschap hebt, als je die hebt afgerond de studie, wat ga je dan doen? Wat voor richting ga je dan op?
2: Ik wil eigenlijk kweker worden.
1: Leuk. Ja, leuk werk.
2: Ja.
1: Luc, je hebt een hele stoere categorie gekozen. Wetenschap gaan we doen in Stop or Go. Je krijgt zo maximaal 5 vragen. Als je ze allemaal goed hebt, heb je 100 euro. Na elke vraag mag je zeggen of je stopt of dat je doorgaat. Maar bij Go, als we doorgaan, zit je alles weer op het spel. Want bij één fout antwoord ben je alles kwijt.
2: We gaan het zien.
1: Ja, we gaan het gewoon proberen. Met deze ga je nog rocken gewoon. Daar gaat hij. Eerste vraag. Hoe heet het erfelijk materiaal in cellen?
2: DNA.
1: Nee, ja, natuurlijk. Stop or go?
2: Go.
1: Ik zou zeggen go, en ik denk dat jij deze wel weet. Hoe heet het proces waarbij planten voedsel maken met zonlicht?
2: Fotosynthese.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat kan niet fout gaan. Wat gaan we doen?
2: Go.
1: Go. Hoe heet gesmolten gesteente onder het aardoppervlak?
2: Magma.
1: Tuurlijk. Goed, alles nog goed. Je hebt er al 3 goed, 60 euro. We gaan go. Hoe heet de tabel met alle chemische elementen?
2: Ja. Met heel erg dit. Ja, met alle elementen, ja.
1: Hoe heet die nou?
2: Periodieke tabel.
1: Ja, ik vind hem heel knap gedaan. We hebben er nog eentje, stop or go.
2: Gaan we het doen of gaan we het niet doen? Go.
1: Go, wat is de eenheid van frequentie?
2: Hertz?
1: Hertz, ja, hertz! Hertz is goed! Allemaal goed! Oh, kijk. Ik dacht even, je
2: super.
1: Gaat het niet redden, maar toch.
2: Ja, het was even spannend.
1: Ja, dat snap ik, ja. Luc, je hebt 100 euro gewonnen in Stop or Go. En daarmee kom je mooi in de eregalerij. Dus je mag met trots teruggaan naar de universiteit na de zomer.
2: Super, nou, hartstikke bedankt.
1: En de groeten aan iedereen daar.
2: Ja, kijk nu, jij ook.
1: Dag hoor!
2: Tot ziens.
1: Kijk, zo makkelijk kan het zijn natuurlijk, ja. Ik wist zelf 4 van de 5 antwoorden niet, maar ik was er gelukkig op het scherm. Dit is Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.

0: Dat gaat, ja, weet je, die soap rondom het niet schorsen van Team USA-speler Balogun. Gaat nog even, je moet zo zeggen, hè? Balogun is mijn
1: Balogun. Ja, ja, ja.
0: Het gaat nog even door, toch?
1: Ja, ja, ook de UEFA, de Europese Voetbalbond, die gaat zich er nu mee bemoeien en die zijn woedend.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
1: Echt serieus?
9: Oh,
1: wat een geld.
9: 18.000. Tot verdikken me.
10: En ben jij de volgende postcode loterij?
11: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
12: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
20: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
24: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
22: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: 538 Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De eurocommissaris voor sport vindt dat politici zich niet moeten bemoeien met sportbeslissingen. Dat zegt hij op X na de ophef over het besluit van de FIFA om de schorsing van een Amerikaanse speler op te heffen. Ook de UEFA is fel tegen die beslissing en noemt die onbegrijpelijk. Het besluit volgde na contact tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. Oud-RIVM-directeur Jaap van Delden voelde in coronatijd enorme druk wanneer het ging over hoeveel mensen gevaccineerd waren. Dat zei hij tegen de corona-onderzoekscommissie. Nederland begon later met vaccineren dan andere landen. De druk was hoog, ook omdat er in de media veel over gesproken werd, zei van Delden. De Franse president Macron heeft mensen in het gebied met bosbranden opgeroepen te luisteren naar de veiligheidsdiensten. De grootste brand woedt bij Perpignan en is sinds gisterochtend 3 keer zo groot geworden. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. En Wibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De budgetwinkel zag de omzet vorig jaar met ruim een kwart stijgen tot ruim 360 miljoen euro. En ook groeide de keten verder met meer dan 60 nieuwe winkels. En Wibra heeft nu 360 vestingen in Nederland, België en Frankrijk. Het weer vanmiddag in het midden en zuiden van het land. Steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in Brabant en Limburg. Vanavond en vannacht droog en rond de 17 graden. Morgen alleen in het noorden bewolkt. Verder zonnig en 21 tot 28 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
5: Dankjewel. Maak je niet drugs om die versprekingen.
4: Nee hoor.
5: Dan de 3 grootste files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Lingenbrug en Del. 20 minuten. De A2 verderop richting Eindhoven voor Valkenswaarte. 21 minuten. Dat komt door een auto met pech. En de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. 18 minuten over 11. En dan de belangrijkste controles. A1 richting Eemnes. 39,9. De A2 Den Bosch-Eindhoven. 156,7. Dan verderop de A4 richting Berg-op-Zoom bij Ossendrecht. 245,0. A4 bij Schiphol richting Amsterdam. 8,3. Muidenberg-Lelystad. Dat is de A6 bij 69,4. A7 Drachten-Groningen. 168,1. En de A9 Haarlem naar Alkmaar toe bij Sparendam, 46,6. A10 richting de Zeeburgertunnel vanuit Diemen bij Amsterdam, 11,3. De A17 richting Moerdijk, 12,8. Naar Almere toe de A27 vanuit Hilversum bij 115,0. A35 naar Hengelo, 64,3. Apeldoorn-Zwolle de A50 bij Beemte-Broekland, 213,2. En de laatste is de A59 Den Bosch-Breda bij Sprangkapelle, 111,9. Het complete overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
6: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
26: Odido. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
28: 538. Deze week bij 538.
29: Jouw kans op een weekend lang.
28: Tomorrowland.
29: Summer.

0: favorite.
1: Ja, je kunt dus blijkbaar 21 worden en nog steeds denken... ja, leuk dat jij mij mooi vindt, maar nu ikzelf nog. Samber werd gisteren pas 21. Een oude ziel heeft die gozer. En zingt in de 50 favorite over iets wat je misschien ook kent. Ik herken het in ieder geval wel. Je wil iemand supergraag, maar je bent zo pleuris onzeker over je eigen lijf... dat je jezelf nog niet echt durft te showen en durft te geven. Dus weet je hart zegt go for it. Je onzekerheid zegt eerst nog even Photoshop en FaceApp en wat dan een lampje erop. Samber, voor iedereen bij wie het zelfvertrouwen nog even moet laden. Dit is My Body Isn't Ready.

Ja, Taylor Swift of Taylor Kelce, you name it. Afgelopen weekend getrouwd was natuurlijk gewoon het nieuws van het hele weekend. Ja, ja, wat wil je er nog over weten? Madison Square Garden, New York, daar was het. 1000 gasten ongeveer. Dan krijg je niet de vraag, wil je kip of vis? Maar wil je eerste of achtste ring? Wie er waren? Ed Sheeran, Paul McCartney, Steven Spielberg, Benson Boone. De enige gast zonder Wikipedia-pagina stond waarschijnlijk achter de bar, ergens bij de garderobe. En heb je dat ook nog meegekregen? Ze kregen niet een of andere lousy goodie bag met een paar sokken of zo. Nee, er zijn Cartier-horloges verloot, designer-tassen. Maar waar ik nou echt niemand over heb gehoord is, verplaats je eens even in Travis Kelce die dag. Dat je een van de mooiste vrouwen ter wereld scoort, die de hele dag met 1000 gasten eerst moet delen. En dan kom je s'avonds op die hotelkamer. Zo. Ja,

0: Elton, Don't Worry. Hey, ga je lekker? Ben je hard aan het werk of mag je al genieten van een welverdiende vakantie? Hoe dan ook, dit is de 58 werkdag. Dat betekent met bijna geen enkele onderbreking de allermeeste muziek. Zometeen de nieuwe van Bibi Rexha met David Guetta. Sad Girls komt eraan. Ook Suzanne en Freek. En zullen we nog even een beetje teruggrijpen naar die lekkere 90s top 1000 van vorige week? Oké, Shania Twain, zometeen.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dansliefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak deze week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
8: Geeft ruimte.
11: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
18: Binnen 1 minuut.
1: Meer muziek.
18: Tijdens de 538 werkdag.
19: De prijsfavorieten van Albert

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

Mello and Jelly Roll. En voor iedereen die al kokosnoten zijn klimop ziet groeien in de tuin, hele, hele fijne, relaxte zomervakantie gewenst. Mocht je deze week al op vakantie gaan met de auto, onthoud hè, dat koelvloeistof de motor koelt. Jou niet, niet drinken dus. Airbag geeft geen frisse lucht. En als je kinderen achterin hebt zitten, denk dan aan de slogan: TV, daar red je levens mee. Hey, rij voorzichtig hè, en goede reis. En leuk dat we erbij mogen zijn. 538, Bibi Rexha, naast je.

gaan Spanje vanavond, hè? Ja, Ronaldo speelt inmiddels tegen jongens die vroeger met hem op de PlayStation speelden. Kan een spannende pot worden. Veel plezier als je gaat kijken om 9 uur vanavond bij het WK. Another en 54 Ultra, Suzanne en Freek hoor je ook zo meteen. En nu Teddy Swims op 538, Mr. Know It All.

goedemiddag. Mark hier op je radio. Fijn dat je erbij bent. Je hoort de blauwe dag van Suzanne Freek. Hey, stel even voor, één weekend waarvan je over 10 jaar, zeker weten, nog steeds zegt, oh, weet je nog. Ja, 538 heeft deze week iets voor jou geregeld. Het kan je zomer echt compleet veranderen. Wat dat nou precies is, en nog belangrijker misschien wel voor je, hoe je dat kunt winnen, dat hoor je zo meteen.

0: gezelligheid.
1: Jason Derulo en What You Say. Iris is aangeschoven met het laatste nieuws. Iris, wat heb je zometeen?
2: Nou, welke stad de koning heeft uitgekozen om volgend jaar zijn 60ste verjaardag te vieren?
1: Showtek en Kate Ryan, de nieuwe versie van Ella Ella. Het origineel van Kate Ryan, onder andere. Hoor je zometeen verder. Sommieu ook en Timbaland en Carrie Hilson komen er ook aan.
3: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor 49 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
17: €2,99. Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
16: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers. En natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
20: The stories are true.
21: The story has just begun.
22: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
23: See her light up the night in the sea. She calls me.
24: Are you ready to be the hero?
22: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
25: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
26: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Op het Malieveld in Den Haag staan honderden aanhangers van de voormalige kroonprins van Iran. Hij is vandaag te gast in de Tweede Kamer, maar zijn komst is omstreden. Hij is de zoon van de laatste shah van Iran, die eind jaren 70 werd verdreven. Tijdens dat regime werden veel Iraniërs vermoord. Een farmaceutisch bedrijf in Zevenbergen is ontruimd nadat 15 mensen hoofdpijn hadden gekregen. In een machine ontstond kortsluiting, waarna er stoffen vrijkwamen. De politie heeft de werknemers naar buiten gestuurd en het terrein rond het bedrijf afgezet met linten. Net als de UEFA is ook oud-FIFA-voorzitter Sepp Blatter het niet eens met het intrekken van de schorsing van een Amerikaanse voetballer. Voetbal mag nooit een speelbal worden van politieke machtsspelletjes, zegt hij. De bondscoach van Noorwegen noemde het ook al.
24: Bad decision that will hurt the World Cup.
20: De voetballer kreeg rood, maar na een belletje van president Trump aan FIFA-voorzitter Infantino werd die kaart ingetrokken. België is komende nacht de volgende tegenstander van Amerika en is een beroepsprocedure gestart. En koning Willem-Alexander viert volgend jaar zijn verjaardag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de Oranjes naar Flevoland komen op Koningsdag en het wordt een bijzondere, omdat Willem-Alexander dan 60 wordt. Koninginnedag is al wel eens in Flevoland gevierd. Dat was toen in Almere en Zeewolde. Krijg je nog het weer? In het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon en is het rond de 23 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog en 17 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
1: De drie grootste files: A6 Lelystad richting Muiden voor de Hollandse Brug, een ruim half uur. Half uurtje voor de A16 Rotterdam richting Breda voor de Moerdijkbrug, voorwerp op de weg. En de A73 Maasbracht naar Nijmegen tussen het Vonderen en Linnen. Dat is helaas de langste van dit moment. 46 minuten over 6 kilometer en dat komt door pech. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A2 bij IJsden naar Maastricht toe, 268,8. A6 Muidenberg-Lelystad, 69,4. A7 Drachten-Groningen bij Drachten zelf, 168,1. Haarlem-Alkmaar, de A9 bij Sparendam, 46,8. A10 Diemen naar de Zeeburgertunnel, 11,3. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam, 7,6. Hilversum richting Almere, de A27 bij Almere, 115,0. Dan richting Hilversum, de andere kant op diezelfde weg, 112,4. Assen richting Hogeveen, de A28 bij 160,6. De A50 naar Zwolle bij 213,2. En de A59 Den Bosch-Breda bij Sprangkapelle, 111,9. Wil je alle controles? Check even het overzicht in de app van Flitsmeister.
26: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
27: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar 2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar 3 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
26: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
28: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
29: Deze week bij 538.
30: Jouw kans op een weekend lang.
29: Tomorrowland.
1: Hey, goedemiddag.
30: Maak je brand.
1: Ja, en ook taxichauffeur Glenn heeft de radio lekker vastgepind op 538. Hey, voor jou zometeen Enrique Iglesias en Werkse. En dit

Het weekend waarop je telefoon waarschijnlijk vol loopt met alleen maar bloedmooie foto's, je stappenteller echt ontploft en slaap ineens totale bijzaak is. Calvin Harris, Martin Garrix, David Guetta, The Chainsmokers, Hardwell, ze staan in de line-up. En serieus, dan hoor je nog maar even 5 van de ongeveer 500 DJ-namen. Misschien wilde je altijd al een keer hierheen, misschien was het steeds uitverkocht voordat je überhaupt in die moeilijke digitale wachtrij kwam. Goed nieuws, deze hele week stuurt 538 jou naar Tomorrowland. Hoe maak je kans? Oké, het is heel belangrijk. Hoor je de oproep, dat is dit niet, dit is alleen even uitleg. Hoor je de oproep, dan bel je met 0909-3000-538. Kom je live in de uitzending, dan win je een Magnificent Green Package voor 2. Dus, pre-party tickets op donderdag 16 juli. Toegang voor het complete eerste weekend.

vakantiedag met 538. Voor zijn beste beats haalt Timbaland inspiratie uit alles, hè. Hij heeft al beats gemaakt van harken, theekopjes, de voormalige kunststuk van je oma. Je hoort hem nu met Carrie Hilson. 538.

0: en Love of My Life. Hey, zin in een spelletje? Zometeen, stop or go tijdens de 50 werkdag. Je krijgt 1 minuut om daarin maximaal 5 vragen te beantwoorden uit de categorie die jij je chill vindt. Dus bijvoorbeeld showbiz of sport. Elk goed antwoord is €20 waard. Na ieder goed antwoord krijg je de keuze van ons. Stop or go. Stop je, dan is je geld binnen. Ga je door en heb je de volgende fout. Dan ben je helaas wel alles kwijt, maar krijg je wel een supermooi, heet 538 Tosti IJzer. Wil je meedoen? Dan pak je even je telefoon en dan app je gratis richting de studio het woord go en je voornaam. Dus go en je voornaam. En deze komt eraan zo.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Odido.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Wat
12: een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
15: laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja, goed.
14: Dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Daar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
23: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
24: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
23: En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor.
24: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomer.

0: als je daar nieuwe vrienden maakt.
1: Geen plus één, kom alleen. Alle info op 538.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink. Waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
1: Binnen 1 minuut.
4: Meer muziek.
1: Tijdens de 538 werkdag.
5: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultramatras. 50%. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Hey, hey.
8: 538. Mark LaBrand.
7: Nieuwe ronde Stop or Go. Zometeen met kans op 100 euro. En Jort Van Hey.

0: Sarah.
1: Hoi.
0: Hoe gaat-ie?
1: Goed, hoe is het met jou?
0: Ja, hartstikke goed. Dankjewel. Ja, ik ben even heel nieuwsgierig. Ja, jij weet wat voor werk ik doe, maar ik weet het nog niet van jou. Wat doe jij?
1: Nou, ik ben zelfstandig in de zorg.
0: En in welke vorm voer je dat uit vandaag? Wat houdt je bezig?
1: Nou, ik had vandaag een lesdag omdat ik bezig ben met mijn BIG-registratie.
0: Wat houdt het ook alweer in?
1: Nou ja, als verpleegkundige mag je een BIG-registratie hebben.
0: Ja, zodat je niet overal illegaal de washand doorheen haalt.
1: Ja, want dat doe ik nu wel.
0: Ja, precies. Jij boef.
1: Ja. Nee, ik meen het niet.
0: Sarah, jij gaat voor de categorie algemeen.
1: Ja, kom op. Ik ben hier zo slecht in. Dus ik ben benieuwd.
0: Oh, nou, super. Ik kies voor algemeen omdat ik er niks van bak. Maar omdat je zo'n harde werkster in de zorg bent, gun ik je van harte dat je 5 vragen goed gaat hebben en dus 100 euro. Als jij zegt go, dan start ik de klok voor je.
1: Oké, go.
0: Nou, de eerste doen we voor jou. In welk lichaamsdeel vind je een hamer, een aambeeld en een stijgbeugel?
1: In welke lichaamsdeel? Ja. Bij je billen? Heup?
0: Nou, ik ga jou in ieder geval nooit loslaten op mijn oma. Dat was het oor, lieve Sarah.
1: Oh ja, geen idee.
0: Jezus. Levensgevaarlijk, deze vrouw.
1: Je moet eens weten. Nee, ga verder.
0: Verder? Ja, dit was het al.
1: Oh,
0: je krijgt als dank het 538 Tosti-ijzer.
1: Ja, gezellig. Nou, dankjewel.
0: En,

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Je zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.

0: Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: 538 Nieuws. 4 uur.
5: Ik ben Iris Schut. De FIFA zegt een beroep van de Belgische Voetbalbond over de zaak Balogun niet in behandeling te nemen. Tot verbazing van de bond, omdat er nog helemaal geen beroep was ingediend. Het draait allemaal om een rode kaart die de Amerikaanse speler Balogun kreeg, maar de FIFA later introk na een belletje van president Trump. België speelt vannacht tegen Amerika. Het was een fout dat er tijdens de coronacrisis geen plan B was om mensen massaal te vaccineren. Dat zijn topambtenaren in coronaverhoor. Vaccineren via de huisarts bleek niet haalbaar. Een alternatief was er niet en dus liep het vertraging op. De twee jongens van 15 die gisterochtend omkwamen bij een auto-ongeluk in Zeeland reden in een auto van een familielid. En daar hadden ze geen toestemming voor, dat meldt de politie. De auto reed tegen een boom en vloog in brand. Op de school van de jongens in Veghel is nu een herdenkingsbijeenkomst. En Lelystad is maar wat blij dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar daar Koningsdag vieren. Een mooie beloning voor de bewoners die Lelystad elke dag mooier maken, zegt de burgemeester. En het wordt sowieso bijzonder, want de koning wordt 60. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht is het overal droog en een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en 21 graden. In de rest van het land wordt het zonnig met temperaturen tot de 27 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uur.
6: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
7: Er staan 50 files. De langste staan nu op de A2 Maarsen-Den Bosch voor de Jan Blankenbrug op de parallelbaan een half uur. Op de A15 Ridderkerk-Nijmegen voor de brug over het Merwedekanaal staat 28 minuten. En op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor de Heijnenoordtunnel 27 minuten. Flitsers op de A4 tussen de grens en Bergen-op-Zoom 245.0. De A6 Muiderberg-Lelystad bij 69.4. Op de A9 Haarlem-Alkmaar bij 46.5. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.8. De A27 Almere-Hilversum 112.4. En de laatste op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle past op bij 213.2.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: Eyewish. Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: 538.
4: Deze week bij 538.
2: Jouw kans op een weekend lang.
4: Tomorrowland.
3: Zomer op je radio.
2: De 538 Middagshow.
5: Van harte welkom.

0: Ja. Echt een paar mensen gesproken dit weekend, maar jij bent de eerste die Bruno Mars niks vond.
1: Ja.
0: Die echt zei, verschrikkelijk. Ik heb een tijd uitgezeten.
1: Sfeerloos.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ik heb maanden met je meegeleefd dat je naar Bruno Mars ging. Iris was er ook bij trouwens, maar het, echt gewoon kut.
1: Ja, hij begon op tijd. Hij had een heerlijke mix van langzame en snelle nummers. De mensen gingen meteen dansen.
0: Oh, ja.
1: Vocaal is hij echt niet te doen goed. De visuals waren Big geweldig. Big Band, iedereen danst mee. Het was insane. Het was geweldig.
0: Ja, dat klinkt verschrikkelijk. Ik ben zo blij dat ik er niet bij was. Heel fijn.

0: die stelselmatig zijn of haar kleding weinig wast.
1: Oh ja, ja. Die denkt, ach, deze broek kan nog een weekje.
0: Dat,
1: ja.
0: Of misschien wel 2 weken.
1: Oh ja. Ja. Wil je opbieden?
0: Nou, dat vind ik wel leuk.
1: Dat is wel leuk, hè?
0: Ja.
1: Oké, we gaan dus eigenlijk voor de luisteraar die het langst eigenlijk zijn kleren draagt zonder te wassen.
0: Ja, en het is dus geen uitzondering. Dit is gewoon wat in jouw systeem zit. Dat elke dag wassen, dat is maar onzin.
1: Ja, dat ja. We hebben natuurlijk wel eens gedaan. Tanden niet poetsen of...
0: Nee, goed niet verschonen.
1: Ja, of haar niet wassen. Ja. We hebben ook iemand gehad die echt gewoon nooit haar wast. Maar misschien ook wel dat ook wel met kleding doet.
0: Ja.
1: Ja, zou je ons willen bellen? 0909-3000-538. We zoeken dus iemand die eigenlijk nooit zijn kleren wast.
0: Ja.
1: En degene die dat... Ja, we gaan eigenlijk voor degene die dat langste niet doet. Dus die echt denkt na een week even ruiken en die denkt...
2: Kan
1: nog wel een keertje, ja. Zou je ons willen bellen? Want er zit vast een goede reden ook achter. Of je hebt er vast een verhaal bij. Er kan gebeld worden naar 0909-3000-538. En natuurlijk ben je ook altijd van harte welkom om ons een berichtje te sturen in de 538-app. Dus zit daar iemand te luisteren, ja, die soms heel lang zijn of haar kleren

0: in. Op 538 in de middagshow. Zit er iemand te luisteren die soms heel lang zijn kleren even niet wast?
1: Ja. Ja.
0: Bjorn.
2: Hoi, hallo.
0: Hi. Op hoeveel weken zit jij?
2: Als het over spijkerbroeken gaat, die doe ik het langste niet wassen. Dat kan wel een goede 2-3 weken zijn.
1: Ja.
2: T-shirt ligt er maar net aan. Kijk, als het met dit plakkerige weer, dan gooi je het misschien nog wel even in de was. Maar als het gewoon een normale zou zijn, niet vies, dan kan ik er wel een goede week mee doen, hoor.
1: En wat doe je tussentijds met dat shirt? Is dat dan gewoon in de hoek gooien en dan de volgende dag weer aantrekken?
2: Het is toch. Ik kan wel 2-3 dagen achter elkaar. Kan ik hem wel aan, dan gooi ik hem waarschijnlijk soms wel in de hoek. En ik heb ook wel eens, ik denk van, oh, ik heb even snel iets nodig, want ik ga even snel boodschappen doen. Ik denk, ja, ik kan helemaal nieuwe kleren pakken, of ik kan dat ene shirt wat ik toen in die week ook aan had, toch even snel nog een keertje aandoen.
0: Ja, ja. En is dat dan om een beetje te besparen, of vind je het zonde van je kleren?
2: Eigenlijk allebei wel een beetje, want hoe vaker je wast, hoe sneller de kleuren vergaan, zeggen ze wel eens.
1: Ja.
2: Dus hoe minder wast in die zin, hoe beter. Kijk, als het echt stinkt en vies is, natuurlijk, dan moet je gewoon in de was doen. Maar als het er normaal uitziet, ja. Ik hou ook niet bij wie welke kleren steeds aan heeft, dus ja.
0: Maar kun je zelf beoordelen of het nog een beetje lekker ruikt?
2: Ja hoor, vind ik van wel in ieder geval. Ja. Kijk, ik heb nog nooit iemand gehad die zei van, hey, volgens mij stink je een beetje qua kleren.
1: Ja. En,
2: dus dat scheelt.
1: Ja, dat scheelt inderdaad. Draag je veel parfum en zo? Ik probeer het een beetje in te kaderen, gewoon.
2: Wel gewoon inderdaad. Gewoon parfum, ook niet elke dag hoor.
1: Nee, oké.
3: Okay. Maar die sokken en onderbroeken?
2: Die was ik wel vaker.
0: Maar Bjorn, want een broek, weet je wel. Je zit toch vaak ook wel op een openbaar stoeltje of een bankje of wat dan ook. Of je staat wel eens staan te plassen. Weet je, en dan 3 weken niet wassen.
2: Ja, als het er niet vies uitziet.
0: Ja. Ja,
1: je doet het echt op zich. Kevin die stuurt ons een berichtje in de app en die zegt, is een alleenstaande man. Ik hoor het al.
0: Ah.
1: Klopt dat?
2: Ja, nee, klopt.
0: Ah, ja, Bjorn. Kan jou het schelen?
2: Niemand die er iets van zegt.
1: Nee, ja, nee, mooi. Precies. Oké, geen klachten.
0: Als je geen klachten krijgt, lekker blijven doen. En tof dat je even inbelde.
2: Nee, geen probleem.
0: Mazzelé.
2: Hoi.
1: Hoi.

0: I Wrong? 538 in de middagshow, waar we zometeen aan Martin Garrix vragen... Hoe is Madonna in het echt?
1: Waanzinnig. Ja,
0: je kan het maar aan één vragen, dat is Martin Garrix zometeen. En het nieuws van 5:30, Iris, komt eraan. Wat heb jij mee?
1: Nou, natuurlijk alles over de rode kaartgate op het WK.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: directdiscounter.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH roomboter of rabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor 49 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor 50 euro. En kruidvat knijpfruit 7 voor 5 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie!
8: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
15: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
16: Ja, laatste kans.
15: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
17: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
21: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht is het overal droog en een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt, 21 graden. En in de rest van het land zonnig. En de temperatuur kan richting de 27 graden gaan. En dan graag het verkeer, Jelte.
22: Er staan 53 files en de langste nu op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Voor Gorkum 40 minuten. De A27 Almere-Gorkum voor Houten staat 37 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Daar staat 31 minuten file. Er zijn flitsers op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 9.3. Op de A6 maar de Soesterberg Lelystad bij 69.4. De A9 Haarlem Alkmaar 46.5. En op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. De A16 Rotterdam Dordrecht 7.8. A27 Almere Hilversum bij 112.4. De A50 Apeldoorn Arnhem 192.5. En de laatste op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.9.
21: Het is exact 16:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
0: Goedemiddag. Asielminister Van den Brink wil van 10 gemeenten tekst en uitleg waarom ze zich niet aan de spreidingswet willen houden. Onder meer Aalten, Beverwijk en Valkenswaard willen ondanks een waarschuwing geen opvang regelen voor vluchtelingen. De Europese NAVO-landen zijn hard op weg om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika. Dat heeft NAVO-baas Mark Rutte gezegd een dag voor de grote top in Turkije. Het is vandaag precies 5 jaar geleden dat Peter R. de Vries werd neergeschoten.
7: Dat is bizar, hè?
0: Ja.
7: 5 jaar geleden inmiddels.
0: Ja. Op Instagram blikte zoon Royce de Vries terug. Aan de ene kant voelt het alsof het gisteren was. Aan de andere kant is er al zoveel gebeurd. We hebben sindsdien een heel leven geleefd. En hij vindt het jammer dat zijn vader al zoveel heeft moeten missen.
7: Ik heb lang mogen werken met Peter. En ik weet in het begin... ben je natuurlijk onwijs bang voor Peter, hè?
0: Ja, ik zou
7: want ik weet, dan kwam je bij Boulevard kwam je de redactie op... en dan zag je iemand in de hoek de krant lezen.
0: Ja.
7: Weet je, daar ging je niet, naast zitten.
16: Nee,
7: weet
16: je hebt aura.
7: Het was Peter R. de Vries.
0: Nee, je gaat niet zo, hé, hey, hoe is het?
7: Nee. Nee. Ja. Maar langzaamaan kom je erachter dat het de aardigste en liefste man was... die je maar kon tegenkomen.
0: En ik zou graag een keertje willen ontmoeten, zo'n bijzondere man.
7: Het was echt op dat niveau dat je dacht, hé, hey, wat leuk, Peter is er. Nu wordt het gezellig, nu wordt het leuk. Zo, en zo kent niemand hem, en zo was hij ook. Maar 5 jaar vind ik krankzinnig.
0: En dan de rode kaartgate op het WK. De FIFA heeft de Belgische Voetbalbond laten weten dat het helemaal geen zin heeft om in beroep te gaan tegen de beslissing om de rode kaart voor een Amerikaanse speler in te trekken. Daardoor kan hij vannacht gewoon meespelen in de wedstrijd tegen België. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België, ontkent dat president Trump Infantino heeft gebeld. Maar net komt binnen dat Trump zojuist op een persconferentie heeft gezegd dat hij wel met Infantino heeft gebeld.
16: Het maakt ze ook gewoon helemaal niet meer uit, hè? Het is gewoon, joh, ja, natuurlijk hebben we hier doorgestoken kaart. Natuurlijk is het allemaal al bepaald. Maar ja, ga er maar wat aan doen.
7: Nee, maar kijk, iedereen doet verbaasd, maar het gaat natuurlijk al jaren zo.
0: Ja,
7: alleen nu zie je het.
0: Ja.
7: En het biedt mogelijkheden. Alles is te koop.
0: Ja, dus zou iemand terughalen.
7: Ja, joh. Ja, ja, ja. Als wij ver willen komen in dat toernooi.
0: Ja, dan kunnen we als Oranje ook nog gewoon weer mee gaan doen. Gewoon als team.
16: Ja, doe gewoon alsof die pingel van Quinten Timber die zat er toch gewoon in. Ja.
7: Precies.
0: En we hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om bij te komen van ons werk. Dat blijkt uit Europees onderzoek van aan de HR en salarisdienstverlener. Ook onder Nederlanders. Jongeren hebben zo ongeveer 10 dagen nodig. Maar hoe ouder je bent, hoe langer je nodig hebt. Een actieve vakantie helpt ook om je werk sneller los te laten. Een skivakantie is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Alleen maar lui in de zon liggen geeft je juist meer ruimte om te piekeren.
7: Zijn er mensen die actief op vakantie gaan?
16: Zeker weten.
0: Ja.
16: Ja, je kent me toch?
7: Hè? Ik ga altijd op pad. Ik ga altijd
0: dingen
7: doen.
0: Dat zijn de leukste vakanties.
7: Meen je dat nou?
0: Ja joh, gelijk dingen doen.
7: Dus dan kom je uit de drukte en wat ga je doen?
0: Gang, gang, gang, gang, gang.
7: Ja. Agenda erbij, het is vakantie. Iris, dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: appjes binnen van luisteraars die zeggen... wij vonden Bruno Mars wel leuk. Nee, jij vond het ook fantastisch, hè?
1: Ja, het was geweldig. Ja. Het heeft alle verwachtingen overtroffen. Ik wist dat hij goed was. En dat hij heel veel verschillende type muziek kon en stijlen. Maar hij is vocaal zo goed van begin tot eind. En hij houdt niet in. En het is
0: ik hoorde wel
1: feest.
0: Van mensen, ik stond heel dicht bij het podium... en nog zag ik hem niet.
1: Ja, Iris en ik zeiden, zo'n stukje dichterbij is goed. Toen nog een stukje erbij is goed. Op een gegeven moment zeiden we ook tegen elkaar, hij blijft klein. Dus we kunnen wel vooraan gaan staan, maar hij is nog steeds.
2: Echt een mini-marsje, toch?
1: Oh, een
0: mini-marsje.
1: Ja. Geweldig.
0: Hij is in Nederland. Bruno Mars, Mark Ronson in de middagshow.

0: samen met Mark Ronson en Uptown Funk in de middagshow hier van 538. Ja, afgelopen vrijdag opeens een plaat van Madonna.
1: Ja, en een hele speciale samenwerking. En we hadden het kunnen weten, maar we hadden het niet geraden.
0: Nee. We hebben het wel eens met hem besproken, kan ik me herinneren. Ja. Maar hij zei niks, wist niks. Maar het ging dus om Madonna. Martin Garrix heeft een plaat gemaakt met Madonna.
1: Oh.
0: Aan hoeveel mensen kan je vragen, hoe is Madonna nou?
1: Ja, weinig.
0: We hebben hem aan de telefoon. Een groot applaus voor Martin Garrix!
2: Yo!
0: Martijn!
2: Hoe is het?
0: Ja, hij gaat goed. Jij zit in Tokio.
2: Ja, ik heb gisteren een show gedaan hier. En dan weer naar Europa, want ik heb mijn Ibiza-residentie elke donderdag.
0: Dus jij gaat lekker slapen zometeen?
2: Het is hier 10 uur 's avonds nu. Ik ga lekker mijn rest doen.
0: Hey, maar je begrijpt waarom wij natuurlijk even bellen, hè? Want donderdag liet jij het al op je Instagram weten. Vriend, heb je met Madonna een plaat gemaakt?
2: Ja, dat was heel, heel bizar. En we hebben hem in november 2024 opgenomen. Dus dat was ook wel een dingetje om het geheim te houden. Toen kwam het album uit. En heel onwerkelijk om mijn naam naast die van haar te zien staan.
0: Want ik kan me herinneren dat je bij ons in de studio was. Dat je zei, nou, ik heb met iemand gewerkt. En ik kon niet eens geloven toen ze binnenkwam dat zij het echt was. Ging dat over Madonna?
2: Ja. Ja, dat was haar.
1: Maar vertel eens, hoe was dat? Want ik denk, je bent al wat gewend. Maar hoe was het? Dan komt Madonna ineens binnen.
2: Ja, dat was wel... we waren in New York. En ik had een demo gestuurd naar haar. Van, het eerste ruwe opzetje van Bizar. En dat vond ze heel tof. En toen, toen zei ze van... ik ben in New York, zou je eraan kunnen werken? En... ik weet geen eens meer waar ik was, maar ik had de eerste beste vlucht naar New York gepakt.
0: Ja.
2: En toen mocht ik haar daar opnemen. Maar dat is dus al 2024 in november. Dus heel veel back and forth en lopen lijsten, maar mega blij met de song en ook met de respons erop.
3: En heb je dan een geheim mapje ergens? Want dat noem je ook geen Madonna, denk ik, of zo. Dat is natuurlijk allemaal top secret.
2: Nee, ik had hem gesaved als M&M.
0: Ja. Ja, van Martijn en Madonna, denk ik, hè? Ja,
2: ja, precies.
0: Maar Martijn, ja, er zijn niet zoveel mensen die ik dit kan vragen. Ik vind het ook gek dat deze vraag over mijn lippen gaat rollen nu. Hoe is Madonna? Jij weet het.
2: Zij is ongelooflijk. Zij is echt... ze is zo... echt een perfectionist. Ik dacht dat ik een perfectionist was en toen zat ik met haar in de studio en ik was er al heilig van overtuigd dat we na, laat ik zeggen, 30 takes, dat we de vocaal hadden. Dat we er gewoon, dat ik alle takes had waarmee ik een mooie vocaal kon maken. En zei van, nee, dit kan beter, dit wil ik nog beter. Ze is heel erg streng voor zichzelf. En maar ja, dat maakt er wel Madonna. En het is ongelooflijk. Ik heb er heel veel van haar geleerd. En ook überhaupt als ik die foto's terugkijk, denk ik echt van... Ja. Wat is hier gebeurd?
1: Hoe is zij? Is zij lief en vriendelijk? Of hoe ziet zij in elkaar?
2: Ik vond haar heel lief. Ze is wel streng. Maar dat ze weet gewoon wat ze wil. Ja. Dus ook qua... En dat om met zo iemand samen te werken is wel heel fijn. Want ik heb liever dat ik met iemand samenwerk die precies weet wat hij of zij wil. En dat heel duidelijk communiceert dan dat je iemand hebt die geen keuzes maakt. Snap je?
0: Ja, en je hebt het geheim gehouden, goed geheim gehouden. Heb je het ook geheim gehouden voor vrienden en familie bijvoorbeeld?
2: Natuurlijk mijn ouders en mijn zusje, et cetera, heb ik het al verteld. Alleen ik sowieso... met heel veel mensen met wie ik in de studio zit, dat is één ding. Alleen je weet nooit of het gaat uitkomen, wanneer het gaat uitkomen.
0: Ja.
2: Ik ben altijd heel voorzichtig met delen met wie ik allemaal heb gewerkt en heb mogen werken.
0: Tuurlijk.
2: Maar toen ik de bevestiging kreeg dat het daadwerkelijk op het album was, en toen heb ik hem in New York voor de eerste keer gedraaid. En dat was wel heel bijzonder.
0: Ja, wij gaan hem nu ook gelijk draaien, Martijn. Ga jij lekker slapen daar in Tokio?
2: En, is goed.
0: Ongelooflijk. Ik ken iemand die Madonna kent, kan ik nu zeggen. Dat is vet. Echt waanzinnig. En ja, ik ga hem aankondigen, dames en heren, jongens en meisjes. Martijn Garrix met Madonna. Hoe klinkt dat?
2: Thanks, guys. Heel veel lief.
0: Slaap lekker.
2: Oké, jojo, later. Hoi.

0: voor de middagshow van 538. En daarvoor de nieuwste Madonna. Madonna Martin Garrix. En die kennen we. Ik dus cool.
1: Dus kennen we Madonna nu ook.
0: Precies. Ja. Nou, je hebt toch die theorie dat je binnen 7 stappen... Wij binnen 2, jongens. En als je zit te luisteren, 3.
1: Ja, precies.
0: Hij staat op Tomorrowland ook, hè, Martin Garrix. En kaarten daarvoor win je natuurlijk zometeen alleen hier bij 538. Het is bijna 5 uur hier. Dus dat betekent dat ook het nieuws eraan komt. Wat heb je mee bijvoorbeeld?
1: Trump geeft toe dat hij heeft gebeld met Infantino over die rode kaart.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Daar zit Sophie.
5: Hi.
4: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
4: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.

0: de prijs.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Getallen horen is centen scoren.
5: Luister dinsdag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Odido. Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
11: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: 538 Nieuws.
15: 5 uur.
16: Ik ben Iris Schuts. President Trump heeft net toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over de rode kaart voor een Amerikaanse spits.
17: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
16: Uiteindelijk trok de FIFA de rode kaart toch terug en kan de voetballer vannacht gewoon spelen in de achtste finales tegen België. 10 gemeenten moeten op het matje komen bij asielminister Van den Brink. Ondanks een waarschuwing willen de plaatsen als Aalten en Valkenswaard zich niet aan de spreidingswet houden. Er zijn meer gemeenten die geen opvangplekken voor vluchtelingen regelen, maar hij begint eerst met deze 10. In aanloop naar de top in Turkije probeert NAVO-topman Mark Rutte de Amerikanen een beetje tevreden te stellen. Op een persconferentie zei hij dat de Europese NAVO-landen hard op weg zijn om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika. Die klaagt al een tijdje dat Europa te weinig bijdraagt. En een oud deelnemer van het tv-programma Temptation Island is veroordeeld voor een megadiefstal. Volgens de rechter heeft hij honderden sneakers gestolen van een bedrijf in Veldhoven. Hij deed zich voor als transporteur en haalde met vervalste papieren voor €200.000 aan sneakers op. Hij krijgt een taakstraf. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, is het overal droog en een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en 21 graden in de rest van het land zonnig, met temperaturen tot de 27 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje.
18: En dan heel graag het verkeer. Jelte. Er
19: staan 64 files en de langste staan nu op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Daarvoor Rijswijk Centrum een half uur. De A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan voor Terbrechtseplein 28 minuten. En de A20 Gouden Hoek van Holland, daar staat voor Terbrechtseplein ook 28 minuten. Flitsers zijn er ook op de A4 tussen de grens en Bergen. Bergen op Zoom bij 245.0. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 69.4. Als je rijdt op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar, pas dan op bij 46.5. En op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. De A16 Rotterdam-Dordrecht 7.8. A27 Almere-Hilversum bij 112.4. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij 86.0. En de laatste de A50 Apeldoorn-Zwolle pas op bij 213.2.
0: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: 538.
2: Deze week bij 538.
1: Jouw kans op een weekend lang.
2: Tomorrowland.
1: De 538 Middagshow.
3: Vijf uur geweest, welkom. Dit is de Middagshow van 538.

0: in de middagshow.
1: Tomorrowland. Maak kans op een weekend lang Tomorrowland. Bel nu 0909-30538.
2: Ja, en dan ga je dus naar de pre-party ook nog. En je gaat ook nog op de campsite. En je mag het hele weekend feesten. Maar je moet wel zorgen dat je bedder nummer 80 wordt.

0: Joella!
1: Ja!
0: Hey, hey, hoe is het?
1: Jazeker, goed, warm.
2: Het is heet, het is heel heet.
3: Jij hoorde, kaartjes kan ik winnen voor Tomorrowland, ik ga bellen.
1: Ja, ik hoor het en ik denk, het zal niet gebeuren, maar ik denk, ik ga het proberen.
3: En waarom wil je zo graag?
1: Nou, het lijkt me geweldig om een keer mee te maken. Ik hoor heel veel goede verhalen erover, dus ik denk, ik wil erbij zijn.
0: Ja, je bent verpest voor de rest van je leven.
1: Hey,
0: het is niet alles wat je wint. Het is niet alleen maar tickets voor Tomorrowland. Je gaat ook naar, naar die Dreamville campsite.
3: Naar de pre-party.
0: Dat is trouwens ook een half festival op zich.
2: Ja, dat is bij een ander festival. Is dat het festival? Juist. Dan zie je de pre-party.
1: Ik ben helemaal benieuwd.
0: Lieve Joella. Je bent Banner 80!
1: Wauw!
0: Van harte, je gaat met z'n tweeën naar Tomorrowland. Dat is dus inclusief toegang tot de Dreamville pre-party weekendtickets voor Tomorrowland zelf en een plek op de Dreamville campsite. En de prijs die wordt verzorgd door Mentos Vibes.
1: Hou op, ben je serieus?
3: Heel serieus.
1: Ja? Wauw, ik ga mijn vriend, die hoort me misschien nu wel vanaf beneden. Dat ik helemaal blij ben.
0: Loop maar naar je vriend, joh.
1: Oké, ik ga zelf de lift in.
0: Vertel het hem. Ga de lift in? Heb je een lift thuis?
1: Ja, dat moet lukken.
0: Heb jij een lift thuis?
1: Nee, voor een eentje.
0: Oké. Okay. Ik wil wel zijn reactie even horen. Ja.
1: Nee, was er maar zo'n feest. Nee.
0: Hoe heet je vriend?
1: Pim,
0: oké. Okay. Wat is Pim aan het doen?
1: Ja, die is net ook klaar met werken.
0: Okay.
1: Dus die, als het goed is, had hij het water opgezet om te gaan koken.
0: Kunnen we ook gelijk even checken.
1: Even kijken.
3: Het is wel een groot huis.
1: Nee, ja, het appartement, hè. Dus ik ben in de lift nu.
0: Ja.
4: 1, 2,
0: en dan zijn we er. Even kijken. Hoi. Hey.
1: Hoi. Yo. We hebben kaartjes.
4: Ja,
1: ik hoor.
4: Zo.
1: We hebben
0: een uitzending.
4: Zo, live.
0: Veel plezier, jongens.
1: Dank je wel.
0: Doei, Pim.
4: Hoi.
0: En staat het water op?
4: Ja, het water gaat op.

0: Survivor. En die Eye of the Tiger hier op 538 in de middagshow.
1: Ik noem geen naam, maar iemand die hier werkt bij ons programma is naar een festival geweest.
0: Oh, die
1: heeft op de terugweg de auto ingepakt.
0: Ja.
1: Dekbed op het dak van de auto gezet, is weggereden. Dekbed is van de auto afgevallen en had geen dekbed meer.
0: Ja, maar je rijdt ook wel eens op de weg dat je denkt, wat ligt daar nou langs de weg?
1: Hoe kan
0: iemand dat nou kwijt zijn geraakt?
1: Ja,
0: ik ben ook gestopt met flesjes op het dak van de auto zetten. Omdat het altijd misgaat. Je zet zo'n flesje op het dak van de auto, je gaat zitten, je vergeet het flesje, rijdt weg.
2: Kop koffie bij de benzinepomp.
0: Oh ja.
1: En dat zijn nog relatief onschuldige dingen. Ik bedoel, ik vind een dekbed vind ik al wel echt extreem.
0: Maar waar zoek jij naar?
1: Ik zou zo bang zijn dat je iets levens opzet.
0: Dat je de hond op het dak zet en dan rij je weg.
1: Ja, of je kat in zo'n bak.
0: Oh.
1: Gewoon even, weet je, dan kan je druk zijn. En zeker, gewoon als je kinderen hebt die afleiden. Blah, blah, blah, en dan staat dat ding nog op het dak.
0: Oké, we gaan alle verhalen verzamelen. Wat heb jij wel eens per ongeluk op je dak van je auto gezet?
1: Ja. Hopelijk is het allemaal goed afgelopen. Zeker als het een levend wezen betreft. Maar, ja.
0: En toen ben je gaan rijden.
1: Het
0: is wel de nachtmerrie.
1: Ja.
0: We zoeken van iedere luisteraar een verhaal. Dus als je een verhaal hebt, bel hem even door. 0909-3000-538.
1: Dit gebeurt niet heel vaak dat echt extreem is.
0: Nee.
1: Dus als jij nu zit te luisteren en denkt, ik heb wel een verhaal.
0: Ja.
1: Dan moet jij echt nu even gaan bellen of appen.
0: Heb je wel eens iets op het dak van je auto gezet en toen ben je gaan rijden? Helemaal vergeten dat het nog op je dak stond. Bel het even door als je wil. Je mag het ook achterlaten in de 538-app. En het is bijna 17:30 hier, dus dat betekent dat jij zometeen het nieuws voor ons hebt. Wat heb je mee?
3: Wie er bij de KNVB langs is geweest en dus misschien onze bondscoach wordt.
4: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
8: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Hey
10: Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: lekker.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken, zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
14: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
17: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
16: En er is geen zoektocht naar die vriend links voor.
17: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
18: Luister deze week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan en win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Met 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
17: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
18: Geen plus één. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
11: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht is het overal droog en een graad of 17. Dan morgen in het noorden bewolkt en 21 graden. In de rest van het land zonnig en temperaturen tot maximaal 27 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
20: Er staat 57 files en de langste staan nu op de A2 Eindhoven-Utrecht voor Empel, 25 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam, daarvoor Plaspoel-Polder, 33 minuten. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland voor Terbrechtseplein door werkzaamheden daar een half uur file. Er zijn flitsers op de A2 Utrecht en Bos bij 87.2. Op de A4 tussen de grens en Bergen-op-Zoom bij 245.0. De A6 bij de Berg-Lelystad 69.4. En op de A9 van Haarlem naar Alkmaar bij 46.5. De A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.9. De A27 Hilversum-Almere bij 115.0. En de laatste de A28 Assen-Hogeveen bij 160.6.
21: Hé, hey, mensen die gooien de halve inboedel op het dak van de auto. Ja, gaan rijden. Er komt zoveel binnen. Ja, we zijn alle verhalen samen voor zometeen.
11: Het is exact 17:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
22: Goedemiddag. President Trump heeft inderdaad met de FIFA gesproken over de rode kaart voor een Amerikaanse speler. Dat zei hij net op een persconferentie. Maar niet om de schorsing te schrappen. Alleen om nog eens naar die overtreding te kijken. Hij noemde de scheids een beetje verdacht.
21: Hey, het is natuurlijk schandalig hoor. Maar ik vind die handsbal van Mbappé en weet je wel, die kuittrap van Messi.
22: Messi, ja.
21: Ja, maar die vind ik er veel corrupter uitzien dan misschien dit nog wel. Maar daar hoor je helemaal niks.
22: Daar hoor je niks over.
20: Openlijke corruptie, dat is het.
21: Dat is het, ja.
20: president bij betrokken. Dat is natuurlijk ernstiger, maar dat andere is ook allemaal vaag.
21: Ik denk dat het altijd zo was en nu weten we het.
22: De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. De rit ging door de Pyreneeën naar Les Anglais in Zuid-Frankrijk. En Pogacar was de snelste in de slotklim en neemt de gele trui over. Koning Willem-Alexander viert volgend jaar zijn verjaardag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de Oranjes naar Flevoland komen op Koningsdag. Het wordt een bijzondere omdat Willem-Alexander dan 60 wordt. Koninginnedag is al wel eens in Flevoland gevierd. Prins Harry die dacht deze week te gaan slapen bij zijn vader op Buckingham Palace. Hij heeft het aanbod van koning Charles aangenomen. Maar helaas, het paleis heeft het aanbod weer teruggetrokken omdat hij het eerder had moeten laten weten.
21: Nee.
22: En nu zeggen ze, we hebben nu geen tijd meer om alles met de veiligheid te regelen.
21: Maar wat is dit een ordinaire familieruzie aan het worden?
22: Zo, echt hè, ja.
1: Toch? Oh, je vindt het nu ordinair worden?
21: Vind je niet?
1: Het is zo ordinair.
21: Ja. Maar er heeft gewoon niemand de moeite genomen om Harry te bellen van... en hij is natuurlijk weer gewoon heel erg laks geweest met reageren.
22: Ja.
21: En toen was down. Nu kan het niet meer. Nu ben je te laat.
20: Dit is die familie, die krijgt ook een godsvermogen om gewoon een leuke familie te zijn. Doe even een beetje normaal met z'n allen, man.
22: Ja. Nou, ik kan op zoek naar een hotelletje. De derde hittegolf is onder. Weg. Het gebeurt bijna nooit dat we zo vroeg in de zomer al een derde hittegolf noteren. Vanmiddag was het in Zeeland alweer 31 graden. Maar vanaf donderdag wordt het weer tropisch warm. En zeker in het zuiden maken ze dan kans op een regionale hittegolf dit weekend. Een landelijke hittegolf zit er waarschijnlijk niet in, want in het noorden blijft het ietsje koeler. Het is nog altijd wachten op plaatjes van de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce. Maar zijn moeder heeft inmiddels wel gereageerd. In een video van een warenhuisketen omschreef ze de dag als magisch.
21: In een video van een warenhuisketen?
22: Ja, waar ze toevallig liep.
1: Oh ja.
21: Oh,
22: ja, serieus.
21: Oké.
22: En verder wilden ze er niet veel meer over kwijt.
21: Wel bijzonder, hè? Want het was dus een stadion vol met mensen en niemand heeft een kiekje. Niemand heeft een kiekje gelekt.
22: Nee. En Arne Slot is in de race om onze nieuwe bondscoach te worden. Tenminste, dat schrijft een gerespecteerde Duitse transferjournalist vandaag. Slot zou zelfs al gesprek hebben gevoerd met KNVB.
21: Daar zouden we blij zijn,
1: ja,
21: toch?
1: Zeker.

0: beste album van vorig jaar, vond ik. Of is het jaar daarvoor? Dan heb ik hem gewoon heel lang geluisterd.
1: Ik vrees dat het al iets ouder is.
0: Ja, hè? Sabrina Carpenter en Taste hier op 538. In de middagshow, we gaan weer alle verhalen verzamelen.
1: Ja, wat heb je ooit op het dak van je auto gelegd en ben je vervolgens vergeten toen je wegreed?
0: Ik heb hier zin in. Ja. Loes!
2: Ja?
0: Wat heb jij wel eens op het dak van je auto laten staan?
2: Nou, dat kan ik me niet herinneren. Maar het zal best wel een keer gebeurd zijn, maar...
0: Ik kan het je niet meer herinneren, dat gaat snel. Want ik dacht dat je... Nee. Dat je...
2: Wat zeg je?
0: Nou, wacht. Stef, vertel jij maar.
1: Ja.
2: Nou, ik heb mijn zuster, die neemt altijd de cavia's mee naar de camping. En dan zet ze even de doos bovenop. En ze stapte in en ze rijden zo weg. En de hele buurt heeft dat gezien, maar ja, niemand kon haar waarschuwen. En ze nemen de bocht en die doos valt eraf.
1: Oh, wat erg.
2: Ja, die valt open. De cavia's die renden erg onder een auto of onder. Nou, en toen ze erachter kwam, hebben ze meteen gezocht. En sommige mensen gingen meehelpen. Maar ze hebben die cavia's gevonden.
0: Ach, gelukkig. En die waren oké?
2: Ja.
0: Oh. Mooi. Gelukkig, Loes. Dankjewel. Carolien!
3: Ja, hoi!
0: Hi!
3: Mijn man heeft... Oh, sorry.
0: Nee. Wat heb je wel eens op het dak laten staan?
3: Mijn man heeft, toen hij met mijn dochter op vakantie was in Zuid-Frankrijk, de gebakjes op het dak laten staan. En toen reed je op de rotonde en toen zagen ze zo de gebakjes op de rotonde vallen.
1: Ja,
0: mooi.
1: Wat goed.
0: Dankjewel, Carolien. Christine!
4: Hoi, Anne-Christine!
1: Anne-Christine.
4: Ja, dat ben ik.
1: Ja, hi.
0: Wat heb je wel eens op het dak van je auto laten staan?
4: Mijn handtas.
0: Je handtas?
4: Met alles erop en aan open. Ik ging met drie zonen. Ik heb drie zonen, maar volgens mij was ik zwanger van nummer drie. En die andere twee zaten achterin. Volgens mij zat er ook één de kopstukken. Je kan het je voorstellen.
1: Ik kan het me helemaal voorstellen.
4: Ja, niet te doen. Dus ik reed elke dag met die auto de hoek om. En die hele handtas, die valt er af. En de buurman die ziet mij dus elke dag daar die hoek omgaan. Dus die had het gelukkig gezien. En ik kom op mijn werk, of ik kom op het kinderdagverblijf, mijn kinderen eruit. En ik zie, die handtas is weg. Ik werd... werkelijk hysterisch, want mijn Nokia toen de tijd, weet je wel, Nokia,
1: ja.
4: Die zat er in, parfum, lippenstift, weet je, al die favoriete dingen, en het was een leuke tas.
0: Ja. Het is alsof ik met Iron aan de telefoon zit.
4: Ja, ik ben ook een Iron!
0: Jij bent toch gewoon een Iron, dit, Christine?
1: Als het des Irons is, dan komt het op een gekke manier ook weer goed.
4: Nou, dat was niet eens zo gek, maar ja, ik ben onderweg, hè, dus ik heb ook road rage, ik ga dadelijk misschien wel schelden, en... Frank is mijn celebrity crush al jaren. Dus
1: oh, dat verschillen we. Nee, hier lopen ons dingen uit. Nee, dat is... Nee,
0: in één keer ben je geen eigen meer. Oh, Anne-Christine, wat ben jij leuk. Wil je vaker bellen?
1: Ja.
4: Ja, ik bel jullie altijd.
0: Als je telefoon niet kwijt bent. Dankjewel.
4: Ik heb nog meer categorieën, hè, waarvoor je kan bellen. Maar die ga ik niet zeggen. Ik ben er flap uit, dus dan gaat het te ver.
1: Oké, maar hou die onder de speed dial.
0: Wij bellen jou wel. Ja. Dankjewel, Anne-Christine.
4: Hoi.
0: Wauw, wat een rollercoaster was dat.
1: Geweldig.
0: Jeetje. Bas!
5: Ja?
0: Hi, heb je wel eens iets op de auto laten staan?
5: Nou, ik ben een keer pizza wezen halen. Daarna even aansluitend boodschappen doen, want ja, je moet altijd even wachten. Dus ik kom met mijn handen vol met boodschappen, kom ik die pizza erin. Pizza klaar, ik loop naar de auto, ik leg die pizza op mijn dak, boodschappen in de auto. En ik rijd weg. Ik nou, ik zal een stukje pizza pakken. Nou, niet, die was weg.
0: Mooi! Op de auto!
5: Op de auto! Oh. Maar het mooie is, teruggereden, pizza gevonden en hij smaakte best wel.
0: Goed, voor pizza zou ik ook terugrijden. Bas, dankjewel. Andres, je bent de laatste.
6: Nou, goed verhaal dan. Wij waren ooit Sinterklaas en toen nog Zwarte Piet. Ja, uit de tijd van voor, noem al die dingen maar die je kan verzinnen. Maar toen was er nog geen marktplaats. Hadden we hele mooie verhalen van kinderen ergens in een boek ontvangen. Wij hadden dat boek meegenomen. Nou ja, en iedereen wild aan het zwaaien naar ons. Wij dachten van, wat is dat joh? Zijn wij nou zo populair? Ja, tuurlijk, want wij zijn Sint en Piet. Terugwuiven, zwaaien, het hele circus, je ziet het voor je. En maar zwaaien en maar zwaaien. En ineens wordt er hard gewezen en gedaan. Ik zei, wat is er aan de hand joh? Ja, oh, wacht even. Oh, er ligt nog een boek op het dak.
1: Het boek van Sinterklaas. Shit.
6: Ja, dat hele boek op het dak. Maar dat zat natuurlijk vol met al die verhalen van al die kinderen.
0: En de geheimen natuurlijk van de kinderen.
1: Juist.
6: Ja, zeker. Natuurlijk de hulp Sinterklaas. Hè, want ja, de echte Sinterklaas die doet dat natuurlijk niet.
1: Precies.
0: Andres, mooi. Dankjewel.
1: Hoi.
6: Yo,
1: hoi.

0: 8. Het is even voor 6 uur. Dat betekent, Iris, we hebben zometeen het nieuws met jou. Wat heb jij mee voor ons?
1: Een grote storing bij ABN AMRO.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
3: Heijn. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie!
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Zo, waar is het warm? Horeca de barbecue.
16: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
12: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: 538 Nieuws.
20: 6 uur.
21: Ik ben Iris Schut. Een man van 23 uit Zwijndrecht is opgepakt in een grote zedenzaak. Hij zou een groot aantal meisjes onder druk hebben gezet om naaktfoto's te sturen. Dat deed hij ook in het buitenland. Verder wordt hij verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. De politie vond hem door een tip uit het buitenland.
5: President Trump heeft inderdaad FIFA-baas Infantino gebeld over die rode kaart voor de Amerikaanse sterspeler Florin Balogun op het WK. Maar hij heeft hem niet gevraagd om het in te trekken, wat de FIFA wel heeft gedaan. Dat was hun beslissing. Ik vroeg alleen om een heroverweging, zei Trump. Maar ja, hij is toch best tevreden met deze uitkomst.
6: You want to see a game with your best players. You don't want to say, how would you feel if I took Messi out? Or we took Ronaldo? Or Harry Kane? It would be a terrible thing. So I think they made a really brilliant decision.
5: En dus kan Balogun vannacht gewoon spelen tegen België in de achtste finales. ABN AMRO heeft last van een storing. Internetbankieren kan niet, Ideal gebruiken lukt niet. En ook hebben klanten moeite met pinnen in de winkels. Waar het aan ligt is nog onduidelijk. En ABN kan ook nog niet zeggen hoe lang het allemaal nog gaat duren. En de Tour de France is aangekomen in Frankrijk en heeft meteen een nieuwe klassementsleider, Tadej Pogacar. Hij won na een slotklim de derde etappe en nam daarmee de gele leiderstrui over van Jonas Vingegaard. De rit ging via de Pyreneeën naar het Zuid-Franse Les Angles. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht overal droog en een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en 21 graden. In de rest van het land is het zonnig met temperaturen tot de 27 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje.
0: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
13: Er staan 58 files en de langste staan nu op de A17 Roosendaal-Dordrecht voor Roosendaal-Noord door een ongeluk een half uur. Op de A50 Arnhem-Oss tussen Waterberg en Rijnbrug 3 kwartieren. En op de A58 Tilburg-Breda staat voor Tilburg-Reeshof een half uur. Flitsers zijn er op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 31.0. Op de A4 staat een flitser tussen de grens met België en Bergen-op-Zoom bij 245.0. De A6 bij de Berg Lelystad 69.4. En op de A7 van Drachten naar Groningen bij 168.1. De A9 Haarlem-Alkmaar 46.5. A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. Op de A27 Almere-Hilversum 112.4. En de laatste op de A28 Amersfoort-Utrecht bij 13.5.
14: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
19: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 538.
14: Deze week bij 5.

0: Alanis Morissette. Ironic op 538 in de middagshow. We hebben veel te bespreken met Noah.
1: Er gebeurt een hoop.
0: We hebben natuurlijk Spanje-Portugal vanavond. Misschien ja. De laatste voor Ronaldo. Heeft hij al gezegd, laatste WK's dit voor hem. Maar we moeten het ook nog even hebben over die rode kaart natuurlijk voor de Verenigde Staten. Die is ingetrokken. Best wel een aardig relletje.
1: Zeker. Die gaan vanavond spelen, diep in de nacht.
0: Corruptie aan het licht gekomen hier.
1: Ja.
0: Ja, het is een hoop. En ik wil ook nog even... Nou goed. Noah, hoe lang heb je?
2: Hallo.
0: Heb je veel tijd?
2: Nou, dat heb ik wel nodig als ik jullie zo hoor.
0: Ja, want Noah, die is... Kijk, was de FIFA altijd al corrupt of zien we het nu voor het eerst?
2: Nee, ja, maar dit slaat toch alles, jongens.
0: Ja.
2: Daar gaat dit over. Ik bedoel dat het allemaal een politieke bende is... en dat die Infantino lekker bij Trump erin kruipt de hele dag. Dat wisten we al, maar dit... Dit kan toch niet? Want ik zat gisteren Mexico-Engeland te kijken. En dan kreeg die Engelse verdediger een rode kaart. En dacht ik, nou, als ik Engeland was, zou ik ook lekker even vragen of ze die kaart willen schorsen voor de volgende ronde. Want waar trek je nu de grens?
0: Ja, nou, maar ik kan me ook opwinden over een Mbappé die hands maakt en onbestraft blijft dat. Of een Messi eerder in het toernooi die op iemands kuit zat en helemaal geen kaart kreeg. Het is een beetje, het alles stinkt nu.
2: Ja, zeker. En kijk, als dat in een wedstrijd gebeurt... dan kan je altijd nog zeggen, oké, het is een scheidsrechter... beoordeelt dat op dat moment. Nou, dan heb je natuurlijk altijd nog een VAR. En dan blijft het ook controversieel, hè. Want Messi in de eerste wedstrijd, zoals je inderdaad zegt... ik denk dat een andere speler hem wel had gekregen, een rode kaart. Nou, hij krijgt hem niet. Gebeurde ook in Qatar, hebben we eerder gezien. Maar dit, weet je, na afloop gewoon een kaart seponeren... en ervoor zorgen dat de jongen die al 3 doelpunten heeft gemaakt... wel gaat spelen in die wedstrijd. Ja, als jij België bent, dan denk je toch... ja jongens, dan moeten we die wedstrijd maar gaan spelen.
0: Ja, het meest schokkende is natuurlijk...
2: dat het ook omgedraaid.
0: Het is zo schokkend dat het gewoon het openbaar is allemaal. We zien het gebeuren.
2: Ja, we zien het gebeuren. En misschien hadden we het ook wel kunnen verwachten... maar ik denk dat we toch nog een soort van uitgingen... van de goedheid van de mens.
1: Ja.
2: Maar ja,
0: ik zie mogelijkheden, Noah. Dat volgende keer is gewoon te koop allemaal. Wij zitten maar te trainen op dat voetbalveld.
1: En wij liggen straks helemaal niet uit een toernooi. Dat is gewoon niet mogelijk.
0: Nee,
2: wij hebben helemaal niet verloren van Marokko, kunnen wij nu zeggen.
3: Ze gingen er nu nog een scheidsrechter naar laten kijken. Vond ik heel mooi. Een onafhankelijke scheidsrechter. Dat is er eentje uit Qatar. Vond ik ook weer zo mooi. Dan laten we die nog even kijken.
2: Oh, zo mooi.
3: Ja.
1: Nou, en dan hadden we dus ook nog die persconferentie van Ronaldo... waarin hij zwaar getergd zat. Had je daarbij willen zijn bij die...
2: Had ik heel graag bij willen zijn. En ik dacht wel, joh, weet je, laat gaan. Ik bedoel, een man met zijn status, 41 jaar op je 6e WK. En natuurlijk is er kritiek op hoe die speelt. Maar met zijn carrière laat die journalisten lekker lullen, man.
1: Ga
2: lekker
1: die wedstrijd spelen. Welke vraag had jij hem gesteld?
2: Ja, waarom het hem zo aangaat, die kritiek? Waarom raakt dat je zo? Ik denk dat ik hem die vraag had gesteld. Want hij ging ook een journalist aanwijzen. Nee, dat gebeurt niet bij alle mannen met wie ik spreek, Iron.
0: Ach, maar, meisje.
2: Hij had natuurlijk ook een...
0: Komt even een trauma naar boven, hoor je dat?
2: Aangewezen van, ja, jij vindt mij niet leuk, stel maar een vraag. Denk ik, oh joh, laat gaan. Ja. Laat gaan. Maar ja.
1: Hey, en dan als we gaan naar de toekomst van Oranje, Arne Slot...
2: Ja, meerdere media melden dat daar nu gesprekken plaats hebben gevonden. Ja, kijk, ik denk dat is misschien ook voor de KNVB wel de meest logische eerste keuze. Al vind ik dat Pep Guardiola moet zijn. Dat je die altijd even moet polsen.

0: Misschien hebben ze dat al gedaan. Misschien heeft hij al gezegd, nou, ik ga even lekker golfen het komende jaar. Ja, kijk, Peter Bos weten we natuurlijk licht vast. Dat gaat, denk ik, een hoop geld kosten. Wil PSV hem laten gaan? Die is zo belangrijk voor die club. Ja, dan kom je al snel bij Arne Slot terecht.
1: Hoe gaat Noah? Doen zij gewoon met meerdere mensen gesprekken en dan valt er een keer een klap? Of zijn ze wel echt gericht aan het zoeken en bij nee gaan ze weer door?
0: Nee, ik denk dat ze wel lijntjes uit hebben staan, sowieso. Maar dat ze dat wel een beetje afwerken. Dus als de een niet wil, gaan we door op de ander. Dat denk ik wel.
1: Wat zou voor Arne Slot een reden zijn om het niet te doen?
0: Ik denk de enige reden die ik me kan voorstellen is dat hij zoiets heeft van, ja, er gaat deze zomer nog een andere club komen waarbij ik waar ik een mooie kans en uitdaging in zie en waar ik misschien ook natuurlijk wel iets meer kan verdienen, want dat weten we natuurlijk ook wel, al is het salaris bij de KNVB niet mals.
1: Waar hebben we het dan over? Wat krijg je daar eigenlijk? Wat krijg je bij KNVB?
0: Dat ligt per trainer verschillend, maar dat kan wel miljoenen. Nou, althans miljoenen, laten we zeggen 2 miljoen euro misschien, zeg maar.
2: Part-time,
0: bij een club in Engeland zou die misschien zo 6, 7, 8 miljoen kunnen verdienen.
1: Ja, precies. Hey, vanavond Spanje-Portugal, wat wordt dat voor een wedstrijd? Want daar heb ik wel zin in.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk vooral, althans zo wordt hij natuurlijk neergezet, die wedstrijd, als de wedstrijd tussen het jonge talent Lamine Yamal, 18 jaar, tegen de oude rotsende branding Cristiano Ronaldo met 41. En ja, ik denk toch dat Spanje daar wel de beste papieren voor heeft. Die hebben zo overtuigend gespeeld, geen één tegendoelpunt gekregen nog. En Portugal is natuurlijk een beetje kwakkelend.
3: Gaat hij huilen als hij verliest?
0: 100%.
1: En gaat de minister-president van Portugal daarna nog de FIFA bellen om iets te regelen?
0: Ja, dat we dan het toch nog wel

0: dat wij een extreem verhaal zometeen hebben in Betrapt op een Scheef. Om
1: ja, bereid je voor. Dit is een in de buitencategorie.
0: Ja. Zonder het te verklappen, maar ik heb een klein geluidsfragmentje klaarstaan.
1: Oké. Okay.
0: Dit omschrijft het wel, hè, of niet?
1: Ja, ik lust echt nooit, hè.
0: Is dit geen...
1: Is zo niet dat geluid.
0: Dit is
1: een... Jij laat het decoupeerzaagje horen of zo. Ik weet het niet.
2: Is dit hem niet?
1: Nee. Dank je, Jelt.
2: Wat is dit dan?
0: Nee. Waar heb ik net naar zitten luisteren dan?
2: Nou, gewoon een klein zaagje.
1: Of een cirkelzaagje of zo.
0: Oké, nee, ik heb ook deze. Wacht even.
1: Luister.
0: Is dit
1: dat
0: hem?
1: Dat is hem.
0: Ik heb ook deze nog.
1: Nee, dat is een handzaag. Nee.
0: Die is het ook niet.
1: Nee.
0: Dat was de tweede?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Straks Betrapt op een Scheef om 7:15. Ik vind je heel kritisch.
1: Ja, dat mag.
0: En het nieuws van 6:30. Iris, wat heb je mee van ons?
3: Hoe een voetballer geblesseerd raakte gisteravond terwijl hij helemaal niet speelde.
4: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Dan 200 nationaliteiten.
5: De beste DJ's.
4: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
5: En 400.000 dance-liefhebbers.
4: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
5: Tomorrowland. Luister Radio 538.
4: En maak deze week kans op een droomweekend.
5: Tomorrowland.
4: 17, 18, 19 juli.
5: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
6: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Yeah. Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
6: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
7: Yeah. En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Score je tickets op bobbejaanland.be.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
12: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
12: of binnenkort vertrekt,
13: adios.
12: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
16: 50 jaar weerbericht. Vanavond en vannacht is het overal droog en een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en 21 graden. En in de rest van het land temperaturen richting de 27 graden. En dan graag het verkeer. Jelte.
17: Er staan 41 files nog. Het is best druk. De A17 Roosendaal-Dordrecht voor Roosendaal-Noord staat een half uur. Op de A50 Apeldoorn-Rost staat voor Renkum ook een half uur. Komt daardoor een auto met pech. En op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof 29 minuten file. Er zijn flitsers op de A2 Utrecht en Bos bij 91.5. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69.4. De A9 Haarlem-Alkmaar 46.5. En op de A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11.3. De A16 Rotterdam-Dordrecht 7.9. A27 Almere-Hilversum bij 112.4. En de laatste de A28 Assen-Hogeveen bij 160.6.
16: Het is 1 minuut voor 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
18: Goedenavond. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Het was namelijk een fout in de meetapparatuur. En daardoor leek het alsof het net overbelast raakte, waarop de beheerder besloot de elektriciteit er even vanaf te halen, maar het had dus een hele andere oorzaak. Een speciale politieeenheid heeft een eind gemaakt aan een gijzeling in Tiel. Daar werd volgens Omroep Gelderland een man vastgehouden. Er zijn 5 verdachten opgepakt. George Clooney, die krijgt begin september een eregouden leeuw voor zijn volledige carrière tijdens het filmfestival van Venetië, maakt de organisatie net bekend. George noemt het een enorme eer, betekent waarschijnlijk ook dat ik ouder word, maar dat is helemaal
13: helemaal prima, zegt hij.
16: Het is wel de manier om grote sterren naar je toe te halen, hè?
19: Gewoon een of andere
16: Wat is dit? De wat zijn er? De Gouden Leeuw?
13: Een soort van oeuvreprijs is het.
16: Ja, ja, dat is van de Gouden Leeuw.
13: Want hij was nooit de Gouden Leeuw.
16: De Ere Gouden Leeuw.
19: Hij was niet zo'n Oscar-pakker, toch? Hij is toch niet een van de... Is hij echt een van de...
16: Dan moeten wij niet de Ere Pelikaan uitreiken.
19: Dat vind ik echt een goeie. Kijk of die komt.
18: Het Noorse Hof heeft voor het eerst beelden gedeeld van kroonprinses Mette-Marit sinds haar longtransplantatie die ze vorige maand onderging. Terwijl hun kids Ingrid, Alexandra en Sverre Magnus in het stadion zaten voor de wedstrijd tegen Brazilië, keken de ouders Mette-Marit en Hakon vanaf de bank in Noorwegen. Dat is te zien op die foto die ze delen. Heel veel pech voor Jordan Henderson op het WK. Hij kwam gisteren niet eens in actie voor Engeland tijdens de 3-2 overwinning op Mexico, maar is wel geblesseerd geraakt.
16: Oh.
18: Hij ging onderuit terwijl hij feest vierde met zijn ploeggenoten.
16: Nee.
18: De beelden vanaf de tribune was te zien hoe hij over de boarding wilde klimmen.
16: Ach.
18: Maar daarbij struikelde en dus viel. Hij brak zijn pols en moet eraan geopereerd worden.
16: Oh, maar die boarding, dat zijn lelijke dingen.
19: Maar dat gaat vaak mis.
16: Wie had nou zijn hand ook weer eraan open?
19: Bij de Champions League dan. Ja. Of iets nog eens gaan kijken. Wie
16: klopt,
19: was dat
16: ja.
19: Nou? Ja, welke speler was dat nou? Nou, in ieder geval, dat gebeurt vaak. Dat is heel lelijk.
18: Vanavond natuurlijk Lamine Jamal tegen Cristiano Ronaldo. Spanje speelt om 9 uur tegen Portugal. Ronaldo kan zijn wereldrecord als international verder gaan aanscherpen. Maar het kunnen ook zijn laatste minuten gaan worden op een WK voor Portugal.
16: Maar dat betekent wel dat hij nog een EK kan doen, toch?
18: Kan, ja zeker. Ja. Absoluut.
19: Ja, 43.
18: Ja.
19: Ja, het kan.
18: Hij is inmiddels bezig aan zijn 6e WK en scoorde op al die toernooien.
13: Ja, vannacht
18: om 2 uur speelt Amerika tegen België met dus die sterspeler die eigenlijk rood had en niet mee mocht doen, maar toch wel weer
16: ik
18: mee.
16: Ik heb net de uitslag gelezen. Het wordt 2-1 voor Amerika.
18: Oh.
16: Net binnen.
18: Wat goed.
16: Ja, dat heeft hij al geregeld. Hij heeft even gebeld.
19: Scheelt vannacht ook weer kijken.
18: Na Trump bevestigt FIFA-baas Infantino nu ook dat de twee contact hebben gehad, maar dat de FIFA wel onafhankelijk dit besluit heeft genomen. En een volle koffer met stapels kleding die je eigenlijk toch niet gaat dragen. Uit onderzoek van kledingmerk PME Legend blijkt dat 51% van de Nederlanders kleding meeneemt waarvan ze vooraf al denken, ga ik niet dragen. In totaal draagt 62% op vakantie niet alle kleding die ze meenemen. Dat komt vooral door de angst om iets te kort te komen.
16: Ja, stel dat je dat blauwe jurkje aan wil.
18: Precies, voor de zekerheid.
16: Ja, die heb je niet mee. Ik neem je mee.
18: Vooral jongeren doen dat.
16: Ingestuk!

0: vraag binnenkomt van Johan.
1: Ik ben er dus ook benieuwd naar. Hij is aan het kijken op de vierde tv. En dan zie je jou natuurlijk achter al die knopjes staan.
0: Ja, met zijn zoontje Davy. Ja. Ze zitten te kijken naar ons. Want je kan ook kijken, TV 538.
1: Ja. Ja. En zij zien al die machtige knopjes voor jou. En ze vragen zich af wat er gebeurt als je al die schuifjes in één keer omhoog doet. Vraag ik me dus ook af.
0: Ik heb 3, 6, 8. Ik heb, nou ga ik ze tellen ook.
1: Lekker pochen.
0: 30 schuifjes.
1: Ja, minstens.
0: Kom eens even open doen.
1: Ja, oh, echt?
0: Doe ze allemaal omhoog. Ja, dat vind ik echt als ze allemaal open doen, eigenlijk mag ze open doen. Kijk wat er gebeurt. Kijk. Ik heb het ook nog nooit gedaan.
1: Dat ze,
0: want er zijn schuifjes kunnen van beneden naar boven. Doe maar.
1: Ja,
0: dus jij en ik staan nu omhoog. Doe ze allemaal maar omhoog. Ja. Ja.
1: En nu?
0: Ja.
1: En nu? Nee.
0: Dat was het.
1: Echt? Nee.
2: Sorry,
1: hè. Saai.
0: Het enige wat je een je krijgt een beetje effect van dit erop.
1: Okay.
0: Meer is het niet.
2: Beetje galop.
1: Ik weet, ik heb stress gehad.
0: Wordt wel maar plecht. Wat nou als je alle knopjes indrukt?
1: Ah, mag ik?
0: Daar gaan we. Let op, hè.
1: Geweldig.

0: Lowtech, Kate Ryan, ze hebben de Dance Mash hier op 538 in de middagshow, waar het 7:15 is.
1: En dus tijd voor Betrapt op een Scheve.
0: Hans, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Welkom bij Betrapt op een Scheve om 7:15. Wat is er gebeurd?
2: Mijn vrouw en ik, mijn vrouw was op vakantie in Frankrijk met mijn dochter en haar kinderen. En het was de bedoeling dat ik bij hun zou komen in de vakantie. En dan samen naar huis zouden rijden. Maar dat, op een gegeven moment kreeg ik allemaal smoesjes waarom ik niet zou moeten komen. En toen ben ik uiteindelijk maar naar huis gevlogen. En dan ging ik de computer aanzetten. En toen wou ik even mijn e-mail checken. En toen ging pling de e-mail van mijn vrouw open. En toen zag ik daar allemaal e-mailtjes van allemaal van een kerel. En ik hou van je en ik mis je en ditje datje. En we gaan samen op vakantie. Dus ja, toen ging het bij mij natuurlijk al mijn alarmbellen af.
1: Ja.
2: Ja, toen heb ik mijn vrouw gebeld. Onderweg. Zie je ook, hoop je dat je gelukkig met hem wordt. Ik zeg maar, ik ben er vandoor. Ja, dat is toen helemaal uit de hand gelopen, ruzie geweest.
0: Wat was haar reactie toen je dat zei?
2: Niet, want ze durfde niet meer te bellen. Ze durfde geen eens meer naar huis te komen, want ze zijn onderweg ergens gestopt. Hebben ze een paar dagen in een hotelletje gezeten, omdat ze niet ineens richting Nederland durfde te rijden.
0: Ze durfde de confrontatie met jou niet aan?
2: Nee.
1: Maar ze gaf het wel toe of ze ontkende het?
2: Ja, er valt weinig meer te ontkennen natuurlijk.
1: Precies. Ja. En toen?
2: Er was geen ontkenning meer aan. Over het algemeen ben ik een heel lief jongetje en een heel lief ventje. Totdat bij mij de klok omgaat en dan gaat alles op zwart. En dan, toen heb ik een motorzaag uit de auto gepakt.
1: Oh.
2: En toen heb ik alles doormidden gezaagd. De bankstel, de tafel, de waswist, de koelkast.
1: Nee.
2: Noem maar op, alles.
1: Je hebt de hele inboedel aan gort gezaagd door de helft?
2: Ja, als je wil scheiden, dan gaan we scheiden ook.
0: Oké, en de kinderen?
2: Ik heb niks van de kinderen natuurlijk aan.
0: Nee, oh, gelukkig. Alles, ik moet me voorstellen, tafels, banken, televisie, meubels, alles door de helft.
2: Ja.
3: Het verdeelt wel makkelijk.
0: Ja. En toen?
2: Ja, op een gegeven moment, iedereen was natuurlijk in rep en roer. Want vanaf het moment dat ik natuurlijk wist wat er allemaal gaande was, was iedereen natuurlijk wel bang voor de gevolgen. Wat dat allemaal weer ging doen.
1: Ja, ze hadden wel het idee dat je niet rustig zou reageren.
2: Nee, de mensen die mij kennen, die weten het wel beter. Dus mijn zwager is meteen in de auto gestapt. Maar ja, ik woonde op dat moment in Groningen, dus het heeft 2,5 uur geduurd. Voordat hij er was, dus ik heb 2,5 uur de tijd gehad om alles door midden te zagen.
0: En hoe reageerde je vrouw toen ze thuis kwam?
2: Ik heb natuurlijk haar gezicht niet gezien, want ik was natuurlijk ondertussen al weg.
0: Oké. Je hebt er ook nooit meer gesproken of een reactie gehoord?
2: Jawel. Sterker nog, we hebben het later nog even geprobeerd zelfs.
1: Maar... Oh, jongen, we zijn bij elkaar gekomen. Al die meubels weer lijmen. Nee, sorry, we lachen erom.
0: Wat is er met die meubels gebeurd, Hans?
2: Ja, weet ik wat er met die meubels is gebeurd. Die zal wel naar het grof vuil gegaan zijn natuurlijk. Oh, ja.
0: Maar ook de herkansing wilde niet werken?
2: Ook weer lang verhaal natuurlijk, maar nee.
0: Helaas. Bedankt voor je verhaal, Hans.
2: Ja, veel plezier ermee.
0: Fijne avond.
2: Tot ziens, hoi.

0: beetje jaloers op al die mensen die zijn geweest aan de Bruno Mars.
1: Ja, dat is terecht, want het was waanzinnig. Kan niet anders zeggen.
0: Ja, je was erbij, hè. Ja. Risk It All, Bruno Mars.
2: Hoe klonk dit live dan?
1: Precies zo!
2: Precies zo.
1: En misschien zelfs nog iets beter.
2: Waarom moet je dan aan het optreden?
1: Omdat je hem dan kan zien.
3: Ja, je kan hem niet
1: als je
3: zien,
1: met je ogen knijpt en focust, want hij is klein.
2: Ja. Nou,
0: Floris!
4: Hey.
0: Hoe is het met jou, jongen?
2: Ja, goed. Gezellig weer om jullie weer te zien. Altijd na het weekend, toch? Dat is niet wederzijds, hoor ik al.
1: Het zijn maar 3 dagen. Dat is wel
2: gezellig.
0: Wat wij dachten was hij er vorige week niet?
1: Ja,
0: hebben we iets gemist? Ja. Was dat toch gewoon vorige week?
2: Ja, dat is wel eens een eeuwigheid geleden.
0: Oké, maar het was het weekend. Nee, ja, goed om je weer te zien, Floris. Ja,
2: veel wederzijds. En hij is, zal ik hem openmaken? Wie wil hem openmaken?
0: Nee, niemand kan dat zo goed als jij. Gooi hem open. Gooi hem open.
2: Ja, zal ik het doen?
0: Ja, gooi hem open.
2: Hij is open.
0: Ja hoor, de hotline.
2: De hotline. Stuur je verzoekje in via de app van 538, rechtsbovenin. Geef het even door en spreek hem in, nog leuker.
0: Veel plezier zometeen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl.

0: tot op de meest getoonde prijs.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij PSV vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: PSV vakanties.
8: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia, movement that inspires.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Getallen horen is centen scoren.
17: Luister dinsdag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: 538 Nieuws. 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Een zwaar bewapende politie-eenheid heeft in Tiel een einde gemaakt aan een gijzeling. In een flat werd een man vastgehouden en er zijn 5 verdachten opgepakt. De gegijzelde man was volgens regionale media gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Het leek alsof er ineens heel veel elektriciteit werd verbruikt. En uit voorzorg besloot de beheerder een deel van Tilburg van de stroom af te halen. Maar er was helemaal geen piek in het verbruik. Door foute meetapparatuur leek het alleen zo. Een ravage in Terneuzen. Daar is een brandweerwagen op een oprit van een provinciale weg uit de bocht gevlogen en in stukken gebroken. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat niet om een wagen van de officiële brandweer, maar die van chemiebedrijf Dow Chemical. En voedselwaakhond NVWA waarschuwt voor bepaalde chocoladereep van Milka. Daar kunnen stukjes rubber in zitten. Het gaat om de Milka Tablet Karamel Melkchocolade met de houdbaarheidsdatum tot 25 december. Wie de reep terugbrengt naar de supermarkt, krijgt zijn geld terug. Krijg je nog het weer? Het is overal droog en een graad of 17 vannacht. Morgen in het noorden bewolkt en 21 graden. In de rest van het land is het zonnig met temperaturen tot de 27 graden. En tot zover het 538 nieuws.
8: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A12 richting de grens door de controles 15 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam 7 en de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Door werkzaamheden 19. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A4 Belgische grens Bergen op Zoom, hectometerpaal 245.0. A6 Muidenberg-Lelystad 69.4 en de A7 Drachten-Groningen 168.1. A9 Haarlem-Alkmaar 46.5 en de A10, dat is de Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A16 Rotterdam-Dordrecht 7.9 en de A27 Hilversum-Almere in beide richtingen bij 115. A28 Assen-Hogeveen 160.6 en de A50 Apeldoorn-Zwolle 213.2. De laatste A59 Den Bosch in de richting Breda op de rem bij 111.9.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
10: Geeft ruimte.
11: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One. Van Vodafone.
13: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: 538. Deze week bij 538.
15: Jouw kans op een weekend lang.
14: Tomorrowland.

0: 538. Goedenavond, ik ben Floris. En heb je een verzoekje voor vanavond? Geef het aan me door, rechtsbovenin in de app van 538. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon ingedrukt, dan kun je dus even inspreken wat je graag zou willen horen vanavond. Heel makkelijk, zoals Nicole al heeft gedaan bijvoorbeeld.
1: Hey, hallo, ben Nicole. Ik zou heel graag Titanium van David Guetta willen horen. Omdat dat echt zo'n lekker, heel hard zetten in de autonummer is. En daar zit ik nog in.
0: Floris, en heb je een verzoekje voor vanavond? Geef het aan me door, rechtsbovenin in de app van 538. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon ingedrukt, dan kun je dus even inspreken wat je graag zou willen horen vanavond. Heel makkelijk, zoals Nicole al heeft gedaan bijvoorbeeld.

0: Coldplay, BTS, My Universe bij Radio 538. Ik kreeg een gesproken berichtje binnen in de app van Phoebe.
1: Wat denk je van Good To Be van Mark Ember? Hij was in de zomer van 2024 al een hit. Dus het zal nu ook deze zomer toch echt wel...

0: Twente 3-2-1 bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een filmpje op Instagram dit weekend. En in dat filmpje hoor je dit, moet je horen. Ja, dit klinkt gewoon als klassieke muziek.
1: Ja.
0: Dit is bijzonder. Dit is niet wat je zou verwachten. Wat hier gebeurt, hoor je zo.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren. See her light up the night. Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
15: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Floris Molenaar.
0: Over 6 minuten klassieke muziek op een hele bijzondere...

0: Stones and I, Gone, Gone, Gone. Wat denk je dat hier gebeurt?
1: 538.
0: Ja. Ik weet niet of jij een muziekinstrument bespeelt, dat je bijvoorbeeld gitaar hebt leren spelen op jonge leeftijd en dat je dan nu, hè, stel je krijgt een gitaar in je handen, dat je dan echt wat leuks kan laten horen. Dat lijkt me, dat vind ik zo jaloersmakend. Het lijkt me zo fijn als je dat kan. Ik heb nooit echt iets geleerd. De klootviool kan ik spelen. Ben ik echt een natuurtalent in. Maar verder, nee, dat is het wel qua instrument. Ik heb ook echt veel bewondering voor mensen die dus wel wat kunnen spelen. En ik zag dit weekend ook weer iets op Instagram. Een filmpje van een gozer die Vivaldi speelt. Klassieke muziek. En dan denk je misschien op een viool of een cello. Hè? Even die klassieke instrumenten. Maar niks daarvan. Je hoort Vivaldi op een accordeon. Goed luisteren.

0: dit is toch bizar? Op een accordeon. Ja, ik heb het filmpje even op mijn story gezet op Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram. Op mijn story, dan zie je hem gaan met zijn accordeon. Vivaldi spelen op een accordeon. Geweldig. Zou die ook vader Jacob kunnen?
1: 538. Favorite.
2: Sander. My body isn't ready.

0: week nog net zo goed nieuws als Joella.
1: Je bent bijna 80!
0: Je gaat met z'n tweeën naar Tomorrowland. Dat is dus inclusief toegang tot de Dreamville pre-party weekendtickets voor Tomorrowland zelf. En een plek op de Dreamville campsite.
2: Hou op, ben je serieus?
3: Heel serieus.
2: Wow.
0: Deze week te winnen bij 538. Tickets voor Tomorrowland.

0: Calvin Harris, Sam Smith, Desire bij Radio 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik las er een bizar bericht vandaag over een kaartwedstrijd in Amerika. Die is afgelast. Nou, dat gebeurt nog wel eens bij wedstrijden, dat ze worden afgelast. Maar dit was om een hele bijzondere reden. Wat die reden was, hoor je zo.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
3: Yes!
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
2: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
3: Yes!
6: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
7: Ja, laatste kans.
6: Kom naar Shell, klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: 538 Nieuws.
13: 8 uur.
14: De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Omdat hij niet wilde luisteren, vuurden agenten eerst een waarschuwingsschot af en daarna werd gericht geschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Als laatste van de grote steden hebben ze nu ook in Den Haag een coalitieakkoord. Hart voor Den Haag gaat de stad besturen samen met VVD, CDA en DENK. Hart is de partij van Richard de Mos en kwam bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus. Wat de nieuwe coalitie precies met Den Haag van plan is, horen we vrijdag. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet vinden de Groenen, maar hun motie kreeg te weinig steun. De FIFA heeft aan alle discussie een eind gemaakt. Amerika kan vannacht gewoon sterspeler Balogun laten meespelen in de WK-wedstrijd tegen België. Belgen hadden protest aangetekend omdat de FIFA een schorsing vanwege een rode kaart had ingetrokken. Maar België is helemaal geen partij in deze zaak, dus is de protest afgewezen. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
15: Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is
16: rustig.
15: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid. Nog op de A4, Belgische grens richting Bergen op Zoom. Hectometerpaal 245.0. A6 Muidenberg-Lelystad 69.4. En de A7 Drachten-Groningen 168.1. Verder op de A7 Sneek-Bolzwart 110.7. En de A9 Haarlem-Alkmaar 46.5. A10, dat is de ring Amsterdam. Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. En de A16 Rotterdam-Dordrecht 7.9. A27 Hilversum-Almere 115.0. En de andere kant op 112.4. De A28 Assen-Hogeveen 160.6. A50 Os-Arnhem 164.2. Verder op de A50 Apeldoorn-Zwolle 213.2. Laatst voor nu A59 Den Bosch in de richting Breda op de rem bij 111.9.
17: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
18: Eyewish. Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Deze week bij 538.
13: Jouw kans op een weekend lang.
12: Tomorrowland.
15: Oké, wat heeft een kaartwedstrijd te maken met Deo? Meer dan je zou denken. Je hoort het over

Bebe Rexha en Faithless, New Religion bij 538. Heb jij dat je snel stinkt? Dat je een sterke lichaamsgeur hebt? Ik heb dat wel hoor. Ik zweet sowieso heel snel. Maar bijvoorbeeld op mijn voeten is misschien wel het allerergste. Mijn schoenen, jongen, die stinken zo erg. Die moeten ook bijvoorbeeld bij mij thuis, bij mijn vriendin en bij mij thuis, moet het buiten staan. Die mogen het huis eigenlijk niet inkomen zonder dat ik ze draag. Want er komt een lucht vanaf. Zeg maar, als ik nieuwe schoenen nodig heb, dan moet ik de oude inleveren bij een kerncentrale. Dat is bij het chemische afval. Ja, het is wel lekker als je een beetje fris ruikt, hè? Vooral voor de mensen om je heen. En dat blijkt ook maar weer. Ik las een bericht vandaag over een kaartwedstrijd in Amerika. Daarin namen mensen tegen elkaar op met van die Pokémon-achtige kaarten. Van die tekenfilms, van dat soort speelkaarten. En die buiten staan. Die mogen het huis eigenlijk niet inkomen zonder dat ik ze draag. Want er komt een lucht vanaf. Zeg maar, als ik nieuwe schoenen nodig heb, dan moet ik de oude inleveren bij een kerncentrale. Dat is bij het chemische afval. Ja, het is wel lekker als je een beetje fris ruikt, hè? Vooral voor de mensen om je heen.

0: die hal daar binnen. Die deelnemers hadden kennelijk niet even een deootje opgedaan van tevoren. Ja, dat dat belangrijk was voor die wedstrijd, dat konden zij natuurlijk ook niet ruiken van tevoren. Maar de mensen daaromheen dus wel, ja.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Taylor Swift, I knew it. I knew you.

Eminem, Lose Yourself. Elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hoor je ze hier bij 538. De 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50 met mijn collega Mark Labrand. Momenteel op nummer 19 in de lijst. Sam Fender, Olivia Dean.

Castle on the Hill, je bent bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een grappig filmpje op Instagram. Misschien weet je het van me, ik heb echt een fascinatie voor wereldrecords. Ja, die heb je echt in de meeste gekke soorten en maten heb je allemaal wereldrecords. Ik zag er nu dus ook weer één. Dat heeft iets te maken met een tent. En welk record dat is, hoor je zo.

0: geld op de meest getoonde prijs. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
11: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
15: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welk artiest je wil zien.
16: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
15: En er is geen zoektocht naar die vriend links voor.
16: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomer.

0: als je daar nieuwe vrienden maakt.
1: Geen plus 1, kom alleen. Alle info op 538.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid...

0: ready to drink, waar je ook bent. Nescafé IJs Koffie.
1: Ik zag een filmpje over twee gasten die een wereldrecord verbreken. Als iedereen dat zou kunnen, zouden een hele hoop relaties nog bij elkaar zijn. Waar dit over gaat, hoor je over 5 minuten.
0: 538, Floris Molenaar.
1: Ook Ray hoor je na Just Stay. Dit is Turn the Light.

0: Where Is My Husband. Hoe snel kan jij dit?
1: 538.
0: Ja, misschien heb je het wel eens gedaan dat je een nachtje ergens gekampeerd hebt met een tentje of misschien wel een weekend. Festival dat je misschien al wel ergens gehad of dat je aan het voorbereiden bent op een festival waar je heen gaat deze zomer. Misschien had je wel hetzelfde als ik. Ja, vroeger, toen ik nog een kind was, een kleine Floris, gingen we één keer per jaar op mannenweekend. Oh, dat was geweldig. Met mijn broer, met mijn vader, met een vriend van mijn vader en zijn zoon dan. Een stuk of zes mannen. Weekendje kamperen in Nunspeet. Och, geweldig. Echt mooie herinneringen aan. Maar ja, dit herken je misschien wel. Het opzetten van een tent, dat is een scheidklus. Dat is niet te geloven. Ik denk dat daar zijn volgens mij al heel veel relaties op gesneuveld. Omdat ja, toch de verkeerde stok in het verkeerde gaatje prikken. Van de tent, hè, even voor de duidelijkheid. Ja. Nu zag ik dus een filmpje op Instagram van twee gasten. Die kunnen met een moordgang zo'n tent opzetten. En dat hebben ze ook bewezen. Hè. Een officiële wereldrecordpoging. Ik ben dol op wereldrecords. Dit was er ook eens weer een. Deze jongens, Parham en Adam uit Engeland, die kunnen een tent opzetten in 1 minuut en 4 seconden. Een tent opzetten in 1 minuut en 4 seconden. Dan heb je ook niet eens de tijd om ruzie te krijgen trouwens. Ja, dat is zo snel voorbij. Ze hebben het wereldrecord voor de snelste tijd om een tweepersoons tent op te zetten. Heerlijk lijkt me dat als je dat kan. Het is niks voor mij. Ja, ik ben vooral goed in de tent afbreken.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Alex Warren.

0: Martin Solveig en Dragonette bij 538. Hello! Of zoals ze in Italië zeggen...
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Zometeen nieuwe 538 avondshow Bas en Dylan na 9 uur. En ook weer een nieuwe ronde... Kip of ei? Met jouw kans op het 538 strandlaken. Elke avond is eigenlijk de doodsimpele vraag. Twee opties. Welke van de twee was eerder? Afgelopen donderdag kreeg luisteraar Maurice de volgende vraag. Wat was de eerder?
2: Tampesta of deodorant?
3: Ja, ik zeg tampesta.
2: Jij zegt tampesta?
0: Tampesta. Vullen wij in. Dan zit de balans. Tampesta komt uit 1850. En deodorant uit 1888. Dus tampesta was eerder. En ook vanavond dus weer jouw kans op het 538 strandlaken. Nieuwe ronde kip of ei in een nieuwe 538 avondshow.

0: Armin van Buren en Chef Special Larger Than Life bij 538. De nieuwe avondshow zometeen na 9 uur met Bas en Dylan. Misschien herken je dit wel trouwens, dat je zo'n favoriete tv-tune hebt. Ja, ik heb dat bijvoorbeeld met Studio Sport. Dat vind ik echt een waanzinnige tv-tune. Dylan, je bent alvast even aangeschoven, want Bas heeft er dus ook een.
1: Nou, Bas liet er eentje horen vandaag. Hij zegt, iedereen kent dit. Nou, ik kon het al niet. Ik had er nog nooit van gehoord. En hij zegt, ja, dan ben jij de enige op de hele planeet die dit niet kent. En je hoort zo meteen welke tune dat dan is.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: De prijsfavorieten van Albert

0: jij daar?
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Getallen horen is centen scoren. Luister dinsdag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: 538 Nieuws.
14: 9 uur.
15: In Rotterdam heeft de politie gericht geschoten op een man die rondliep met een pistool. Agenten in de wijk IJsselmonde trokken hun wapen omdat de man niet wilde luisteren. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies is geraakt is niet duidelijk. Hij was wel aanspreekbaar. Een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakte op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. De man reed met een rotvaart door het centrum, met een slingerende caravan achter zich aan. Hij reed zich klem op een zandpad. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. Schrijfster Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar hele oeuvre. Ze heeft volgens de jury het talent om met weinig woorden hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere Arnon Grunberg en Adriaan van Tis. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
16: Van het verkeer zijn geen vertragingen, wel nog flitsers in die Dillon.
17: Te beginnen op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 8.4. Op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245.0. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69.4. A7 Amsterdam Den Oever 36.7. A7 Drachten Groningen 168.1. En op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar bij 46.5. A10 tussen de Koentunnel en de Nieuwe Meer 27.2. A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. En op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam bij 11.5. A16 Rotterdam-Dordrecht 7.9. A27 Hilversum-Almere 115.0 en de andere kant op bij 112.4. A28 Assen-Hogeveen 160.6. A50 Apeldoorn-Zwolle 213.2. En de laatste voor nu op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.9.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nescafé IJskoffie.
19: 538. Deze week bij 538.
18: Jouw kans op een weekend lang.
19: Tomorrowland.
20: Zomer op je radio.
18: Bas en Dylan.
16: Zijn we. Het is 9:04. Gloednieuwe avondshow is hier.
17: Zometeen Imagine Dragons en Thunder. Naar Shakira, Burna Boy en Die Die.

0: Walker in Heartbreak Melody.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Komende week maak je bij 538 kans op tickets voor Tomorrowland. Ja, je gaat zo meteen horen hoe dat je die wint. Maar eerst. Ik denk dat iedereen deze tv-tune kent. Ik weet het eigenlijk vrijwel zeker. Let op.

0: sorry, maar... Ik heb echt geen idee.
1: Nee, ja. Meen je dit?
0: Ik heb dit nog nooit van mijn leven gehoord.
2: Maar dit is dus super bizar.
1: Ik dacht ook direct aan het geluid.
2: Ja, nou ja, uiteraard.
1: Hè? Denk je niet?
2: Het is toch gewoon, het is die... En dan dit.
1: Ja.
2: Dat is het toch?
1: Ja. Zo'n spot op een straat.
2: En ik zeg het heel overtuigend, maar ik zeg het bewust zo overtuigend dat iedereen het kent. Want ik zag dit voorbij komen op TikTok. En ik zag een tweesplitsing. Ik zag daar allemaal mensen die allemaal jeugdsentiment herleven. Maar ik zag ook een paar mensen zoals jij. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Want dit is van Mr. Bean. Dit stond op al die DVD-boxen als intro. Jij hebt toch wel eens iets van Mr. Bean gezien?
0: Ja. Vroeger, als we goed opgelet hadden bij Duitsers, gingen we altijd Mr. Bean kijken. Maar in zwart-wit. Maar
1: zwart-wit?
0: Op de videoband, ja.
2: Mr. Bean, die zo lekker Duits spreekt natuurlijk.
0: Ja, we hebben een Duitse ondertiteling stond vandaan. Oh, ja. Maar hij sprak ook geen woord Engels. Dus helemaal geen reden.
2: Nee, maar ik vind het zo raar. Kijk, ik zeg iedereen kent dit. Maar het lijkt erop dat er een soort... dat 50% van de mensen dit nog nooit gezien heeft. En 50% wel. Maar hoe kan dat nou? Want iedereen heeft...
1: Dat heet generaties.
0: Nee, maar ik zie het nu ook binnenkomen in de app. En we zijn de nummer 1 in 2049. Maar, dus dat is een beetje de leeftijd waar we tussen moeten kijken. Ja, maar mensen in de app die dit nog nooit gehoord hebben.
2: Hoe kan
0: hebben.
2: Dat nou? Want het is het allerbekendste intro van de hele wereld.
0: Enrico, schiet mij maar lek, ik ken het niet. Thijs, dit geluid ken ik niet hoor.
2: Maar je ziet zo'n spot op een straat, ergens in Londen geloof ik. En ik heb me ooit laten vertellen dat het licht is van een UFO. En dat ze daarmee wilden uitbeelden dat Mr. Bean echt als een soort buitenaards wezen op de aarde terecht kwam. Dus het is ook nog heel belangrijk om te begrijpen wat Mr. Bean zo raar maakt. Maar
1: hij wist wel hoe je in een mini moet rijden.
2: Ja, dat had
3: wel. Dat is wel geleerd op Mars. Dat is zeker van de minis.

0: 5. Nieuw bij 538.
1: Met 538 naar Tomorrowland.
2: Je kan gratis naar Tomorrowland met Radio 538. Deze week maak je namelijk kans op kaarten voor het allervetste festival van de hele wereld. Ja. En dat is sinds deze week ook weer bevestigd, hè? We staan gewoon weer op nummer 1.
0: Nou, absoluut. Ja, maar het is niet normaal. Zeg maar, het is los van de artiesten die er komen, die hele beleving. Je waant je gewoon een heel weekend in een andere wereld. En dan zouden wij natuurlijk kijken bij andere radiozenders. Zeg, Q-Music, Slam,
3: ja, wat?
0: 100% NL. Ja, noem ze allemaal maar. Krijg je gewoon 2 tickets en zeggen ze... Zoek het maar uit. Maar nee, je wint bij 538 het Magnificent Green Package. Dus dan krijg je ook nog toegang tot de exclusieve Dream Village Pre-Party.
2: Bizar.
0: Ja, plek op de Dream Village Campsite. Het is echt waanzinnig. Ja. Dus inderdaad, weekend tickets.
2: Ja, dat is waanzinnig. Morgenochtend dan maak je weer kans. Dus
0: zeker.
2: Zorg dat je de hele week luistert naar 538. Wij zijn er zelf ook bij. Ja, ik kan niet wachten. En ik zou het je zo gunnen dat je erbij bent. Dus ja, zorg dat je luistert. Zorg dat je op het juiste moment belt. En dan ben je erbij!

0: Kensington en Living For. Er zijn ontwikkelingen.
1: Nou ja,
0: leven.
1: Nou ja, zeker. Ja, ik vraag me gewoon af, hoe voorkom je nou dat je in de gladde praatjes van een makelaar trapt? Ik heb deze week voor het eerst in mijn leven een bezichtiging voor een koophuis. Maar niemand heeft ooit geleerd hoe je een huis koopt.
0: Nee.
1: Zeg maar, je hebt nooit op school zo een lesje huiskopen gehad.
0: Heb je niet?
1: Ik heb geen idee. Maar dan kom je er natuurlijk binnen en je weet precies hoe dat gaat. Staat er zo'n beetje ja, gladdige makelaar.
0: Waarschijnlijk.
1: En die gaat natuurlijk zeggen dat het huis tiptop in orde is. En dat het allemaal super is. En dat je het, nou ja, zo snel mogelijk moet kopen. Nou, we bellen zometeen met Leslie de Ruiter. Hij verkoopt mooie huizen van Christie's Real Estate. En hij gaat ons, nou ja, alle kneepjes van het makelaarsvak ontmaskeren.

0: luisteraars en 400.000 dansliefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
0: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak deze week kans op een droomweekend.
0: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
0: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
2: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
15: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
18: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost, Autotaalglas.
21: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
22: 538 Bas en Dylan.
23: Hoe voorkom je dat je in de gladde praatjes van een makelaar trapt? Je hoort het zo.

0: 538, Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: Hoe voorkom je dat je in de gladde praatjes van een makelaar trapt? Dil, jij hebt voor het eerst van je leven een bezichtiging gepland op een koophuis.
3: Ja, en als je voor het eerst een bezichtiging gaat doen voor een koophuis, word je natuurlijk overspoeld met allerlei dingen. Vraagprijs, kostenkoper, energielabels, concurrerende biedingen, taxateurs, bouwkundigen, hypotheekadviseurs, banken en makelaars.
0: Ja.
3: En die maken natuurlijk gretig gebruik van al je twijfels en onzekerheden. En aan de telefoon is topmakelaar en vriend van de show, Leslie de Ruiter. Ja.
4: Goedenavond, mannen.
0: Hi.
3: Ja, Leslie, kijk, als huisvriend van dit programma moesten we natuurlijk jou bellen. Het is ook een beetje over je eigen schoenen heen, zei ik, als jij ons tip komt geven hoe met makelaars om te gaan.
4: Ja, die indruk krijg ik ook.
3: Ja.
0: Ja, maar het is wel, ik denk dat het een terechte vraag is. Kijk, jij noemt al de kostenkoper en de taxateurs en de bouwkundigen, ja, en de whatever. Maar ik zie soms ook wel eens mensen waarvan ik denk, nou, jullie hebben een IQ onder de 60 en die hebben dan ook een koophuis. Dus zeg maar, ja, er wordt sowieso misbruik gemaakt van mensen. Dat kan bijna niet anders, toch?
3: Gebruik.
4: Ja, kijk, er zijn ook een hoop makelaars met een IQ van 160. Ah. Dus wat dat betreft is dat misschien wel een match.
0: Ja, oké.
3: Okay. Nee, maar Leslie, waar moet ik op letten als, of tenminste, waar moet men op letten als ze voor het eerst een huis gaan bezichtigen?
4: Nou, laat het specifiek houden bij jou, Dylan. Kijk, als het nou een duur huis is van een paar miljoen, dan moet je mij bellen. En anders bel je een van die andere 5000 aankoopmakelaars.
3: Nou ja, de zaken gaan goed, maar zo goed gaan ze niet.
4: Ja, helaas. Misschien de volgende keer.
3: Oké, waar moet je op letten? Wat zijn de dingen die echt goed zijn als je een huis gaat bezichtigen?
4: Nou, je moet altijd een beetje opletten op het makelaarsjargon. Op het moment dat de makelaar schrijft dat een huis authentiek is, dat wil meestal zeggen dat het oude zooi is.
0: Oh ja.
4: En let vooral op het moment dat er wordt gesproken over een leuke, levendige buurt. Want dan zit je boven een discotheek en let daar altijd een beetje mee op. Maar vaak een beetje gesugarcoat, zeg maar.
3: Zeg maar. Is dat ook een trucje wat makelaars vaak toepassen? Dat ze, wat zijn van die dingetjes waar je zo doorheen kan prikken?
4: Nou, je kan het natuurlijk, kijk, fotografie die wordt natuurlijk vaak met een grote glans genomen. Dan wordt die woonkamer wat groter. Althans, hij lijkt groter. Hij wordt natuurlijk niet groter. Dus dat is punt 1.
0: Ja.
4: Ga altijd goed kijken. En laat je niet gek maken. Op het moment dat er wordt gezegd, joh, er zijn nog 20 andere gegadigden. Ja, so be it. Dan ben jij in ieder geval één van die 20 of één van die 21.
0: Ja.
4: En laat je niet gek maken. Nooit overhaasten. Je kan beter spijt hebben dat je dit niet hebt, dan dat je het wel hebt gekocht.
3: Ja. Zijn er manieren waarop je een makelaar een beetje in kan palmen? Een beetje voor je kan winnen.
4: Nou, kijk, makelaars die proberen het natuurlijk met name andersom. Hè, dat ze een appeltaart bakken, dat het huis lekker ruikt en dergelijke.
3: Sorry dat ik je onderbreek, Leslie. Heb jij wel eens een appeltaart gebakken?
4: Nee, ik dat niet. Oh. Ik heb wel eens een aantal keren de champagne klaargezet met een paar toastjes met zalm. En dat zo doen wij dat.
3: Appeltaart komt bij jullie.
4: Appeltaart doen we niet aan. Hoewel ik het zelf wel lekker vind. Ja. Nee, maar zonder dolle. Je moet dus, kijk, om zo'n makelaar in te pakken in zijn algemeenheid, is het natuurlijk leuk als je je zaakjes goed voor elkaar hebt. Bijvoorbeeld dat je al je financiering rond hebt en dat je niet zegt, ik heb eigenlijk geen idee of ik het wel kan betalen.
0: Oh, ja.
4: Makelaars houden van mensen die boter bij de vis kunnen betalen.
3: Oké. Okay.
0: Ja.
3: En waar knappen makelaars op af? Zijn er dingen waar je op moet letten als je aankomt?
4: Nou, makelaars knappen af op één heel belangrijk ding, maar dat doen ze heel vaak ook zelf. En makelaars knappen af op te laat komen. Dus nogmaals, kom op tijd. Die makelaar die heeft 20 afspraken op één dag. Ik heb er geen 20, ik heb er maar 3. Maar dat komt omdat die huizen wat groter zijn. Anders red ik het niet.
0: Nee.
4: Maar desalniettemin, kom op tijd. En doe gewoon aardig. Ga zo'n huis niet lopen afkraken op het moment. Dat werkt alleen maar contraproductief.
0: Oh ja.
4: Zeg gewoon eerlijk wat je ervan vindt. Als je zegt, joh, ik vind het een donders mooi huis. Ik vind het eerlijk gezegd wel wat te duur. Nou, doe gewoon het bod waar je je goed bij voelt.
0: Ja.
4: Maar nogmaals, laat je nooit, nooit, nooit overhaast. En als je er helemaal niet uitkomt, dan bel je gewoon mee.
3: Okay,
4: mijn gsm-nummer geef ik wel even na deze uitzending. Want de radio wordt een beetje druk.
3: Dat is goed. Nou ja, Leslie de Ruiter, Christie's Real Estate. We hebben van de week, kijk, dat is als je een beetje dan op huizenjacht gaat, dan krijg je een beetje de kriebels. Dan ga je op Funda, ga je allerlei huizen te bekijken.
0: Ja.
3: Wij zijn eventjes weggestapt van Funda voor een minuutje of 10. En wij hebben eens eventjes door het aanbod van Christie's zitten kijken waar jij voor werkt. Ja, dat is, ja. Daar kan je alleen maar watertandend.
0: Zou jij ons niet eventjes gewoon even, wat is het pronkstuk? Waar moet je vanaf?
4: Nou, ik moet ze van alle panden af die we in de verkoop hebben. Alleen het echte pronkstuk, het masterpiece, zoals wij dat bij Christie's noemen, is landgoed Koekoeksduin in Adenhout. Dus voor 21 miljoen euro is dat van jou.
0: Oh, okay.
4: En dan, dat lijkt dan een beetje op dat hele grote witte huis in Washington D.C. Alleen dan in Adenhout.
3: Zo, ik zie hier de... Ik zie hier een fotootje voorbij komen. De Vogelzangse weg 5, is dat hem?
4: Dat is hem in één keer raak.
3: Zo, wat een ding joh, wat een apparaat.
0: 21 miljoen, dat is nog wel even 3 jaartjes werken of zo, denk ik.
4: En zet je stappenteller aan als je het gaat bezichtigen. Want je zit bij gelijk voor de hele dag.
0: Oh, dan kun je gewoon voor de vierdaagse oefening.
3: Ja, natuurlijk. Mooi meegenomen. Leslie, dankjewel.
4: Hoi.
3: Het is 538 de avondshow met Dermot Kennedy. Zometeen eerst de Dance Mash van Showtech.

0: 538, je hoort de Dermot Kennedy en Power Over Me. Breek het ijs. We hebben de oplossing voor je als je niemand kan vinden om mee naar een festival te gaan.
1: Nou, het is natuurlijk best wel in en hip tegenwoordig om gewoon in je eentje dingen te doen. In je eentje op reis, in je eentje naar de bios, in je eentje naar een concert. Of in je eentje naar een festival. Nou ja, Zin in de Zomerfest komt eraan op 9 augustus. En we gaan daar, Bas en ik, het Solo Fest organiseren. Daar kan je dan naartoe komen. Maak je kans op 1 ticket. En dan ga je eerst lekker naar het Solofest bij ons. Dan komen we gewoon busy optreden en zo. En dan daarna kan je gewoon door naar Zin in de Zomerfest met je nieuwe vrienden.
0: Ja, want het ding is dat je daar dus allemaal mensen ontmoet. Kijk, voor het festival hebben we gewoon een momentje met allemaal mensen die alleen komen.
1: Mag je ook al eerder naar binnen dan de rest?
0: Ook dat inderdaad. Ja. Allemaal privé optredens, waanzinnig. Dus dat wordt sowieso leuk. Maar je ontmoet daar dus ook allemaal mensen waarmee je daarna gewoon de hele dag op dat festivalterrein bent. Ja, wie weet heb je gewoon de vrienden van je leven.
1: Nou, misschien wat liefde van je leven.
0: Ja, dat kan allemaal.
1: Je weet nooit natuurlijk wat lekker kan gebeuren op zo'n festival.
0: Ja, dat kan een hoop. Je kan je ervoor aanmelden. Ga naar 538.nl/solofest. En dan ben je er waarschijnlijk gewoon bij. Dat is hartstikke leuk. Dus meld je daarvoor aan. Dan ga je dus gratis naar Zin in de Zomerfest. Maar wel in je eentje.
1: Ja, dat is de kleine
0: kanttekening.
1: Ja, dat is de plus. Eigenlijk de enige plus die je krijgt. Geen plus 1, kom alleen.
0: Ja, dat is een beetje het ding. En mocht je denken, dat vind ik allemaal een hoop gedoe. We gaan zo meteen ook nog een spelletje met je doen.
1: Ja, maak je ook nog kans op een coolbox vol met Nescafé ijskoffie. En dat is natuurlijk super ook voor de zomerdagen. Want als de ijskoffie op is, kan je er ook bier in doen. Bijvoorbeeld.
0: Ook dat. Maar meer tippen, dat is perfect als je het ijs moet breken. Snap je dat? Dat is de denkwijze. 538.nl/solofest, daar kun je aanmelden. En binnen nu en wat is het? Kleine 3 kwartier gaan we nog een leuk spelletje doen ook.

0: 538 met Shanna Spyro en Die on This Hill. Zometeen spelen we ons favoriete spelletje, dat is kip of ei. Elke dag krijg je twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder. Kan je een leuk 538 strandlaken opleveren, dus let goed op.
1: Met vandaag, wat was er eerder? Diepvriespizza of instant noodles? Dat zijn die bakjes waar je kokend water bij moet gooien, weet je wel. Dus wat was er eerder? De diepvriespizza of de instant noodles? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord in sturen en dan maak je dus kans op dat spectaculaire 538 strandlaken.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ga nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Even bollen.

0: op de meest getoonde prijs.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek. Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: 538 Nieuws.
7: 10 uur.
8: Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dilan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door allerlei tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. De dubbele aardbeving in Venezuela van anderhalve week geleden heeft al meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wordt misschien al jaren afgeluisterd. Thuis in zijn werkkamer is een afluisterapparaat gevonden. Hij heeft aangifte gedaan. Op het World Economic Forum praten politieke leiders en grote bedrijven met elkaar achter gesloten deuren. Het is al jaren een voedingsbodem voor complottheorieën. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
9: Dan een verkeer. Er is één vertraging. Die vind je op de A12 tussen Utrecht en Arnhem bij Maarsbergen. 8 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
10: Op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom 245.0. A6 Muiderberg-Lelystad 69.4. En op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 168.1. A9 Haarlem-Alkmaar 46.5. Op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel 11.3. En op de A13 tussen Rotterdam en Rijswijk bij 5.6. A16 Rotterdam-Dordrecht 7.9. Op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 115.0 en de andere kant op bij 112.4. A28 Assen-Hogeveen 160.6. A50 Apeldoorn-Zwolle 213.2. En de laatste voor nu op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.9.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
12: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
16: hoi,
15: of binnenkort vertrekt,
17: adios.
15: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
16: Fijne vakantie!
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
20: mama,
19: niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: 538. Deze week bij 538.
16: Jouw kans op een weekend lang.
7: Tomorrowland.
9: Zometeen de uitslag van kip of ei.
10: Wat was er eerder, diepvriespizza of...

0: hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag de diepvriespizza of instant noodles. Dat zijn van die dingen waar je dan kokend water bij gooit, weet je wel.
1: Ja, bakje. Aan de telefoon is Jennifer.
2: Ja, goedenavond.
1: Hi, ben jij van het gemaksvoedsel?
2: Nee.
1: Niet? Nee, jij bent echt van het koken.
2: Nou, mijn man.
1: Je man, oh, je man.
3: Oh, man.
1: Dus de diepvriespizza, die komt er bij jou niet snel in?
2: Jawel, want ik heb 3 pubers.
1: Oh.
2: Jongvolwassenen.
1: Ja, ja, ik snap het helemaal. We beginnen eventjes bij de diepvriespizza. Laten we de geschiedenis induiken. Beste keuze op iedere luie zondagavond. Of voor de pubers natuurlijk. De eerste commerciële diepvriespizza's die verschenen in, hoe kan dat ook anders, de Verenigde Staten, uiteraard. Zo hoeft je niet meer naar een restaurant voor een pizzaatje. Hoezo, chill. Dan de instant noodles, waarvan je toch afvraagt of er ooit iemand is geweest die het echt lekker vindt. Maar ja, zeg maar, het is altijd goed. Weet je? Dat is toch zo?
3: Nou ja, het is heel opvallend. Ik heb deze tekst geschreven. Ja, en ik wist dat jij weer hierover zou vallen. Want je wijkt nu af van je tekst.
1: Ja, klopt.
3: Dit is toch niemand die instant noodles lekker vindt.
1: Fantastisch lekker. Instant noodles die werden ontwikkeld in Japan. Hier in Nederland zijn ze populair. Maar wereldwijd nog veel populairder. Jaarlijks worden wereldwijd meer dan 100 miljard porties gegeten.
3: Oh.
1: En maar ze vreten het in Azië gewoon volop, hè. Zeg maar, het is niet een soort slap aftreksel. Mensen zitten daar lekker met kokend water in. En, heerlijk.
3: Ik
1: was er in Japan, had ik hem met mayonaise. Er zat een zakje mayonaise bij voor erop. Nou, maakt het niet uit. Nee. Wat was eerder, de diepvriespizza of instant noodles?
2: Ja, de diepvriespizza natuurlijk.
3: Nou, natuurlijk, dat moeten we nog zien.
1: Ja.
3: De diepvriespizza komt uit 1950 en instant noodles uit 1958.
1: Ja! Ja!
3: De diepvriespizza was eerder, het scheelt niet veel.
1: Nee.
2: Ik dacht echt dat de instant noodles pas in 1988
3: of 80 jaar. Ook de jaren 50. Maar je had het gewoon goed. En 50 jaar stroomlaken komt jouw kant op.
2: Geweldig.

0: Golding en Burn bij 538. Het is de avondshow, Bas en Dylan.
1: We winnen nu in 30 seconden Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Waarom won Sosja Duisker de finale van het programma Stars on Stage? Omdat ze blijkbaar de beste was.
2: Het antwoord is... nee.

0: Kamp en Kingdom of Fear. En daarover gesproken, lukt het Eva om aan te schuiven bij een groep onbekenden?
1: Breek het ijs.
0: We gaan een klein spelletje spelen en de grote vraag is: lukt het Eva om het ijs te breken bij een groepje onbekende mensen? Let goed op, want het kan jou een gloednieuwe coolbox opleveren. Bomvol ijskoffie, dat is echt ideaal voor de zomerdagen. En het lekkere is, als de ijskoffie op is, kan je er gewoon bier in doen of zo. Dat is top. Hij is echt super, hij is super vet. Weet je, zo'n retro.
2: Meer ijskoffie.
0: Ja, sowieso, ja, goed. Let goed op, want hier komt de opgave.
3: Oké, ik heb een groepje gezien. Dat zijn in ieder geval wat meer mensen. Dat vind ik dan op de een of andere manier toch minder spannend.
4: Ik ben heel benieuwd.
3: Okay.
5: Eef?
3: Ja.
5: This is the moment.
3: Ik kan dit. Oké. Okay.
5: Oh, daar gaat.
3: Hoi, hallo.
6: Hoi.
3: Ja, misschien een beetje een rare vraag, maar mag ik misschien bij jullie komen zitten?
0: Ja. En voor de duidelijkheid, dit was in een parkje in Utrecht.
7: Ja.
0: Op een kleedje zat een groep mensen.
7: Ja, en Eva kwam met haar coolboxje vol met Nescafé ijskoffie aan en vroeg: mag ik erbij komen zitten? En wat denk jij? Laat het even weten via de app van 538. Mag Eva aanschuiven of niet? Het rest jou alleen maar ja of nee te sturen via de app van 538. Dus mag Eva aanschuiven bij deze groep mensen? Ja of nee? Kom maar door. Antwoord insturen via de app van 538.
8: Deze week in de bonus: alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
13: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
20: Eyewear. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
22: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
23: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
24: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet.
2: Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
6: Aldi, ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
0: 538. Bas en Dylan.
10: Lukt het Eva om aan te schuiven bij een groep onbekenden, jongens?

0: 538, Janice Blue en Edge of Desire. Breek het ijs. Vraag is, lukt het Eva om aan te schuiven bij een groep onbekenden? Het was een mooie zomerse dag afgelopen week. We waren in een parkje in Utrecht. En we hebben onszelf de challenge gegeven. Kunnen we het ijs breken?
1: Ja, Eva ging bemand met haar coolboxje in een park op een groep mensen. Af en de grote vraag is, mocht ze aanschuiven?
0: Ja. Kylaine?
2: Ja?
0: Ja, hallo.
2: Hi.
0: Ben je daar een beetje makkelijk in? Maak je makkelijk een praatje met mensen die je niet kent?
2: Ja, op zich wel. Ik ben er over het algemeen niet zo moeilijk in. Een beetje klappen, ouwehoeren, dat kent iedereen wel, toch?
0: En stel je voor, je zit in een heerlijk parkje in de zon. Je bent met je beste vriendin. En er komt ineens een iets wat onhandige, klungelige vrouw met een hele hoop krullen. Met een coolbox. En die zegt, mag ik even bij jullie zitten? Wat zeg je dan?
2: Hoe meer
0: zielen,
2: hoe meer vreugde.
0: Okay.
1: Nou, heel mooi.
0: Okay. Dit is hoe het klonk toen Eva de mensen benaderde.
3: Hoi, hallo.
4: Hoi.
3: Ja, misschien een beetje een rare vraag, maar mag ik misschien bij jullie komen zitten?
1: Ja, Kylaine, wat denk jij? Mocht Eva aansluiten met bij dit groepje met haar coolboxje vol Nescafé ijskoffie?
2: Ik denk het wel, want de hey die was heel beleefd die ze terugkreeg.
1: De hey was...
2: Dus ik denk niet dat ze nee gaan zeggen.
0: Dus wij schrijven op voor jou? Ja.
2: Yes.
0: Ga luisteren.
3: Hoi, hallo.
5: Hoi.
3: Ja, misschien een beetje een rare vraag, maar mag ik misschien bij jullie komen zitten?
5: Natuurlijk.
3: Oh, dankjewel. Ja. Ik heb ook wat lekkers meegenomen. Toch een beetje het ijs te breken.
5: Ijs te breken.
3: Oh, wow. IJskoffie. En volgens mij zijn ze hartstikke goed koud. Cheers.
6: Cheers.
1: Ja! Yeah!
0: Yeah! Dat heb jij echt keurig geraden. Ja, heel eerlijk, met dat lieve gezicht van Eva, dan zeg je wel ja. Maar goed, blijkbaar gaat het zo makkelijk. Mensen vinden het dus wel echt, ja, echt lachen.
1: Ja.
0: Het ding is, we gaan het zelf ook nog moeten proberen komende week. Dus ja, we moeten nog zien of het altijd 100% score is. Maar ja, ik ga jou feliciteren.
2: Nou, dankjewel.
0: Je wint de toegang tot het Solofest op zaterdag 9 augustus tijdens Zin in de Zomerfest. En daarbij een gevulde coolbox met Nescafé ijskoffies.
2: Yay!
0: Gefeliciteerd, komt je kant op. En we zien je tijdens Zin in de Zomerfest.
2: Yes, fijne uitzending.

0: dat zelfgenoegzame hoofd als jij de tips van Eva over mag nemen op maandag. Dat vind ik helemaal niks eigenlijk.
1: Ja, maar ze zijn weer tip-top in orde.
2: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid.
1: Ja, want kan je nou het best 's ochtends of 's avonds douchen?
3: Oh, help.
1: En hoe douche je nou het best? Ja, dermatologen die vallen over elkaar heen om het perfecte antwoord te vinden. Mm-hmm. En het antwoord is eigenlijk als volgt. 's Ochtends douchen is handig als je fris wil starten of veel zweet tijdens je slaap. En 's avonds douchen is eigenlijk wat de voorkeur heeft van veel dermatologen, omdat je fel zweet en ook luchtvervuiling van de dag eraf spoelt. En zo houd je ook bijvoorbeeld je beddengoed schoner. Ongeacht het tijdstip van de dag hebben dermatologen nog ook wel een vijftal tips voor je. Douche maximaal 10 minuten. Gebruik lauw in plaats van heet water. Gebruik een parfumvrije douchegel. Dep je huid na afloop droog in plaats van zo raggen met die handdoek.
0: Oh, raggen vind ik altijd wel lekker, hoor.
1: Nee, je moet echt even jezelf droog deppen.
0: Oh, nee, ik ben echt van de dag, hoor.
1: En smeer daarna een hydraterende body lotion.
0: Oh.
1: Ben jij een ochtend- of een avonddoucher?
0: Ochtend.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, maar ik kan niet aan de dag beginnen zonder douche, hoor.
1: Nee, maar ik vind ook mensen die niet 's ochtends douchen, vind ik ook goorlappen allemaal.
0: Ja, ik begrijp ergens wel dat mensen zeggen, ja, ik wil niet vies in bed. Dat snap ik. Alleen, ik vind 2 keer op een dag douchen vind ik ook weer overdreven. Dan was ik mijn bed wel wat vaker.
1: Nou ja, ja. Bij mij is het probleem dat ik het... Ja, zeg maar, wij werken tot 's nachts. En dan maak je de rest van het huis wakker als je gaat douchen. Dat is eigenlijk mijn overweging.
0: Oh nee, dat...
1: De badkamer zit naast de slaapkamer. Dus als ik dan ga douchen, dan wordt het huis wakker. En dat is vervelend.
0: Nee, het huis moet slapen.
1: Het huis moet slapen.
0: Ja, nee, maar ik vind 's ochtends gewoon lekker. Het is een goede start van de dag.
1: Ja, beide. Beide is gewoon het allerbeste.
0: Nee, joh. Nee, maar dat vind ik te lang duren allemaal. Vind ik echt te lang. Nou, 's avonds wil ik gewoon naar bed. Ben ik moe, wil ik naar bed. Ja, dat is het ding. Maar het allerbeste is dus...
1: 's avonds.
0: 's avonds.
1: 's avonds douchen is het allerbeste. Dat is eigenlijk het allerbeste wat je kan doen.
0: Dankjewel, Dylan.
1: Alsjeblieft.

0: Bruno Mars en Risk It All. En is dan toch verdacht, hè? We hebben tickets weggegeven voor Bruno Mars. En er zijn weinig acties waar dan zoveel voor gebeld wordt. Hier wilde echt iedereen en zijn moeder naartoe. En afgelopen week was het zover. Stond hij in de arena in Amsterdam. En kijk, wij hebben dan ook, we hebben gezegd, wij willen er ook wel heen. Maar dat kon allemaal niet, want alles moest naar luisteraars. En daar zag ik toch, ik zag een paar collega's zag ik daar. En toen dacht ik, die hebben toch nooit een kaartje gekocht. Wij worden gewoon achtergesteld. Maar goed, ik heb via de stories toch een beetje kunnen genieten. You're the Bruno Mars en Risk It All.
1: 538.
2: Jouw hits.
1: Jouw 538.

0: 538 Linkin Park en In The End. En zometeen spelen wij de quiz over vandaag, waarin jij kans maakt op 100 euro.
1: Dat is altijd lekker. Antwoord geven op de kwalificatievraag is eigenlijk alles wat je moet doen. En de kwalificatievraag luidt als volgt. Let goed op. De Tour de France is in volle gang. In welke kleur trui rijdt de leider van het klassement? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord in sturen. Dan maak je dus kans op 100 euro zometeen. In welke kleur trui rijdt de leider van de Tour de France? Kom maar door via de app van 538.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor 50 euro. En kruidvat knijpfruit 7 voor 5 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
9: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
12: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: 538 Nieuws.
21: 11 uur.
20: De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot twee keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Dan een verkeer, zijn geen vertragingen, wel nog flitsers zijn die verdillen.
21: Op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245.0. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69.4. Nog een op de A6 tussen Jouden en Emmeloord bij 309.2. A7 Drachten-Groningen 168.1. A10 Diemen tussen de Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. Op de A13 tussen Rotterdam en Rijswijk bij 5.6. A16 Rotterdam-Dordrecht 7.9. A27 Hilversum Almere 115.0. A27 Almere Hilversum 112.4. A28 Assen-Hogeveen bij 160.6. A50 Apeldoorn-Zwolle 213.2. A59 Den Bosch-Breda bij 111.9. En de laatste voor nu op de A325 tussen Nijmegen en Arnhem bij 17.8.
22: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
23: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
24: Brussel-Zuid.
23: Hé, nu al?
22: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
25: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
27: Ik heb letterlijk niks.
28: Het gaat de hele dag regenen, hè?
29: Nee, ik heb geen regenjas.
28: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
30: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
31: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
30: Dat zeg ik.
32: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
33: 538.
34: Deze week bij 538.
35: Jouw kans op een weekend lang.
34: Tomorrowland.
0: Zometeen de quiz over vandaag. Dan maak je kans op €100.
21: En ook de koningin van het Songfestival onderweg, Loreen en T.

0: Marshmello, Jelly Roll en Holy Water bij 538.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
3: Ja, die spelen we iedere avond. We maken iedere avond kans op die hoofdprijs van 100 euro. Doodsimpel.
0: Ja,
3: 90 seconden. Zoveel mogelijk vragen beantwoorden over de dag die vandaag was. Een belangrijke regel bij de quiz over vandaag is dat je niet mag passen. Dus als je het niet weet, moet je een paswoord roepen. Heb jij zo'n paswoord in je hoofd, Jasper?
4: Ja, ik denk dat ik kaas of kaas.
3: Kaas. Kaas wordt jouw paswoord. Dat is heel goed.
0: Ik hoor al wel het een beetje klinkt alsof je je telefoon in een knuffel hebt verstopt. Dus als je die er even uit kan halen en goed in de microfoon kan praten. Uit de knuffel. Gaat het helemaal goed komen zometeen. 90 seconden dus. Wij vuren die vraag op je af. Geef zo snel mogelijk antwoord. En als je aan het eind van de week de hoogste score hebt, dan win je 100 euro.
4: Dat zou heel prettig zijn.
3: Ja. Tour de France is in volle gang. Dat is de kwalificatievraag. In welke kleur trui rijdt de leider van het klassement?
4: Geel.
3: We kunnen je echt heel slecht verstaan, Jasper. Dus ik weet niet of je op de speaker staat of op een car kit of wat dan ook.
4: Kan je me zo beter horen?
3: Ja, dit is beter, hoor.
0: Dit is iets beter, ja. En als je dan heel goed articuleert, een beetje alsof je in een musical speelt, dan komt het helemaal goed.
4: Ik ga mijn best doen.
3: Kijk, fantastisch. Als jij zegt go. Kwalificatievraag: in welke kleur trui rijdt de leider van het klassement?
4: Geel.
3: We kunnen je echt heel slecht verstaan, Jasper. Dus ik weet niet of je op de speaker staat of op een car kit of wat dan ook.

0: halen op de Olympische Spelen voor een gouden medaille?
1: De eerste.
2: De koning viert Koningsdag volgend jaar in Lelystad. Op welke datum is het Koningsdag?
1: 29 april.
0: K3-zangeres Hanne Verbrugge is in verwachting van een tweede kind. Noem een nummer van K3.
1: Regenboog.
2: Dat gaan we even checken, ja. Weet ik niet aan mijn hoofd. Er rijden morgen waarschijnlijk weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Waarover rijdt een trein?
1: Spoor.
0: Max Verstappen is gecrashed in de Grand Prix van Engeland. Voor welk team rijdt Verstappen?
1: Red Bull.
2: Kandidaat Jasper heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Kaas.
0: Bruno Mars treedt morgen voor de laatste keer op in de Johan Cruijff Arena. Uit welk land komt Bruno?
1: Amerika.
2: Spanje is door naar de volgende ronde op het WK. Van welk land hebben ze zojuist gewonnen?
1: Kaas.
0: RTL gaat een pauze inlassen voor Married at First Sight. Wie presenteert het programma?
1: Carlo Bossard.
2: Deze week maak je op 538 kans op tickets voor Tomorrowland. In welk land is Tomorrowland?
1: België.
0: FIFA heeft de rode kaart van Amerika ingetrokken op het WK. Welke kleur kaart kan een scheids nog meer geven?
1: Geel.
2: Harry Styles breekt record met 12 Wembley Stadium shows. In welke stad is het Wembley Stadium?
1: Kaas.
0: De zangeres van Party Rock Anthem is overleden. Maakt de naam van de band af, LMFA.
1: Oh.
2: Rian Donders ziet af van reality soap. Wie is de broer van Rian Donders?
1: Roy Donders.
2: Ja, lekker zeg.
0: Rian Donders.
2: Heb
0: ik nog nooit van. Roy Donders ken ik. Roy, stop. Rian Donders, is dat echt iemand?
2: Ja, dat is.
0: Oh,
2: ja.
0: Nou, geweldig. Nou ja, goed.
2: We moeten heel even terugkomen op K3. Want,
0: jij zei regenboog.
2: Ja, ze hebben wel het land van de regenboog.
0: Nee, hij is niet goed.
2: Maar het is helaas.
0: Dat hoor ik in mijn oor. En alle kleuren. Maar ja, dat is dan ook wel weer een regenboog. Maar niet
2: alle kleuren
0: regenboog.
2: Van de regenboog, inderdaad.
0: Oké. Op dit moment is het klassement nog leeg. Jij bent de eerste, Jasper. Jij hebt de toon gezet voor de week. En dat heb je helemaal niet onverdienstelijk gedaan. Jij had er 12 goed.
2: Ja! Heel lekker. Je krijgt sowieso een strandlaken van ons. En komende donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent. Deze

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Het is de avondshow, Bas en Dylan. Eva die is niet vandaag, maar Dylan die heeft de nobele taak op zich genomen om het nieuws even voor te bereiden voor zo.
1: Nou, misschien heb je het in het verleden wel gehad, of heb je het stiekem nu, dat je bent uitgekeken op je bedpartner. Zometeen waarom dat is.

0: Jazz. En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
0: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak deze week kans op een droomweekend.
0: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
0: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
2: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
4: Yeah. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot

0: Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PS5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: PS5 vakanties.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met

0: autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: prijs.
1: Hakjes Spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakjes.

0: 538, je hoorde Alex Warren en Fever Dream.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over seks.
2: Je hebt het misschien wel eens gehad, of misschien stiekem nu wel, dat je uitgekeken bent op je bedpartner. Maar hoe kan dat nou? Nou, onderzoekers zijn erin gedoken en misschien ben je wel vreseksueel.
0: Ach, het moet weer een naam hebben.
2: Vreseksueel? Nou ja, we kennen natuurlijk alle seksuelen kennen we intussen wel. Ja. Maar vreseksueel was ook nieuw voor mij. Ja. Het is eigenlijk heel simpel. Vreseksueel ben je als je je vooral seksueel aangetrokken voelt tot onbekenden of mensen die je nog niet zo heel goed kent. Nou, dan ben je op een gegeven moment met diegene naar bed geweest en dan ga je op een gegeven moment bijvoorbeeld daten en dan krijg je op een gegeven moment een relatie en dan groeit de emotionele band en dan neemt de seksuele aantrekkingskracht juist af, die wel zo sterk is bij onbekenden.
0: Nee, maar dit is puur gelul. Dit is puur gelul om het maar weer een naampje te geven. Dit is toch gewoon hoe dingen werken. In de zin van, als je iets al 100 keer gedaan hebt, is het toch minder spannend dan de eerste keer.
2: En jij zegt, als je 100 dagen achter elkaar zalmpasta eet, gegeven moment hoef je geen zalmpasta meer.
0: Dan, dat vind ik echt iets voor je. Dan reduceer jij vrouwen tot eten. Dat slaat nergens op. Of je een bedpartner in dit geval. Maar het is gewoon zo dat als je dat dan heel vaak doet.
2: Dit laat ik me niet zeggen. want dit zei jij net buiten de uitzending. En ik denk, ik save je, dan zeg ik het wel. Want jij zegt, ja, ik ga dat niet zeggen, want dan reduceer ik vrouwen tot eten. Ja. Dan pak ik hem wel eventjes. Maar dan moet je niet mij in de schoenen gaan schuiven dat dit mijn woorden zijn.
0: Ik heb niks gezegd.
2: Nee. Ik deed voor de sake of the show, dan ben ik die woorden even in de mond.
0: Nee, maar je zegt nu vrouwen. Het gaat gewoon om een bedpartner gaat het nu om.
2: Dus
0: ook in feite mannen. In ieder geval. Maar kijk, het is toch zo. En dat wil niet zeggen dat het... Het kan ook juist beter worden. Want je leert elkaar beter kennen. Je weet beter wat de ander lekker vindt en zo. Maar ik vind het onzin om het vreseksueel te gaan noemen. Ja, tuurlijk wordt het op een gegeven moment... De spanning van de nieuw is eraf. Het is niet meer, zeg maar, de eerste keer is het allemaal... Nou, durf je niet eens iemands hand vast te houden.
2: Nou ja, goed, laten we het dan even niet over eten. Maar bijvoorbeeld een nieuwe auto. Het is eigenlijk net als met een nieuwe auto rijden. Ja. Een nieuwe auto, en lekker. En wat rijdt hij lekker. En wat ruikt hij goed. En hij ruikt nog helemaal naar nieuw en... Heerlijk.
0: De eerste anderhalf jaar dat ik in mijn huis woonde, voelde het alsof ik er gewoon anderhalf jaar op vakantie was in een Airbnb. Iedere dag thuis komen en denken, nou, dit is gewoon van mij. Dit is ongelooflijk. En dan zo, oh, het ruikt ook lekker. En je bent helemaal zo in je nopjes. En op een gegeven moment, dan is het is nog steeds een heel fijn huis. En ik ken alle hoeken en alle gaten. Ik weet precies waar alles ligt. Het is echt mijn huis. Maar ja, ik kom niet meer met dat, oh, het is net een Airbnb en ik ben op vakantiegevoel. Nee, maar dat is toch wat er gebeurt. Ja. Ik niet meteen vreseksueel.
2: Nou ja, goed, dan ben je het niet. Ja.
0: Maar hoe sta jij hierin dan?
2: Ik denk dat we hier wel een kern van... Ik zeg maar de vreseksueel, noem je het zo. Maar hier zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Ja. Ik kan me niet... er zullen heel veel luisteraars zijn die dat hebben. Maar ik kan me niet voorstellen dat je 40 jaar met dezelfde op de bank zit. Dat beangstigt mij enorm.
0: Het op de bank zitten, dat is fijn. Dat lijkt me heel warm en mooi en fijn gevoel. Dat je dus helemaal zo dat hele leven... Maar ik kan me toch ook niet voorstellen... Dat als je gewoon 45 jaar met dezelfde in bed hebt gelegen... Dat je dan ervan walgt dat er een keer even wat afwisselen. Dat is toch niet goor dan?
2: Nee, maar op een gegeven moment... jij zegt op een gegeven moment heb je iedere moedervlek gezien en dan...
0: Nee, zo is het niet, want het wordt ook mooi ervan. Maar ik denk niet dat je erop spuugt als er zeg maar na 45 jaar dezelfde... dat er dan even zo'n... Gewoon even... Hè, verandering van spijs doet ook eten, weet je.
2: Ik vind zo mooi. Een paar jaar geleden, Holland's Got Talent, had je het slangenmeisje. Mm-hmm. Dan kon ze helemaal van die doeken klimmen en zo. Dan gingen ze helemaal kronkelen in die doeken.
0: Ja, ja.
2: Dat is een beetje hoe jij jezelf door dit gesprek heen mag.
0: Nee, ik probeer het op een nette manier te brengen.
2: Ja, precies. Nee, maar dat is goed gelukt.
0: Muziek.

0: Zo meteen hoor je Marnix vanaf 12 uur. En Marnix heeft bij de speelgoedwinkel een kleine kut kinderpiano gekocht. Daar speelt hij een liedje op. En dan is de grote vraag, welk liedje speelt Marnix op die piano? En die gaat hij dan zo meteen ook nog draaien. Dus het is en lekker meespelen, en het is winnen, en het is krijgen.
1: Eigenlijk heeft het alles. Heb jij het wel eens gewoon gepitcht als televisieprogramma of zo? Ja.
2: Nee, nee, nu je zegt Bas, nee. Nee.
1: Nou ja, noem maar wat.
0: Maar goed.
1: Bordspel.
0: Bordspel. Een bordspel zou ook kunnen. Ja, goed. Maar Marnix, wij gaan het stilmaken voor jou. Kan jij ons sowieso even, gewoon even tonen geven om te kijken of hij het doet? Bas, zet de muziek eens uit.
1: Dat speelt hij ook.
0: Nee, hou nou eens op met de vervelende, stomme grapje elke week. Ja. Marnix, zou jij even een paar tonen willen geven dat we even kunnen horen of het allemaal klinkt? Bas, hou nou eens op.
2: Je bent ook zo voorspelbaar.
0: Oh, het is zo vermoeiend om 5 dagen in de week met deze man te werken. En dat hij dan in het weekend ook nog op de koffie komt. Want dat doet hij dan ook.
1: Ja, dat ook nog. Ja. Marnix.
2: En Mark klaag over die zoonpasta. Ja.
0: Bas, ik heb zin om je echt boven op je bek te slaan.
1: Nee, sorry.
2: Okay. Hey, er zit een format in voor tv.
0: Jongens, het is klaar. Het is goed geweest. Okay. Marnix, take it away. Oh my.
2: Ongelooflijk joch ben je ook, hè. Ja?
0: Oké. Marnix, speel maar.

0: Ja, vooral die.
1: Nee, ik krijg het niet.
2: Nou, mocht jij het wel weten, laat het even weten via de Apple 538. Dan gaat Marnix jou een gigantisch grote feest toeteren geven als je het goed hebt. En dan gaan we dan ook nog voor je draaien.
1: Zeker. Drop het even.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Nescafé IJskoffie.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.

0: dan 20 verfzaken.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
6: I want chicken.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht, maar houdt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs die geschrapt werden vanwege de extreme hitte snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door regenbuien was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En het WK zit erop voor Cristiano Ronaldo. Spanje versloeg Portugal met 1-0. De enige goal van de wedstrijd werd in blessuretijd gemaakt door invaller Mikel Merino. In de kwartfinale moet Spanje het opnemen tegen België of Amerika. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
12: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen, wel met snelheidscontroles. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Oppassen op de A6 Muidenberg richting Lelystad 69.4. A7 Drachten richting Groningen 168.1. A10 Diemen richting Zeeburgertunnel bij 11.3. A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 7.9. Oppassen ook op de A27 Hilversum richting Almere bij 115.0. En de A28 Assen richting Hoogeveen ook gespot. Oppassen 160.6.
13: 538.
14: Deze week bij 538.
13: Jouw kans op een weekend lang
14: Tomorrowland.
13: Marnix Westhuis.
12: Wat werd er toch gespeeld op die kleine kutkinderpiano? Het antwoord krijg je zo meteen.

Tuesday, Jack Staal en John. Turn the lights off bij 538. Kun jij raden wat er wordt gespeeld op een kleine kut kinderpiano? Je weet wel, zo'n hele kleine plastic die je koopt in de speelgoedwinkel. Doorgaans eigenlijk voor een klein neefje of nichtje. Maar in dit geval ligt die in de studio van Radio 538. Er wordt door mij, Marnix, een melodietje opgespeeld. En aan jou de vraag, kun jij raden van welk liedje is dit melodietje? Dit is de melodie voor vannacht.

0: Aan jou de vraag. Denk jij te kunnen raden van welk liedje is dit melodietje? Snelle blik in de app van 538. Simon denkt dat het iets van Goldband is. Dat is het niet. Nou ja, misschien dat Emily wel het juiste antwoord heeft. Emily, je zit in de auto. Waar kom je net vandaan?
1: Een drukke dag.
0: Oh, ja, zijn er veel kinderen geboren?
1: Ja, dat viel zich wel mee, maar het is gewoon druk op de afdeling.
0: Dus nu lekker tranquilo naar huis en ontspannen.
1: Ja, precies.
0: Hey, welk liedje dacht jij net te horen op de radio?
1: Ik dacht What You Say van Jason Derulo.
0: Dat is inderdaad het juiste antwoord.
1: Kijk.
0: Betekent dat jij het 538 slaapmasker wint.
1: Kijk, weer wat.
0: Ja, die is okay, perfect. Want waarschijnlijk omdat je tot laat werkt, slaap je overdag. Dus dan kun je hem lekker opzetten, waardoor je geen last hebt van de zon.
1: Kijk, altijd handig.
0: Hey, dankjewel voor meespelen en een veilige rit naar huis.
1: Dankjewel.
0: Ja, goede antwoord dus voor Emily. En natuurlijk gaan we hem ook voor je draaien. Jason Derulo, What You Say, dat was het melodietje van het liedje. Jason Derulo, hoor je nu. Radio 538. What did she say?

Benson Boone in de Stars bij Radio 538. Hey, dit is misschien wel de allerbeste tip om bovenaan in jouw WK voetbal voorspelpool terecht te komen. En hoe je dat misschien wel voor elkaar krijgt, dat hoor je zo meteen bij Radio 538 na de dancematch van deze week. Showtek

0: Chili Peppers en Californication bij Radio 538.
1: De 538.
0: En Shakira ga je zo meteen horen met Die Die. En als je dat nummer een beetje kent en je luistert goed, dan hoor je in dit nummer allemaal landen voorbij komen die meedoen aan het WK. Luister even mee.
2: US, England, Germany, France, South Africa, Spanje, Mexico, Japan, Korea, Netherlands.
0: Ja, dus wij zitten er ook in. Maar ik weet niet of je land genoemd wil worden in Die Die. Want inmiddels, van alle landen die ze zingt, Shakira, zijn er dus al 6 landen uitgeschakeld. Dus misschien is dit geen WK-hit, maar gewoon een soort muzikale voorspelling of muzikale vloek. Want dit zou je misschien nog punten kunnen opleveren in je Scorito-voorspelling als je meespeelt in de 538 Scorito-pool. Want weet je welk land niet wordt genoemd in dit nummer? Marokko. En tegen wie speelt Marokko in de kwartfinale? Frankrijk. En die wordt dus wel genoemd in het nummer. En die zou dus net als Nederland, hè, bijvoorbeeld op die manier kunnen worden uitgeschakeld. Dus ik zeg niet dat je hele pool moet omgooien op basis van Shakira. Maar kijk, ik met mijn gebrek aan voetbalkennis, ik sta toch bijna onderaan in de pool. Ja, ik ga deze theorie toch eens proberen. Dus ja, ik denk gewoon dat het waar is dat Marokko op deze manier dus gaat winnen van Frankrijk. Die die Shakira!

0: Calvin Harris en Blessings bij 538.
1: Met 538 naar
2: Tomorrowland.
0: Is een van de zoveel namen die je kunt vinden op de gigantische line-up van Tomorrowland later deze maand. En niet alleen dus Calvin Harris, maar bijvoorbeeld ook Martin Garrix en David Guetta, om even te noemen. Een paar artiesten die je hoort bij Radio 538. En deze week win jij 2 weekendtickets, inclusief een campingovernachting op de Dreamville. Ja, dat is super gaaf. Jouw kans op tickets voor Tomorrowland, je vindt het alleen hier bij Radio 538. Alle info check je via 538.nl. Hoor je zo meteen Cher en dit zijn Sam Fender en Olivia Dean.

kort naast Femke Louise toch wel een beetje gezien als de autotune koningin van deze wereld. Er zit zo ontzettend veel autotune over dit nummer heen. Ik was vandaag eigenlijk benieuwd, joh, wat nou als je autotune gebruikt op dingen waarop eigenlijk helemaal geen autotune op hoort te zitten. Wat dacht je bijvoorbeeld van het mouwen van een kat? Hoe zou dat klinken als er autotune op zou zitten? Ja, of wat dacht je van een speech van iemand uit de jaren 40 ergens uit Duitsland? Hoe zou dat klinken als je de autotune overheen zou zetten? Je dacht nog niet echt dat ik daar autotune over zou zetten? Nee, toch? Nee, dat zouden we natuurlijk nooit doen hier bij Radio 50.

Wrecker bij Radio 538. Zometeen een nieuwe ronde AI of niet, waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Kleine hint waar het over gaat. Muggen, je weet wel, die irritante dingen die je uit je nachtrust halen. Muggen en bananen. Dat zometeen in AI of niet. Details krijg je zometeen, net als The Weeknd na Mary J. Blige en Family Affair bij 538.

0: nieuws. 1 uur.
1: Er is een golf aan erfenissen op komst, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En nu de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse voetballer ongedaan heeft gemaakt, is het hek van de dam. Meerdere Britse politici roepen de Engelse voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan die in de kwartfinale gewoon spelen tegen Noorwegen. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Het is rustig op de wegen. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen op de A4 Gent met België richting Berg op Zoom bij 245.0. A6 Muidenberg richting Lelystad 69.4. A7 Drachten richting Groningen 168.1. A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 7.9. A27 Hilversum richting Almere 115.0. A28 Assen richting Hogeveen bij 160.6. En ook oppassen op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.2.
0: 538. Deze week bij 538. Jouw kans op een weekend lang Tomorrowland. Zomer op je radio. Marnix Westhuis.
2: Miles Smith en Narlo Horn hoor je zo meteen. Ook David Guetta en Sia komen eraan.

0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet om. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem, dus daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Komt-ie, de opgave?
1: Muggen houden meer van mensen die bananen hebben gegeten.
0: Muggen houden meer van mensen die bananen hebben gegeten. Wat denk je? Is het AI of niet? Laat het weten via de gratis app van 538. Jouw antwoord, AI of niet, in de gratis app van Radio 538. Heb je het juiste antwoord, scoor je het 538 slaapmasker. Dus AI of niet in de gratis app van 538. Juiste antwoord hoor je binnen nu en 10 minuten hoor je nu. David Guetta en Sia.

0: Dat is de vraag in AI of niet. Je hoort een opgave ingesproken door de computer, dus daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de opgave. Kun je daarvan raden of het echt of nep is? En dit is de opgave van vannacht.
1: Muggen houden meer van mensen die bananen hebben gegeten.
0: Muggen houden meer van mensen die bananen hebben gegeten. Snelle blik in de app van 538. Ricardo denkt dat het echt is. Sharona denkt dat het nep is. En misschien dat Joey wel het juiste antwoord heeft. Joey, een hele goede nacht.
2: Goedenavond, goedemorgen.
0: Ja, je bent even lekker aan het doomscrollen op het internet. Radio 538 staat aan en je denkt, ik doe mee met een spelletje.
2: Ja.
0: Heb jij een beetje last van muggen in de zomer?
2: Totaal niet.
0: Totaal niet zelfs?
2: Nee.
0: Maar heb jij dan een huis zonder ramen?
2: Nee, mijn ramen staan gewoon lekker open. Maar ze willen me niet.
0: Oh, maar ze willen jou. Dit klinkt als de enige plek in heel Nederland waar geen muggen zijn. Waar woon je?
2: Ik woon in Den Haag.
0: In Den Haag. Oh, dan zal dat wel de plek zijn die muggen probeert te omzeilen.
2: Hey Joe, waarschijnlijk wel.
0: De opgave die je net hoorde. Muggen houden meer van mensen die bananen hebben gegeten. Wat denk je? Is het AI of niet?
2: Ik denk AI, maar ja, ik weet het niet zeker, maar dat is mijn gok.
0: En waar is de onderbouwing voor deze gok?
2: Ik denk dat het eigenlijk onzin is.
0: Het klinkt onzinnig, zeg jij.
2: Ja.
0: Nou, we gaan even kijken. Nee, het is echt waar, Joey. Onderzoekers hebben dit in 2018 getest. Ze lieten een groep mensen bananen eten. De andere groep kregen druiven. En daarna gingen ze kijken, joh, wat wordt er nou meer geprikt? En wat bleek nou? Nou, vooral 1 of 2 uur later werden mensen die bananen gegeten hadden overduidelijker vaker gestoken door de muggen.
2: Oké, hebben ze mij nou overgeslagen?
0: Ja, nee, ik heb het idee dat jij veel druiven eet.
2: Ja.
0: Joey, dankjewel voor meespelen met het spelletje volgende keer beter. En een hele fijne dag gewenst.
2: Hetzelfde.
0: Dankjewel, hè.
2: Hoi.

Stone, zijn nieuwste, de enige bij Radio 538. Als je een beetje hebt opgelet op de tekst van het nummer, dan hoor je hem zingen. Ben een van de geheimen die jij met niemand deelt, ben ik de enige met wie jij tijd verspilt. En ik zat dus te denken, zou dit liedje dan misschien gaan over zijn geheime relatie met prinses Alexia? Want die geruchten gaan nou heel lang in de ronde. Ja, dit zou het zomaar kunnen zijn. En voor dat koning trouwens ook top. Ik bedoel, hè, alle drie dochters hebben al de voornaam. Die beginnen met de A, Amalia, Alexia, Ariane. Dan is een schoonzoon, waarbij de letter ook start met A. Ideaal, toch? Dit is 538, Teddy Swims. Hoi nu.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love bij Radio 538. Zoals je misschien wel weet, vorige week de 90s top 1000 bij Radio 538. Die hele lijst kun je van A tot Z nog steeds checken via 538.nl. En in het kader van de 90s top 1000, jouw kans op een 538 Saxo. Dus een Citroën Saxo, een auto om in te rijden. Maar dan helemaal gesteld in Radio 538 met een tintje van de 90s. Bas en Dylan omschrijven hem als volgt.
1: Maar dit is echt heel erg dik.
2: Oh mijn god.
3: Hij is echt in perfecte staat.
2: Wat vet.
0: Ga naar de socials van Radio 538. Wie weet is hij binnenkort van jou, de 538 Saxo. Hoor je nu? Topic, Becky G.

0: de Bausa en Magnetic.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Gasten van de Bausa komen trouwens uit Noorwegen, een vriendengroep. En nu kwam ik een wereldrecord tegen uit Noorwegen. Het is heerlijk voor de zomer, maar super onhandig met het warme weer. Gasten in Noorwegen, dus niet de gasten van de Bausa, maar gewoon een stel Nooren, die hebben een wereldrecord neergezet voor het allergrootste ijshoorntje ooit. Zeg maar een gigantische cornetto. 3 meter en 8 centimeter, zo hoog was hij. Het was een... Ja, dus zeg maar, alleen dat hoorntje, hè, die koek aan de onderkant, die woog al 100 kilo. Er zat 60 kilo aan chocolade overheen. Ongeveer 1000 liter ijs en 40 kilo aan jam. Ja, dat is wel, daar krijg je wel zomerkilo's van. Dit is 538, Marnix hier bij New Train. Ja,

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem nadat hij de winnende goal tegen Paraguay had gemaakt. Onder andere een wilde, een gekoloniseerde Cameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de diensten gebruiken is nog niet bekend. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven gisternacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. De kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
3: 538 verkeer dan de Flitsmeister. Zonder vertragingen, wel snelheidscontroles. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Oppassen op de A7, Drachten richting Groningen, 168.1. A10, Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij 11.3. A16, Rotterdam richting Dordrecht bij 7.9. A27, Hilversum richting Almere, 115.0. En ook oppassen op de A28, dat is Assen in de richting van Hogeveen bij 160.6.
0: 538. Deze week bij 538.
1: Jouw kans op een weekend lang
0: Tomorrowland.
1: Marnix Westhuis.
3: Met meer zomer op je radio, zometeen met Janis Blue.